0: Radio 2.
1: 3 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het koelt af naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

wil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Dat komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is gisteravond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur. Na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hopelijk longt je vakantie al. Of zit je er middenin? Dat kan natuurlijk uit. Ook. Of luister je onderweg naar het vliegveld? Dat kan allemaal. Dus schuif vooral lekker aan bij dagnacht. Goedemorgen. Voor regio Midden, dan start vandaag de laatste schoolweek. En die laatste schoolweek heeft mij toch even een beetje aan het denken gezet. Dit is namelijk mijn laatste kans om ook net voor de zomervakantie nog even met iemand iets recht te zetten. Ja, ik heb er al even over nagedacht hoor. Laatst vertelde ik je dat ik een moeder van een klasgenoot van mijn zoon. Ja, die kijkt echt heel vies naar me. Met een blik alsof ik vreemd ga met haar man. Terwijl ik alleen maar goedemorgen tegen hem zeg. En dan was het natuurlijk een beetje kort door de bocht van mij over haar. En ik slinger haar op de nationale radio. Maar ik heb even na zitten denken. En ik dacht, ja, ik kan natuurlijk modder gooien. Maar ik kan ook kijken of ik in deze laatste week voor de zomervakantie misschien zelf een stap kan zetten om het ijs te breken. En er dan achter te komen of ze echt een bitch is. Misschien is ze wel heel aardig achter dat arrogante masker. Of zit er een verhaal achter, is ze onzeker. Of misschien kunnen we vriendinnen worden. Ik heb een klein plannetje.

0: met Pitbull en Keisha hier op NPO Radio 2. De laatste schoolweek is aangebroken voor regio Midden. En voor mij ook op school waar ik werk, maar ook op de school van mijn zoon. Er is dus een moeder die mij haat. Althans, ik interpreteer dat zo, omdat ze me iedere keer met zo'n vieze blik bekijkt en met die blik ook iedere dag opnieuw vermoord, voor mijn idee. Dus ik dacht, ja, laatste schoolweek, laatste kans om het ijs te breken. Om even een praatje met haar aan te knopen en te kijken of ze echt zo is. Ik weet alleen nog niet goed waarover ik dan dat praatje ga aanknopen. Misschien moet ik wel even wat voorbereiden. Jarno, heb jij tips? Waar kan ik het, als ik haar straks op het schoolplein tref, waar kan ik het over hebben?
1: Lekker weer, hè?
0: Ja, dat is al weken zo. Ja.
1: Ik heb geen idee.
0: Ja, ik moet iets hebben. Want ze loopt natuurlijk ook altijd een beetje snel voorbij met een hele boze blik. Hoe kan ik haar nou even zo staande houden en zeggen, joh.
1: En haar zoon of dochter zit bij jou in de klas.
0: En volgend jaar ook. Dus ik wil alvast even voorbereidend werk plegen, omdat ik haar volgend jaar ook iedere dag ga zien.
1: Dat is misschien wel makkelijk, maar dan ga je het toch hebben over dat, hoe die persoon het heeft gedaan in de klas.
0: Ik ken heel dat kind niet.
1: Zit bij jou in de klas, zeg je net?
0: Nee, bij mijn zoon.
1: Oh, bij je zoon. Oh, zo ja.
0: Fijn als je luistert naar de verhalen.
1: Ja, dat is mij ook vroeg. dan weet ik het ook niet zo goed, nee.
0: Nou, misschien heb jij tips als luisteraar dat je denkt, Annelie, knoop straks op het schoolplein hier een gesprekje over aan.
2: De dag-nachtplaat.
0: Dan gaan we eerst de dag-nachtplaat aan je voorstellen. Want ik heb er twee bij me die echt, ja, eentje bij de dag past en eentje bij de nacht. En ik weet natuurlijk niet wat het voor jou op dit moment is. Dus twee platen in die smaken en jij mag gaan kiezen wat je wil horen door heel simpel NPO-luister erbij te pakken en hem te laten weten. Wil je gaan voor de dagplaat, dan heb ik deze in de aanbieding. Oh.

nog een weekje van mij is. Maar misschien is die van jou al lang uit. Wil je deze horen? Laat het weten via dag te sturen naar NPO Luister. Of wil je even layback de nacht nog even langer maken?

wel echt lekker achteroverleunen, zeg. Fantasy van Earth, Wind & Fire als nachtplaats van deze maandag 13 juli. Nou ja, laat het maar weten, NBO Luister. Dag of nacht.

0: I just wanna make love to you. And daarvoor, I just wanna live. Nou, allebei twee dingen die me bevallen, moet ik zeggen. Goedemorgen, Judith.
1: Goedemorgen, Annelien.
0: Hey, goedemorgen. Jij weer in de sportschool natuurlijk bij, zoals altijd.
1: Ja,
0: ja, respect, ja. Respect daarvoor, want lekker rustig daar.
1: Heerlijk, alleen ja. Hè. Dus,
0: ja, zo is het ook. Ik vertelde net een kwestie dat ik dus een week de tijd heb om een band met een moeder uit het klasje van mijn zoon te redden. Omdat ik het idee heb dat ze niet mag. En over een week begint de schoolvakantie. Dit is mijn laatste kans. En Marco Nijssen stuurt... Hoi Annelie, vraag waar ze op vakantie gaan. Even kijken, dan hebben we Patrick nog gestuurd.
2: Ja, over vakanties natuurlijk, hè.
0: Ja, iets over vakantie. Is dat ook wat jij denkt, wat ik moet vragen?
1: Nou ja, ik had zoiets van, vragen of haar zoon ook toe is aan vakantie. Want die van jou, die tuit dat ook zo. Of die is moe, of die is toe aan vakantie.
0: Maar komt dat niet heel out of the blue als ze me altijd vermoord met haar blik, dat ik dan ineens met haar ga praten? Ik weet niet of dat niet, valt dat niet op?
1: Ik weet het niet, ik zou het zo eventjes zo tussen deze lippen doen. Van, is jouw zoon ook zo toe aan vakantie?
0: Ik probeer het me echt voor te stellen. Dat ik straks in die klas sta en dat zij me weer zo aan staat te kijken. En dat ik dat dan ineens zeg. Maar dan heb ik echt jouw stem in mijn hoofd, hè, Judith. Dan denk ik, oké, Judith heeft gezegd, vraag dit. En dan doe ik het ook. Ja, maar is dat niet, zou dat niet ieder onderwerp een beetje out of the blue zijn? Of zou ik iets kunnen...
1: Dat is altijd. Als jij, denkt al dat diegene jou niet mag. Dan is elke vraag is out of the blue.
0: Ja, ik heb
1: volgens mij is er geen goed en fout.
0: Ik heb het één keer eerder gehad, ook met een moeder uit de klasgenoot. En toen zagen we elkaar in de sportschool. En toen hingen onze tasjes precies naast elkaar, naast de haakjes. Nou, dat weet jij als... Nou ja, trouwens, bij jou weet je het niet, want er is niemand nu. Maar ik was op een druk moment in de sportschool. En toen moest ik mezelf omkleden naast haar. En toen zei ik, je bent toch de moeder van... En toen zei ze, ja, nou... En toen, nu zijn we helemaal dikke maten. Dus misschien heb ik er straks wel een vriendin bij. Dat zou leuk zijn, toch?
1: Nou ja, is toch zo?
3: De dag nachtplaat.
0: Sorry, wat zei ik? Ik liet Stefan Stassel alweer doorheen lullen. Wat wou je nog zeggen?
1: Of in ieder geval een andere blik dan anders.
0: Ja, daar gaat het om.
1: Vanaf volgend schooljaar.
0: Daar gaat het om, want we gaan elkaar nog heel veel zien in het volgende jaar. Dus dit is al een beetje voorbereidend werk, hè?
1: Ja, een beetje voorbereidend werk.
0: Ja. Hey, we hebben nog een dag nachtplaat in te lossen. Nou, is die wel mooi in thema, wat mij betreft. Goed, Lika, Gunther en Marco gaan voor de nacht. Mineke, Marco, Stefan, David, Anke en Flantje gaan ook voor de dagplaat. Net als jij. Dus dank daarvoor, Judith. En school's out, nog een weekje.
1: Ja, ik ben ook weer half week, maar komt helemaal goed.
0: Oké, nou, veel sterkte dan nog. En sporten daar, is het leg day of torso? Ben je aan het trainen?
1: Vandaag zit het
0: schouders en rug. Nou, heel veel succes, Judith. En bedankt voor je tips. Ik ga ze toepassen.
1: Hey,

Miles Smith en Now Horen met Drive Safe. Ik ben er niet uit. Er gaan twee theorieën rond over vingerknippen. De ene theorie zegt: het geluid van een fingersnap komt van de vinger die uiteindelijk terechtkomt in de handpalm. En de andere theorie is: nee, het geluid wordt veroorzaakt door de wrijving tussen de duim en de middelvinger. Nou, ik weet niet welke theorie ik moet geloven. Maar probeer het zelf maar even. It's a

0: Avril Lavigne met Complicated hier op NPO Radio 2.
1: Nou, dat geklik komt toch wel duidelijk. Dankzij de wrijving tussen de duim en de middelvinger. Dat kan eigenlijk niet anders, hè. En soms heb je minder wrijving. Dan lukt het even niet en maak je je vingers nat. Dan heb je weer wrijving. Net als een autoband die ineens weer grip krijgt, weet je wel.
0: Kijk, en dat zegt Frankie Boy. Maar Angela, Jarno, die zegt dan weer... Nee, het geluid komt echt vanwege de handpalm. Wat denk jij dan?
2: Ik denk ook de handpalm eigenlijk.
0: Ja,
2: we zijn maar de kracht die je zet met je de spanning die je op je middenvelling zet, is de snelheid zo hoog dat het geluid maakt. Ja,
0: we zijn er nog steeds niet aan.
3: Mood machine.
0: Ik ben heel benieuwd wat jouw mood is op dit moment. Het is natuurlijk een maandag. Misschien is vakantie al je mood. Misschien ben je bijna aan vakantie toe. Of daar ben je waarschijnlijk aan toe. Maar heb je al bijna vakantie? Heb je nog een beetje de laatste loodjes van je seizoen? Dat zou ook zomaar kunnen. Misschien ben je moe, misschien ben je energiek. Wat dan ook. Ik ben heel benieuwd wat jouw mood is op dit moment. Want die gaan we in één blender gooien, al jullie moods. Maar de regel is, je mag maar in één woord je mood omschrijven. Want dan past het in onze blender en gaat onze moodmachine daar dus een plaatje bij zoeken. Jarno, jouw mood.
2: Vermoeid.
0: Bij mij is het verward. Ja. Nou ja, zoek er maar eens een plaat bij. En ik wil jouw mood eraan toevoegen. Dus laat maar weten via NPO Luister wat jouw mood zijn. Dan heb ik eerst nieuwe muziek van... ik vind deze vrouw fantastisch. En deze plaat verdient echt aandacht. Het gaat over de nieuwe Lola Young die je kent van Messi, wereldhit. Maar dit is haar nieuwe track en het gaat met haar echt helemaal niet goed. Veel psychisch leed, problemen met drugs. Ontzettend zenuwachtig om op te treden, tot kotsen toe. En deze track die komt recht mijn hart binnen. En let vooral even op die allereerste zin. From Down Here ga je nu horen van Lola Young op 2.

Danny, die stuurt via appje luisteren. Goedemorgen iedereen van de redactie, by the way. Ja, we zitten hier met 10 man inderdaad. Dus jongens, goedemorgen allemaal. Namens Danny. Ja, goedemorgen terug. Alsjeblieft Danny, speciaal voor jou. Ik heb Love Myself van Rodé nu op 2.

0: De boodschap van Rondé, Love Myself.
1: Mood Machine.
0: De Mood Machine is weer aangezwengeld om even te checken hoe aan het begin van de week onze mood is gesteld. Ik krijg Tjerk binnen met blijdschap. Ook Gunther die stuurt afgedroogd. Nou, ik hoop dat dat is omdat jij zwemleraar bent en niet dat je op een andere wijze bent afgedroogd. Maar ja, je weet het niet. Al jullie mood zijn in de Mood Machine gegooid en die heeft daar een plaat bij bedacht. Dus Mood Machine, ja, kom er maar even door met jouw liedje.
2: De kern van deze moods is niet alleen brak of vrolijk zijn, maar vooral langzaam weer op gang komen en merken dat de dag steeds beter wordt. Lusteloos, brak en afgedroogd geeft het gevoel van een moeizame start. Alsof de energie nog even moet komen. Maar daartegenover staan happy, krachtig, zomers en blijdschap. Danny wil doorbeuken en Bram is aan het aftellen. Er zit duidelijk iets positiefs aan te komen. Daarom kies ik voor Alright Supergrass. Waarom deze plaat? Omdat dit nummer precies die omslag vangt. Het begint vanuit een soort lome, ongecompliceerde sfeer, maar barst uiteindelijk open in pure energie en plezier. Dat past bij de overgang van brak en lusteloos naar happy, krachtig en blijdschap. De zomerse vibe sluit mooi aan bij Vincent en Marco met hun moods zomers en hot. Het nummer heeft die typische energie van een warme dag, waarop je eerst nog moet wakker worden, maar daarna vanzelf meegaat in de sfeer. Danny met doorbeuken hoor je terug in het tempo en de drive van de plaat, terwijl Bram met aftellen past bij het gevoel dat er iets leuks staat te gebeuren. Net als bij deze lijst gaat het niet om één moment. Iedereen begint ergens anders. De een nog brak op de bank, de ander al vol energie. Maar uiteindelijk komt iedereen uit bij hetzelfde gevoel. Het wordt een goede dag.
0: Ja, en Minik stuurt brak, lusteloos van Jacob Pauw. Happy Marco Nijssen, krachtig Judith. En dat zit allemaal in dit liedje. Geniet ervan en doe wat mee. All right.

0: Als deze, God Only Knows, van de Beach Boys op NPO Radio 2. En Jacco die zegt, hij kan het mooi brengen, die mood machine. Hij lult echt alles recht wat krom is, ja.
1: These things by your grace, I sank into you.

0: Radio 2.
1: 5 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Die brak gistermiddag uit langs de Route du Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de Franse hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt het onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer volop zon. En het wordt opnieuw een erg warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Frankrijk op dit moment voor vakantie, is dit toch het beste wat je kunt horen. Frans Gal met Ella Ella. Een hele goede morgen. Welkom op je maandag. Maandag 13 juli. Hoe was je weekend? Heb je een beetje kunnen genieten van het lekkere weer? Of was het volgens jou alweer te heet? En heb je misschien opgesloten gezeten in een donker huis met alle gordijnen potdicht? Ja, ergens snap ik je ook wel, hoor. Maar dan wil ik je de komende herfst ook niet horen klagen, hè? Dat het buiten weer deprimerend en nat en zo is. Laten we dat afspreken. Als je de hitte wel omarmt, ja, dan is natuurlijk met deze temperatuur niks lekkerder dan even een terrasje pakken. Lekker genieten van een briesje die je in de brandende binnenstad natuurlijk nergens vindt. Nou, dat is wel leuk, want vandaag wordt namelijk bekendgemaakt welk terras in Nederland de titel het leukste terras aan het water krijgt. Vorig jaar was het terras Rustwat in Rhenoy. Ik denk dat ik het zo zeg, goed zeg. In Leerdam, bij Leerdam in de buurt. Nou, zeker even moeite waard om daarheen te gaan. Maar misschien is het dus niet meer het leukste, hè? Want vandaag komt er een nieuwe. Ook gaat vandaag de rechtszaak van de Franse tiener in Singapore verder. Die had aan een rietje gelikt, weet je nog. En ja, volgens bronnen gaat de student vandaag schuld bekennen. Ja, je hebt het op TikTok gezet dat je eraan hebt gelikt. Dus we weten allemaal dat je het hebt gedaan. Maar hoe dat verder gaat, leuk verhaal. En tot slot begint vandaag in Veendam, let op, de European Hyperloop Week. De Hyperloop, dat is een concept voor, let op, een vacuümtrein. Het idee dateert al uit 1799, maar het is nooit iets geworden. En door Elon Musk hangt er nu weer een hype rondom ja, dit transportmiddel dat, let op, 1000 kilometer per uur moet kan halen. Dus nu denk ik je, hoor ik je denken van, waarom wordt dat georganiseerd in Veendam? Nou, dat is de grootste Hyperloop-testlocatie in Europa, want daar ligt een baan van 500 meter om te testen. Nooit gedacht dat Veendam zo vooruitstrevend was. Maar let op, als een trein 1000 km per uur gaat, dat doe je dus 1,8 seconden over 500 meter. Nou, ik weet één ding zeker, ik stap nooit in dat ding. Een passagiersvliegtuig gaat zelfs minder snel. 850 tot 950 km per uur.

Flowers. Wat hebben Marilyn Monroe, J-Lo en J.K. Rowling met elkaar te maken? Nou, ze hebben allemaal een eigen Barbie-pop. En ook Miley Cyrus, die je dus net hoorde, mag zich aan deze Barbie-familie toevoegen. Kosten van de pop, €60. Nou, geen idee waarom je dat zou willen neerleggen, maar mensen zijn vast gek genoeg. Goedemorgen, welkom bij Radio 2. Electric Light Orchestra met Pink.

0: individu.
1: Hij verdween zonder iets aan te kondigen. Gewoon 3 jaar van de wereld. 3 jaar lang geen social media, geen post, helemaal niks. Maar onlangs heeft hij laten weten dat hij er even klaar mee was. Getrouwd is, een kind heeft gekregen en nu dus vooral geniet van de rust om hem heen. Dus ik heb het gevoel dat het nog wel even gaat duren voordat we iets van hem horen, als hij überhaupt nog terugkomt. George Ezra hoorde je met Budapest hier op NPO Radio 2. Ja, en deze vrouw stond dit weekend 2 keer in een uitverkocht concertgebouw. Ze werd onder andere begeleid door het Zoo Gospel Choir. Nou, dan heb je het goed voor elkaar. Ze is fantastisch en het liedje is ook hartstikke leuk. Ik zit

0: dat zou zomaar een reden kunnen zijn waarom je luistert. Insomnia van Fateless.
1: Tussen de regels.
0: We gaan eens even lekker tussen de regels grasduinen. En daar bedoel ik mee, we gaan luisteren naar muziek, maar dan tussen de regels. We gaan geen couplet of refrein pakken. Nee, we pakken solo's ertussenin. En de bedoeling is dat jij die gaat raden. Ja, we zijn de laatste tijd, Jarno, een beetje in categorieën beland.
2: Ja.
0: En dat is wel leuk, want jij kwam met deze. Noemde even de categorie.
2: Acteurs.
0: Acteurs.
2: Die zingen.
0: Ja, we hebben dus 3 liedjes klaar liggen. Echte liedjes, maar die zanger in kwestie is ook acteur. Dus dan willen we weten, we hoeven echt de titels niet te weten. Alleen maar, oké, welke acteur is dit? En je mag je ook, vind ik, kwalificeren als je weet van welke film deze solo is.

hier zaten wel 3 solo's in. Ook een klapsolo. Dus ik wist niet welke ik moest kiezen, dus ik heb deze maar even gedaan. Ja, oh ja, nu komt de klapsolo. En net haal ik hem dan weg. Maar ik denk wel dat jij weet van welke film dit is. Of welke acteur het is. Helemaal 10 punten. Dan krijg je nog 2 acteurs erbij en dan mag je kiezen welke liedje. Welke liedje we helemaal gaan draaien. Is goed.

0: alles wat deze man maakt is goed. Verslaafd een beetje, kan ik wel zeggen. Somber met Homewrecker hoorde hier op NPO Radio 2.
1: God morgon, Conny. Wat roligt dat du lyssnar på Radio 2 från Sverige. Hur mår du?
0: Nou, Conny, zeg maar.
2: Ja, mooi braaf, tak. Heel mooi, dat geldt zo.
0: Goed zo. Ja, ik dacht, ik probeer nog even last minute in het Zweeds jou welkom te heten. Maar ja, dat heb ik toch even aan Google Translate overgelaten. Want jij bent naar Zweden verhuisd.
2: Ja, dat klopt.
0: En waarom is dat?
2: Ja, hier is veel meer ruimte.
0: Voelde je, was het te dicht bevolkt voor je in Nederland?
2: Ja, en ik woonde zelfs al in Zeeuws-Vlaanderen. Dus,
0: Nou, daar woont toch verder niemand? Sorry.
2: Nee, ja, dat denk je. Maar helaas, ook daar sta je in de file.
0: Ja, ja, ja. Ja, die heb je totaal niet, toch, in Zweden?
2: Bijna niet. Ja, rond Stockholm, als mensen ook naar huis gaan van de werk, ja, dan is het wel druk. Maar voor de rest, nee hoor.
0: En waar woon jij dan ergens, gezien de kaart van Zweden? Waar moeten we dan aan denken?
2: 50 kilometer boven Stockholm.
0: Oké. Dus je bent wel, als een, in stad aangewezen, wel op Stockholm dan?
2: Nee, nee, Uppsala. Uppsala is, is ook een grote stad. Dus ik hoef niet specifiek naar Stockholm. Maar Stockholm is wel heel erg leuk, hoor.
0: Heel leuk. Ja, nee, ik ben verliefd op Zweden. Ik heb ook een Zweedse naam, hè? Anneli.
2: Ja,
0: ja, ja,
2: dat,
0: dus, dat is ook Zweeds. Dus ik voel me heel erg verbonden met jou en met Zweden. Nou,
2: leuk.
0: Dat is een mooie basis om een spelletje te gaan doen. Hé, hey, ja, we gaan tussen de regels spelen. En het zijn dus drie acteurs dit keer. En dit is de eerste.

0: jij liet die al weten via NPO Luister. Je mag zeggen, welke is het?
1: Miss John Travolta met Grease.
0: Ja, hartstikke goed. Inderdaad, het liedje Grease Lightning. Komt de tweede.

0: Rocky, volgens mij.
1: Oh, wat goed, ja. En weet je ook welke acteur het is?
0: Sly. Sly Stallone.
1: Ik vind het goed, het is de broer van, maar hey, ik zeg je, een film is oké. Het was Frank Stallone, de broer van...
0: Ja, die het zingt, maar je wilde toch de acteur weten?
1: Ja, maar Frank Stallone is ook een acteur.
0: Oh, dat
1: zijn acteursbroers, maar ik keur het op deze maandagochtend helemaal goed. Hé, ik heb deze drie liedjes voor je in de aanbieding. Zit niks zweets tussen. Maar wil je dan John Travolta, Will Smith of Frank Stallone horen?
0: Nee, ga ik toch voor Will Smith.
1: Ja, vind je die lekker?
0: Ja.
1: Of ja, vind je het liedje lekker?
0: Ja.
1: Oké, gaan we dat doen. En ik heb wel één zinnetje in het zweet. Joer, Annelie. Klopt dat een beetje?
0: Ja, heet Annelie.
1: Ik heet...
0: Ofwel, je heet Annelie.
1: Nou, ik ga mijn Duolingo weer even aanslingeren met mijn lesjes van 2 minuten per dag. Dankjewel, Connie.

0: you say. Van Lauren Daigle hier op NPO Radio 2. En dan zegt Arno het volgende over. Oh, wacht, hier zit hij. Nog een keer, Arno.
1: Hey Annelie, ze zingt door voor jou, hè? Arno in de gaten. Oh, Annelie! Ja, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen ook voor jou, Arno. En bedankt, hè.

Brigham Young. Ik wens je een hele fijne dag met Jan-Willem Zwartop. Ik ben er woensdag op de plek van Sam. En morgen een nieuwe naam op deze plek. Matthijs Frank heet hem. En wens hem een warm welkom.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. 63 mensen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is momenteel een graad of 16. En straks weer een hoop zon. Het wordt opnieuw warm bij 23 tot 31 graden vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Jasper, dankjewel. Dan de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jan-Willem. Ja, de ochtendspits die zal vanmorgen wat minder druk verlopen dan gebruikelijk. Want schoolvakantie in de regio's Noord en Zuid. Dat betekent dat er voornamelijk files staan in het midden van het land. En verder veroorzaken de langdurige werkzaamheden files op de A20 bij Rotterdam, de A27 bij Utrecht en in Noord-Holland op de A9 bij de Wijkertunnel.
2: Dankjewel.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
10: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
11: Begon jouw dag met ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Hallo,
12: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
17: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
18: Iedereen begrijpt elkaar.
19: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
20: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
21: Jan Willem start op.
22: BNN Vara.
23: Good morning, starshine. The Earth says hello.

0: dat het album op de een of andere manier heel erg is blijven hangen. Keep the Faith van Bon Jovi.
1: Oh.
0: Dat ik dan denk, oh, dat was wel een van de betere albums van Bon Jovi. Zo oud is het alweer, ja. 1993. Dit was wel de vierde single. Ook niet de grootste hit van die plaat, maar wel lekker toch? Slaap ik altijd nog, bijvoorbeeld als je dood bent.
1: Ik vind het leuker dan om te horen. Want ik denk, dat is echt zo'n liedje dat je dan niet zo vaak hoort. En dan is dat, geeft het gelijk een soort extra sparkle.
0: I'll sleep when I'm dead. Yeah. Welkom in de wakkere wereld van de ochtendshow van NPO Radio 2. Goedemorgen, Jeroen.
1: Hallo, Jan Willem.
0: Het is vandaag maandag 13 juli.
1: Ja, ik was er al bang voor.
0: Ja, hè? Het was een lekker zomersweekend. Heb je er nog van genoten?
1: Ik heb er heerlijk van genoten. Ja, lekker buiten. Ik vond het warm, zeg maar. Dus ik heb ook
0: te warm?
1: Ook nog een lekkere middag binnen gezeten. De eerste drie afleveringen van B&B Vol Liefde gekeken. Die had ik al even de privilege. Ik zie hier allemaal mensen in de studio ineens opveren.
0: Hoe krijg je dit van elkaar, dachten wij?
1: Je hebt zo je connecties.
0: Nou,
1: jongens, ik kan toch. Joh, dit wordt me er eentje.
0: Heb je weer de teksten zelf geschreven?
1: Ja, ik heb de tekst weer zelf geschreven.
0: Muziek zelf uitgezocht.
1: Wanneer kwam je erachter dat je zo'n mooie stem hebt?
0: Heb je alweer interviews gehad over de nieuwe reeks?
1: Ja, dezelfde vraag is alweer gesteld. Nee, maar het wordt zo leuk.
0: Juist. En waarom is het zo leuk? Vanwege de karakters. Ja, hebben mensen gevonden waarvan je denkt, hoe is het mogelijk?
1: Het zijn hele kleurrijke karakters. Er is al eentje waarvan ik denk, nou, dat wordt ster van de serie.
0: En wij stervelingen zien het dan volgende week maandag voor
1: het
0: eerst, hè?
1: Nou, sterker nog, volgens mij is het komende week al online.
0: Maar dan moet je Videoland...
1: Als je Videoland hebt.
0: Ja, die heb ik niet.
1: Nee. Die heb je niet?
0: Nee, ik heb geen Videoland.
1: Nee, dat geeft niet. Ja. Dan moet je gewoon nog even een weekje doen.
0: Ik kijk gewoon heel weinig televisie. Okay. Dus ik denk van, ja, waarom zou ik het doen? Zolang de kinderen er niet om zeuren, vind ik het best.
1: Nee, je hebt gelijk. Je
0: ja, toch?
1: Wat heb jij gedaan? Hoe was jouw zondag?
0: Ik heb niks gedaan. En vervolgens niks. En toen dacht ik van, wat zou ik nu eens gaan doen? Helemaal niks.
1: Heb je helemaal niks gedaan. Nee,
0: ik heb vooral heel veel geslapen. Ik ben drie avonden heel vroeg naar bed gegaan. Echt heel saai voor het gezin. Maar... Het is wel lekker
1: als dat kan.
0: Ja, maar ik lag erin. Het was vrijdagavond 8:30 lag ik erin, joh.
1: Dat is wel heel vroeg
0: voor vrijdag.
1: Dat zijn bijna Jeroen-tijden.
0: Ja, rock and roll, goedemorgen. Nou, het was sowieso natuurlijk lekker zomers weer, als je ervan houdt. Ook deze week wordt het genieten, als je ervan houdt. Zon en warm. We gaan tot en met donderdag elke dag richting de 25 tot 30 graden.
2: Ik krijg er warm van.
0: Ja.
2: Jeroen.
0: Ja.
1: Oh, dit is leuk. Dit is nog uit de staat van Stassen.
0: Ja, dat is nog uit de oude doos. Oh, nog een keer. Uit de oude doos, mijn buurvrouw.
2: Ik krijg het er warm van, Jeroen.
1: Oude doos.
0: Jingle uit de oude doos.
1: Oh, jingle uit de oude doos. Het is maandag, dus later deze ochtend neemt Erik Dijkstra weer alle hoogte en dieptepunten van het sportweekend met je door. Vandaag op de voorpagina van de Telegraaf. Ja, daar kon hij missen natuurlijk een juichende Mathieu van der Poel.
0: Ja, hij won gisteren de 9e etappe in de Tour de France. Het was een snikhete rit, zo'n 40 graden. Dus heeft de organisatie de etappe ook ietsje ingekort. Dit weekend waren er natuurlijk ook de finales bij Wimbledon. Ook bloedheet. Linda Noskova won bij de vrouwen. En Yannick Sinner die pakte de winst bij de mannen.
3: Oh, Yannick Sinner! Mooi, man.
0: Ja, super knap. Je hoort het enthousiasme ook bij de commentatoren. Want het is zijn tweede Wimbledon-titel op rij en zijn vijfde Grand Slam.
1: En ook Nederlands succes op de tennisbaan dit weekend. Want rolstoeltennisser Niels Vink die ging er voor de vierde keer vandoor met de winst. Hij bleef niet onopgemerkt. Ook bij William en Kate, koninklijk publiek daarbij. En ja, na afloop maakten ze ook nog heel even een praatje. Luister goed.
0: We hebben geheime opname gemaakt.
1: Ja, ik heb geheime opname gemaakt.
4: Welke moet ik hebben dan?
1: Die geheime opnameknop.
0: Ah ja, duidelijk. Wat zeiden ze?
1: Nou, het was een heel spannend gesprek. Het was even strategische. Nee hoor, het ging over het weer.
0: Ja, moet je het anders over hebben.
1: Dat het zo warm is.
0: Je denkt toch ook als tennisser, als dan de Kate naar je toe komt, van wat moet ik zeggen? Misschien.
1: Ja, de Rivella is in de bonus. Ja, weet ik veel. Ja, tuurlijk, dat begin je toch. Ja, nee, maar goed. Maar leuk dat ze erbij waren en van harte gefeliciteerd, Niels.
0: En een emotionele avond gisteren in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Harry Jekkers die gaf daar zijn allerlaatste optreden. Hij sloot natuurlijk af met het nummer over zijn stadje. Den Haag. Hij is 75, had al eerder aangekondigd dat hij zou stoppen met optreden. Hij is ook benoemd als ereburger van Den Haag. Eerder werd al bekend dat hij een eigen standbeeld zou krijgen in Madurodam. Hij krijgt ook nog de gouden erepenning van burgemeester Jan van Zanen. En dat is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van de stad. En
1: onderscheiding?
0: Onderscheiding. Hij moest ook nog een beetje huilen. Natuurlijk,
1: hij was emotioneel.
0: Van geluk.
5: Jouw startnummer.
0: Ja, maar hij staat er volgens mij ook alweer sinds 2018. Iedere zondagmiddag in die schouwburg. Bijna wekelijks.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat is inmiddels een traditie natuurlijk als je dat zoveel jaren doet.
1: Ja.
0: Goedemorgen, nieuwe dag. Het is maandagochtend, 13 juli. Fijn dat je erbij bent. Hebben we dat al gezegd? Nee, nog niet. Maar we vinden het echt fijn dat je erbij bent. Lekker de radio aan. Lekker genieten van een nieuwe dag en een nieuwe week. En hoe kan dat beter dan met jouw startnummer? Welk liedje wil je deze week aftrappen? Laat het ons vooral even weten via de app. Dan gaan we even de body shaken, nu het nog niet zo warm is.

0: Shake your body down to the ground. Dat is een soort van het afscheidsliedje van Michael Jackson bij de Jacksons. Het was in 1984 dat hij voor het laatst optrad met zijn broers. En toen had ze dit nummer gedaan. En toen zei hij, oh, dit was de laatste keer dat ik met mijn broers optrad.
1: Ik in de film gezien inderdaad, ja. Dat hij dat deed. En dat iedereen dacht, huh?
0: Ja, en dit zou in eerste instantie volgens mij helemaal niet de single geweest zijn. In Amerika werd het die andere, die Blame It On The Boogie. Maar uiteindelijk werd het helemaal niet zo'n grote hit in Amerika. En toen dachten ze van, nou, dan gaan we het nog een keer proberen met Shake Your Body Down To The Ground. En deze lukte daar wel. En volgens mij was die Blame It On The Boogie in ieder geval tot op de dag van vandaag bij ons ook nog wel een dikke hit. Sterker nog, volgens mij komt die vaker voorbij dan deze. Anno 2026. Hoe stond de weg?
1: In het boeketje wegwerkzaamheden is de A73 daar vandaag bijgekomen. Van Nijmegen naar het zuiden. Vanaf de knooppunt Tichelia tot bij Venlo is dat. Tot Roermond is de weg daar afgesloten. En een probleem in de Rijnmond. Als je onderweg bent naar de Europoort. Daar is bij Rozenburg Centrum een vrachtwagen met pech stil komen te staan. Die daar de rechter rijstrook blokkeert. Vanaf Spijkenisse een kwartier vertraging.
2: Op NPO Radio 2... hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit is Nona met What a Way to Die. I don't

0: beste titel van een Bondfilm die nooit een Bondfilm is geweest. What a Way to Die. En dan is dit de soundtrack die nooit de soundtrack was van Nona.
1: Jouw startnummer.
2: Het ging ook over iets heel anders natuurlijk uiteindelijk. Ze vertelde ook dat het over een hele nare relatiebreuk gaat eigenlijk.
0: Ja, maar goed, dat had natuurlijk nog steeds een thema kunnen zijn voor James Bond. Ja, dat hij haar inwisselde voor een Bondgirl.
2: Voor een Bondgirl.
0: Ja, Bondgirl Bond daar. Ja. Erika, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hi, hoe gaat het?
3: Ja, goed.
0: Heb je goed geslapen? Ja, zwaar weekend zelfs.
3: Nee, valt mee hoor.
2: Jawel.
0: We willen alles horen.
2: Wat is er gebeurd?
3: Wat willen we horen? Nou, ik had een drukke werkweek gehad. Maar zaterdag zijn we naar Eiberg geweest, het openluchttheater. En daar was de Tribute Fest.
0: De Tribute Fest, ah.
3: Ja, allemaal verschillende artiesten, 5 artiesten. En waaronder Coldplay, de Rolling Stones was de uitsmijter, erg goed ook. Wat hadden we nog meer? De Dijk en nog eentje, daar kom ik even niet op.
0: En was het dan zeg maar de top van de coverbands? Want er zit nogal verschil tussen.
3: We zijn vorig jaar ook geweest, maar deze editie was erg goed.
2: Ja, leuk joh.
3: Echt wel heel erg leuk.
0: Dus je hebt je flink uitgeleefd. Ook.
3: Ja, het was echt wel... En we hadden mooi weer natuurlijk erbij. Dus ja, dat is altijd fantastisch als je in een openluchttheater.
2: Heerlijk.
0: Ja, daar hoop je op. En als het dan gebeurt, is het heerlijk, ja. Ja,
3: maar, ja zeker.
0: Maar klinkt als een behoorlijk lang programma dan met zoveel bands?
3: Ja, 4:00, kwart over 4 begon het. En 12:00 was het klaar. Dus dan...
0: Dan snap ik dat het een zwaar weekend was, Erika. Maar wel in de goede zin van het woord. En dan is het gelukkig weer maandag. Hè? Dan kunnen we het weer rustig aan doen.
3: Ik sta klaar om op fietsen naar mijn werk te gaan. Dus,
0: Hey, en wat zou je dan als startnummer in je oortjes willen?
3: Nou, ze begon Herman Brood, de coverband, de Brood, die begon. En uiteraard was de aandacht voor dat het de 25e sterfdag was van Herman Brood. Dus dat was wel bijzonder.
0: Ja, dat was afgelopen zaterdag natuurlijk, op de 11e van de 7e.
3: Ja, dat was op de 11e. Ja, klopt. Dus, weet je, dat is dan toch mooi als je al zijn muziek weer hoort.
0: En welke zou je graag als startnummer willen horen dan?
3: Sleeping Bird. Ik ben al wel goed wakker. Ik moet nog een uurtje fietsen, dus dan komt dat helemaal goed.
2: Oh, die is lekker.
3: Ja, lekker.
2: Ja.
0: Sleeping Bird als jouw wakker wordt vogeltje. We gaan er voor je draaien. Maak er een mooie dag van vandaag. Fijne fietstocht.
3: Jullie ook. Dankjewel.
0: Er is geen straf nu op de fiets hoor, met dit in de oren toch?
3: Ja.

0: je het weet, dan hoor je dit. Sleeping Bird. Herman Brooders en Wild Romans. Als je het weet, dan hoor je het dat George Kooijmans van de Golden Earring achter de knoppen zit.
1: Oh, echt?
0: Die produceerde het plaat en de hele album waar dit op stond. Een van de beste rockplaten van Herman Brood, trouwens, in Wild Romans 1988. Dit was Sleeping Bird. Maar het had zo'n earring track kunnen zijn, toch? Ja. Uit de vroege jaren van de Golden Earring.
1: Ja. Ja, mooi.
0: Vanochtend op veel plekken bewolkt. Daarmee heb ik op andere plaatsen weer helemaal niks van. Daar is het al prachtig. Later breekt overal de zon door. Temperatuur loopt behoorlijk uiteen. Van 22 in de noordelijke kustgebieden op de Wadden tot 31 in het zuiden van het land. Geen files gemeld?
1: Jawel, files gemeld, maar dat verkeersinformatie...
0: Oh, dat komt zo meteen. Dat komt Wijnand zo meteen. Eerst even naar het nieuws van 6:30. Carmen, goedemorgen. Ja,
2: hier ben ik, goedemorgen. Veel doden door een brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 27 doden. En er waren zo'n 300 mensen binnen, zegt correspondent Mustafa Margadi.
3: Een muzikant die zag plotseling dat er rook uit de schakelaar kwam. En toen vloog het licht ineens uit en was er een explosie. En het vuur en vooral het rook, dat verspreidde zich enorm snel. Mensen proberen te vluchten. Dramatische beelden waarbij je echt steekvlammen uit de deur ziet blazen. Terwijl mensen daardoorheen vechten om op straat te komen.
2: Maar niet iedereen lukte dat. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten waar ze naartoe waren gevlucht. En bij die brand raakten ook 63 mensen gewond. In een appartement in Woerden is gisteravond een explosie geweest. En dat gebeurde rond 8:00. Daarna ontstond de brand. 24 woningen zijn ontruimd. Bewoners werden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is wel geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. En de oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. Amerika zou willen voorkomen dat het land schepen kan aanvallen die door de straat van Hormuz varen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. En even schrikken voor mensen op de Dam in Amsterdam. Ineens viel daar gisteren een grote boom om.
4: Als ik daar net gefietst had, was ik me wel goed geschrokken. Ja. Zo'n kruin, vooral in de zomer, als die vol in blad staat. Dat zijn honderden kilo's die dan naar beneden komen. Ja. Dat is niet niks.
2: Maar het liep gelukkig goed af. Niemand raakte gewond. En de gemeente had de boom binnen een half uur versnipperd. En er wordt nog uitgezocht waarom die naar beneden kwam.
0: En dan de files. Wijnand, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ja, het zijn er in aantal niet zo heel veel. Maar de files die er staan leveren toch wel veel vertraging op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. 9 kilometer met 3 kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A15 naar Europoort. Daar staat file bij Rozenburg. 6 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil. Maar de rijbaan is weer vrij. En op de A16 van Breda naar Rotterdam, voor knooppunt Terbrechtseplein, 20 minuten vertraging in 7 kilometer file. Dat komt door de werkzaamheden aan de A20.
0: Dankjewel.

0: zou worden. En ja, dit is er eentje, die zouden we alle drie kunnen toevoegen.
1: Dat denk ik dus ook, hè?
0: Dit is een van onze favoriete ochtendplaatjes.
1: Ja, ik denk dat we dit allemaal leuk vinden. Het is namelijk Move On Up van Curtis Mayfield. Jawel, in 1970 was dat alweer. Ja, hij bracht dit nummer uit toen hij eigenlijk net uit de groep The Impressions was gestapt. Hij ging toen solo verder, kwam toen ineens met deze plaat. Fantastisch, toch? En het past helemaal bij de collectie, denk ik. Want het gaat namelijk over doorzettingsvermogen. En over zelfvertrouwen en over het negeren van negativiteit. Dus mocht je nou in een dipje zitten tijdens de Vierdaagse en je denkt, oh, die eindstreep is nog zo ver weg, dan helpt dit nummer je gewoon weer. Op weg.
2: Wat goed.
0: The only way is up.

0: wonderlijk, hè, hoe dat gaat. Hoe je dan toch zo'n nummer even weet op te rekken.
1: Dit is zo
0: we
1: lekker.
0: We met een nummer van 3 minuten. En dan eindigen we met 8 minuten schoon aan de haak. Nou,
1: als dit een voorteken van de week is.
0: Ja, en gelijk ook een mooie afsluiting van afgelopen weekend. North Sea Jazz natuurlijk.
1: Oh.
0: Waar die ook stond in 1988. Curtis Mayfield. En toen was het nog in Den Haag. Iedereen die daarbij was. Je hebt een mooie herinnering. Ik was bij Curtis Mayfield in 1988. Nou, jij weer.

0: even Mirjam bellen.
1: Hallo, met Mirjam.
0: Ja, hey, Mirjam, goedemorgen. Hallo. Oh, je hebt je stem nog, gelukkig.
1: Ik heb mijn oortje in.
0: Ja, inderdaad. Het is maandag, dus we hebben nog de hele week.
1: Ben ik weer.
2: Ja, hallo. Hey Mirjam, goedemorgen. Met Jeroen en Jeroen. Hartjes wat hoor.
1: Hi.
2: Hi, goedemorgen. Nee, ik wilde even checken of je je stem nog had. Want je hebt... Oh, dit doet me altijd aan mijn schoolfeest op de middelbare school denken. En ook Ingrid, die had een soort gelijke herinnering. Oh, wauw. Ik heb altijd herinneringen aan de playbackshow op school bij deze.
1: Oh, nou niet aan de playbackshow, maar wel aan de eerste keren samen slijpen. En hoe noem je dat? Weet ik veel.
2: Oh, schuivelen.
1: Ja.
2: Yo, met wie was dat? Weet je dat nog?
1: Oh, jeetje. Ik denk met Danny.
2: Met Danny. Ach, ja. Maar ja, wie heeft er niet geschuifeld met Danny?
1: Oh, ja, dat, hè?
2: Ja. Die Danny, die wist wel van wanten. Oh, maar wat grappig. Ja, maar ik betrapte mezelf erop. Daarom vond ik het zo grappig. Ik denk even Mirjam bellen, dat ik ook stond mee te zingen. Vooral, en dan wacht je op die uithalen helemaal aan het eind. Terwijl je bij, als Eternal Flame begint, heb je dat eigenlijk helemaal niet door.
1: Weet je, nee,
2: dat hele meezinggevoel, dat overvalt je dan toch een beetje. Denk je,
1: ja, klopt.
2: Is het 7:10 op maandagochtend? Zie mij nou eens even staan zingen.
1: Zingen.
2: Ja.
1: Zingen en wacht op de bus. Nou, dat.
2: Nou, hey Mirjam, jij komt wat dat betreft als lieve luisteraar uit de bus deze ochtend. Dankjewel voor je appje.
1: Jij ook bedankt.
2: Heb je een drukke dag vandaag? Valt het mee?
1: Nou, gewoon werken.
2: Oh, okay. Je gaat je niet te druk maken, ik hoor het al.
1: Zeker niet.
3: De volle 60% er tegenaan.
2: Succes, hè? Doeg!
1: Doeg!
2: Hoe stond de weg?
3: Nou, het zijn voornamelijk de werkzaamheden die wat roet in het eten gooien. Uiteindelijk hebben we er natuurlijk allemaal baat bij. Maar ja, je moet nu wel even wat geduld opbrengen. Onder andere op de A16 van Breda naar Rotterdam. Omdat op de A20 aan de noordkant van Rotterdam gewerkt wordt, sta je nu vanaf de Van Brienoordbrug al in de file tot aan het Terbrechtseplein met 20 minuten vertraging.
4: Goedemorgen Jan-Willem.
2: Goedemorgen José.
4: Goedemorgen Jeroen.
3: Hoi Maria.
4: Is er nog nieuws?
2: Zeker. Ja, dit vind ik leuk. Dit is een soort van hobby. Ja, wanneer is iets een hobby? Hoe vaak moet je iets doen voor dat hobby?
3: Als je in je vrije tijd denkt, ik ga eens even wat anders doen.
2: Filmpjes kijken. Van auditiefilmpjes heb ik dan over. Van America's Got Talent. Altijd zo leuk, weet je wel.
3: Ja.
2: En dan voel je gewoon op een gegeven moment, bouwen ze die spanning zo mooi op. En dan begint die muziek aan te zwellen. En dan gaat het publiek staan. En dan weet je gewoon, oh, dit wordt er weer een. Dit wordt een golden buzzer of zo, weet je wel. Dan mag iemand gelijk door. Nou, dit is weer zo'n mooi verhaal. Op het podium verschijnt de 16-jarige Nene Royal uit Thailand. En ja, je denkt dan, oh, een beetje verlegen meisje in een jurkje met gimpen en een gitaar om de nek.
3: Ja.
2: Spreekt niet zo goed Engels. Maar dan vertelt ze dat het haar grote droom is om een popster te worden. En dan, ja, ergens verdenk ik ze er ook van dat ze haar dan die gimpen in dat jurkje en weet je, dat ze dat haar hebben aangemeten. Zo van,
3: dat het er extra lullig uitziet.
2: Precies,
3: of zo.
2: Dat het contrast alleen maar groter wordt. Ja, want het contrast was er zeker. Nou, dan denk je, waar gaat het heen met deze metaldame nou hier naartoe? Er zijn weinig beroepen van het verlegen meisje. Nou, ze heeft het geweten, want deze video van haar auditie is inmiddels al 165 miljoen keer bekeken. En ze is uiteraard door naar de volgende ronde.
3: Op een heleboel plekken is de zomervakantie aangebroken. Het is niet zo heel druk onderweg. Scholen zijn dicht, politici zijn lekker op vakantie. Het is komkommertijd.
2: Lekker rustig, hè?
3: Och, man. En dus lekker met onze vrienden van het AD. Die leek het een goed idee om langs te gaan in een komkommerkas in Den Hoorn, vlakbij Den Haag, is zo'n kas. En wat denk je? Nou, het is alles behalve komkommertijd daar. Er wordt super hard gewerkt. Er vliegen zo'n 22.000 komkommers per uur over de band. Oost Kesbeke die staat ernaast en die denkt, jeetje. En over de term komkommertijd hebben ze ook nog wel wat te zeggen. Want eigenlijk klopt dat niet helemaal. Want dat is eigenlijk voor deze mensen niet in de zomer, maar in april. Want dan begint de drukte daar al. Nou,
2: zit al 3 maanden in de komkommertijd.
3: Zit al 3 maanden in de komkommertijd.
2: In dit programma toch weinig van te merken.
3: Ja.
2: Dus lekker opstarten met Muse.

0: lekker, hè?
1: Zondag 29, maandag 30 november, dan zijn ze in het land. Ga je mee naar een concert van Muse?
2: Nee.
3: Hier is Carmen.
2: Ik kan me duidelijk zijn.
1: Carmen, ga jij mee naar een concert van Muse?
4: Bruno Mars had ik wel leuk gevonden.
1: Nou, lekker weer. Goedemorgen. Zometeen het nieuws van 7 uur. Wat zit erin?
2: Over lekker weer gesproken.
4: Ja, let op. Waar gaat dit over?
5: Ze kunnen heel veel werk verzetten. 17 kruiwagens in 24 uur aan zand kunnen verplaatsen.
2: Oh, dat is een goede workout.
4: Ja.
1: Ja.
4: Waar gaat dit over?
1: Dit is, zij is bouwopzichter.
4: Bouwopzichter?
1: Juist.
4: Nee.
1: Oké.
4: Nee.
2: Codewoord kinderboerderij.
4: Kinderboerderij? Nee.
1: Bouwdorp. Heb je ook overal tegenwoordig, hè? Zomervakantie. Nee.
2: Sharon is weer iets aan het bouwen op zijn...
6: NPO Radio 2.
2: Landgoedje.
4: Dat is het ook niet. Ook het niet. Is zeker geen Ed Sheeran.
1: Nou, zand erover. Ik ga wel even koffie halen.
7: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
9: Sloopmelk.
8: Mona?
9: Ja, ook sloopmelk.
8: Milner?
9: Sloopmelk.
8: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
9: Sloopmelk.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: Lieslot, wat ben je aan het doen?
1: Kijk, het is de last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
0: Dus?
1: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
0: Ah, met superkorting.
1: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrij vakanties.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
3: Auw. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
3: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge... waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller... haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
10: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
11: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
12: Het is 7 uur op maandagochtend met het NPO Radio 2 en het NOS Journaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
13: Goedemorgen. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Mogelijk moet er dan keuzes worden gemaakt over de verdeling. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag. Er is dan minder water beschikbaar, terwijl de vraag toeneemt. De commissie die over de verdeling gaat maakt zich extra zorgen... omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Jannik Sinner had er 4 sets voor nodig... maar hij werd gisteravond de winnaar van Wimbledon. Na afloop sprak hij met de beker in zijn hand... mooie woorden over zijn tegenstander, die dus tweede werd, Alexander Zverev.
14: I know another goal is to for you to become number one in the world. You're very, very close, so we need to be... have to be very careful now, so... but congrats.
13: Ja, Sinner won Wimbledon voor de tweede keer... maar ziet Zverev dus wel als een grote concurrent... die de volgende keer weer veel kans maakt. Bij Heteren aan de A50 is vannacht een auto... de winkel van een tankstation binnengereden. Op dat moment stond een vrouw in de winkel koffie te pakken. Ze raakte niet gewond, maar was flink geschrokken. In de auto zaten een man en een vrouw. Ze zijn ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel. De bestuurder zei dat de cruise control bleef hangen. De auto en het tankstation bij Heteren raakten zwaar beschadigd. De beschermde bever begint een probleem te worden in Nederland. Ze zorgen voor miljoenen euro schade aan dijken en wegen. Soms slopen ze ook huizen, zoals dat van Sierra uit Nijmegen. Ze hebben onder haar huis holen gemaakt en daar baalt ze van.
15: Slaaploze nachten wel, en dat zijn eigenlijk vooral de zorgen. En als ik dan wakker word en mijn kopje koffie pak... ja, dan ga ik eerst een rondje schade lopen.
16: Kun je het ook nog zien als een mooi dier?
15: Ja, want ik heb er wel echt ontzag voor. Ze kunnen hier heel veel werk verzetten. 17 kruiwagens in 24 uur aan zand kunnen verplaatsen. Ja.
12: Zo, ik heb nog nooit een bever met een kruiwagen zien lopen. Maar...
13: Nee, heb je nooit?
17: Nee, maar niet echt met een kruiwagen, toch?
13: Ed en Willem toch wel?
12: Dat is waar, ja. Om het,
4: Willem, ja, bij de waterpomptank.
13: Ook dat, ja. Hier. Nou ja, het was wel heel anders in de jaren 80, want toen was de bever bijna uitgestorven. In 1989 werden daarom een paar exemplaren vanuit Duitsland losgelaten in de Biesbos. Dat was in het bijzijn van prins Bernhard. Luister nog even.
9: De bevers zijn weg geweest, hè. We zijn kwijtgeraakt in de loop van de laatste eeuw. Helaas, het zijn ontzettend nuttige en ontzettend leuke dieren.
13: Ja, maar sindsdien ging het hard en er zijn er nu zeker 9000 in Nederland. De gemeente probeert de dieren wel weg te houden bij huizen en wegen door bijvoorbeeld oevers af te schermen. En alles moet in overeenstemming met ecologen, omdat de bever dus een beschermde diersoort is.
12: Ook Ed en Willem Bever.
16: Daar is Willem met de waterpomptang. De wijntang en de combinatietang.
12: Nog steeds geen kruiwagen, jongen.
4: Maar ze hebben zich wel voor nageslacht gezorgd. In die zin hadden ze ook wel van prins Bernhard afgekeken.
13: Ja. Het weer. 'S Ochtends is het vooral in het zuiden zonnig. Op andere plekken wat bewolkt. Vanmiddag overal zon. Het wordt 24 tot lokaal zelfs 32 graden.
12: Maar goed, als ze dat van prins Bernhard hebben afgekeken, dan is het misschien nog ernstiger. Dan zwemmen er misschien hier en daar nog wat bevertjes rond.
4: Waar we nu nog niks van weten.
12: Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Ja, de ochtendspits stelt niet al te veel voor, maar dat neemt niet weg dat er wel veel file staat op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Daar ben je zomaar een uur langer onderweg. Er gebeurde daar een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels wel weer vrij. Nou, die route is ook extra druk door de werkzaamheden aan de A27 Breda-Gorkum bij knooppunt Gorkum. Daar is de weg dicht en vanuit Breda staat file vanaf Nieuwendijk met een kwartier op onthoud. De werkzaamheden bij Rotterdam veroorzaken file. En die werkzaamheden die zijn op de A20 vanuit Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein. Daardoor sta je in de file op de A16 komend vanuit Breda. Voor het Terbrechtseplein nu zo'n 20 minuten extra reistijd.
12: Bijna, dankjewel. Zometeen gaat hier rollen.
13: Een dobbelsteen.
12: Met plek voor 6 verzoekjes die voor jou mag erbij. Laat maar even weten via de app als je denkt, nou, ik weet het eigenlijk niet. We doen even een rondje.
13: Ja, voor alle Glamberts, want Adam Lambert kwam afgelopen vrijdag met een nieuw album.
12: Kijk.
13: Dus eentje van zijn nieuwe album, Under the Rhythm, graag.
4: De Glamberts heette die zo, ja?
13: Glamberts.
4: De Swifties van onder de Adam Lambert fans.
13: Glamberts.
4: De Glamberts. Olivia Newton-John, Magic.
13: Een dobbelsteen. Ja.
12: Nou, dit was de inspiratie. Als je denkt, nu weet ik het echt, laat het ons weten. Via de app, plek voor 6 liedjes. Tot zo.
18: Het is Big Sale bij Iwis Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
19: Kom naar Museum Batavialand.
20: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
19: Parkeren kan bij Bataviastad.
20: Dus kom naar Museum Batavialand.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
21: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
19: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
22: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
23: Fix die ruit voor je vakantie.
24: Opgelost. Autotaalglas.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
24: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Joujou.
25: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pasta sauzen 1 per 1 gratis. Alle Vivera, of

0: verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen,
6: mama,
5: niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
8: ANWB en gaan!
9: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: Jan Willem start op.

0: for Love. En ik laat het liedje totaal anders klinken, inderdaad. Ja, maar goed, het is toch lekker.
1: Dat is eigenlijk gewoon hetzelfde liedje.
0: Slim gedaan, toch?
1: Ja, joh.
0: Goedemorgen. De dag begint op veel plekken bewolkt. Later vandaag is het overal zonnig. Qua temperatuur verschilt het nogal vandaag. Van 22 graden op de Wadden tot

0: voetbalfans.
1: Oh, teleurgesteld voetbalfans. Oh, ik denk al wat een gekke knop.
2: Ja, die zit onder de knop teleurgestelde sportfans. Ja.
0: En die moet je hebben, teleurgestelde sportfans. Die
1: ja,
0: moet je
1: teleurgestelde Ronald Koeman.
0: Ronald Koeman?
3: Ja, die is ook toch teleurgesteld.
0: Inderdaad, ja. Nee, die is altijd boos. Maar nu niet, hè. Nu heeft hij lekker gewoon vrij. Ja, het is vandaag een enorm zwart gat natuurlijk voor sportfans.
1: Wat is er aan de hand?
0: Nou ja, maandag. Rustdag. Bij rustdag denken wij vaak aan de zondag, maar het is maandag rustdag. Wielrenners in de Tour de France die hebben vandaag rust. Geen wedstrijd op het WK voetbal. En dan denk je, jongens, wat moet ik met mijn leven? Waar gaat het naartoe op deze maandag? Nou ja, gelukkig hebben wij Erik Dijkstra om de pijn iets te verzachten. Hij neemt straks de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen sportweekend met je door. Het was bloedheet natuurlijk. Misschien heb je lekker een badje opgezet. De verkoeling op te zoeken. Heb je gebarbecued of vlinders geteld natuurlijk. Dat moest ook gebeuren.
1: Ja, de resultaten van de vlindertelling die rollen nu de printer uit. De Atalanta die staat op de eerste plek. Die is 21.000 keer geteld. Gevolgd door het kleine koolwitje. Die is bijna 13.000 keer gespot. En een bronzen plak voor de dagpauwoog. Die is zo'n 9.000 keer voorbij gevlogen. Ik dacht al, want we hebben natuurlijk afgelopen vrijdag ook die cijfers doorgenomen. Dat zijn er echt wel
0: meer,
1: wat minder.
0: Ja,
1: ja, ja, ja, ja. Dat komt ook, ik denk dat daar vooral de crux zit in dit verhaal. Dat er minder mensen hebben meegedaan.
0: Die dachten, we hebben wel andere dingen te doen.
1: Ja, we gaan niet meer 30 graden in de zon buiten zitten. Vorig jaar hebben er 10.000 mensen meegaan. Dit jaar 8.300.
0: Ja, dat scheelt nogal.
1: Ja, ja.
0: Even serieus nu. Mm-hmm. Ja, moet je me even helpen? Want ik, ja, of het waar is of niet, ik denk van niet. Tenminste, ik neig naar niet. Maar dit is het verhaal. Even serieus, die kennen wij natuurlijk van... Die staan dus op Zwarte Cross. Dat is komend weekend. Alleen dit nummer mogen ze dan niet doen van de organisatie. Ze hebben op hun Instagram een mail van de Zwarte Cross gedeeld. En daarin staat dat het festival meerdere afmeldingen van personeel heeft gekregen nadat bekend is geworden dat de groep kon spelen. En dat heeft met Baila de Gasolina te maken. Want dat heeft nogal tot wat gedoe geleid. Hè. Er waren heel veel DJ's die dat erin gooiden. Het personeel vond het...
1: Vorig jaar.
0: Ja, verschrikkelijk. Ja. Zo vaak kwam het voorbij. Dat het zo erg dat ze op een gegeven moment het personeel gewoon met hun hoofd tegen de muur wilden bonken. Zo slecht.
1: Ja, dat schrijven ze op de website. Hè?
0: Ja, ja. Ja. Als ze het wel spelen, dan wordt de stekker eruit getrokken. Staat ook nog in de mail. Jongens zelf van Baila de Castellina, dat is natuurlijk even serieus. Ja. Die dachten dat het om een grap ging. Maar het bleek toch even serieus allemaal.
1: Ja, tegelijkertijd denk ik, als je de Baila de Gasolina of de Eva serieus op bezoek hebt en ze spelen dat nummer niet, dan blijft er ook niet zoveel over van
0: hun... Gaat het publiek muiten?
1: Repertoire.
0: Ja, dus wat moeten we hiermee?
1: Ik weet het niet. Ik denk dat we het een beetje met zoals het wel vaker gaat bij de Zwarte Cross, met een korrel zout moeten nemen.
0: Ja,
1: ja.
0: Dat denk ik ook.
1: Ja.
0: Publiciteitsstunt.
1: Maar lekker gedaan, want jullie waren zojuist op de radio.
0: Ja, en we hebben nieuws over je favoriete voetballer. Oh, misschien moet je dan ook maar even het zielige knopje doen.
1: Oh, weer zielige knopje.
0: Of zoals hij het zelf zou zeggen. Hoe kon dit gebeuren? Noorwegen is uitgeschakeld afgelopen weekend op het WK. En daarmee is Haaland ook naar huis je favoriete voetballer. Jouw favoriete viking,
1: ja.
0: Hij heeft geen baard, maar verder heb je weinig om hem aan te merken.
1: Nee hoor, er is helemaal niks mis mee.
0: Hij is razend populair, dat weten we niet alleen bij jou Jeroen, maar vooral ook in Peru. Daar heerst een heuse Haaland-mania. Afgelopen weekend zijn honderden baby's naar hem vernoemd. Toch niet te geloven. In één weekend al echt heel veel. En de afgelopen weken waren het er echt honderden. De Haaland-mania. De meeste heten Haaland. Maar sommigen hebben zijn volledige naam gekregen. Dus Erling Haaland. Het is daar een traditie in Peru. Dat kinderen vernoemd worden naar bekende voetballers. Veel kinderen heten daar bijvoorbeeld Neymar. Of Cristiano Ronaldo. Of Messi. Of Wijnaldum. Even serieus nu. Goedemorgen, een nieuwe dag ligt aan je voeten. Het is maandag 13 juli. Hoe stond de weg, Jeroen?
1: Het is druk met name door de werkzaamheden. Onder andere op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Nu nog steeds 3 kwartier in de file. Ook door een ongeluk dat daar eerder gebeurde. Jan Willem

0: altijd veel fans in Nederland. Maar ja, de fans die hadden en erbij waren, zijn alleen nog maar grotere fans geworden. En de mensen die dachten van, ja, Bruno Mars, weet je, ik ga daar naartoe, maar ik zie het wel. Ja, die heeft hij volgens mij ook allemaal om.
1: Oh.
0: Ik heb niemand gehoord die dacht, wat een zonde van mijn tijd dat ik daar was in de Johan Cruijff Arena.
1: Nee, nee.
0: Maar dat ligt alweer achter ons, hè?
1: Ja.
0: On My Soul was het van Bruno Mars.
2: De Dobbelsteen.
0: Je mag ons bellen. 0800-1122. Maar liedje aan te vragen voor de Dobbelsteen. Paula die heeft geappt. Morning, jongens, omdat het maandag is. En mijn favoriete band nog steeds na al die jaren. Duran Duran is graag New Moon on Monday. Voor op de Dobbelsteen. Groetjes van Paula.
3: Twee slotten, goedemorgen. Mijn moeder wil vast even in de stemming komen voor haar vakantie. Die komend weekend start. En daarom graag aanvragen voor wil ze plage. Van Crystal Fighters. Groetjes van Lotte en Willy.
0: Sanne, plekje 3 is voor jou. Could you be loved? Want ik ben vandaag 9 weken zwanger. Jeetje Sanne, wat bril. 9 weken, van harte gefeliciteerd. En wat leuk dat je dat met ons deelt.
3: Ja, en veel geluk.
0: Ja, zo is het.
3: Hier is Bastiaan. Hallo mannen en Carmen. Graag voor de Dobbelsteen vandaag. Drop It Like It's Hot van Snoop Dogg. Toepasselijk en zin in. Groetjes van Bas Ruitenburg.
0: Gaan we naar plekje 5. Goedemorgen met Jan-Willem en Jeroen.
4: Goedemorgen met Eetje.
0: Hey, goedemorgen.
3: Hallo.
4: Hi. Goedemorgen.
0: Was hij Eefje of Eegje?
4: Eetje.
0: Eetje, goedemorgen. Hi, Eetje met een G.
4: Hi.
0: Hi. Hoe is het?
4: Goed, hartstikke goed. We hebben lekker vakantie.
0: Oh, wat lekker.
4: Het relaxed ontbijt.
0: En wie is het?
4: Dat zijn ik, Veren en Jurre. En Veren die wilde graag een nummer aanvragen voor de Dobbelsteen.
0: Oeh, en waar zat ze aan te denken? Guns N' Roses?
4: Nee, helaas is het dan toch K-pop Demon Hunters met Golden geworden.
0: Oh, was je dat toch liever zelf? Als mama had je Guns N' Roses gehad?
4: Nou, dat vind ik wel leuk. Ja, maar nee, deze zingen we altijd samen. Ja. Dus,
0: En wat zei je, Veren of Veerle?
4: Veren.
0: Veren. Oh, maar had je net ook niet geappt dat ze een stukje zong?
4: Ja, dat klopt.
0: Even kijken. Ja, voor mij heb ik hem hier.
5: Going up, papa's out with mama's. We're gonna be golden.
0: Zo, kijk eens, hey. Dan prijzen we die Bruno Mars de hemel in.
5: Dan.
0: Maar zij kan er ook wat van.
4: Ja hoor, nou, de hele dag.
0: Wat leuk, ja. En, maar hoop je nu ervan af te zijn dan? Dat je, als het er dan op de radio is geweest, want dat maakt het misschien alleen nog maar erger of leuker.
4: Nee, meestal switchen ze dan door, want ze is ook al een keer bij jullie geweest met Baila Baila. Dus dan hebben we even weer een paar maanden iets anders meestal.
0: Oké, dus dan switchen we weer naar een ander nummer.
4: Dat is zo.
0: Eigenlijk was jij de voorloper van de Zwarte Cross. Je hebt het op een gegeven moment ook verboden.
4: Ja, precies. Zo gaan
0: we. Eegje, dankjewel voor het bellen. En als het 5 wordt, dan hoor je hem op de radio.
4: Super, dankjewel.
0: Hey, groetjes. Hey, doeg.
6: Dag.
0: We gaan naar plekje 6. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, met Naomi.
0: Hey, Naomi.
6: Hey.
0: Hi, je krijgt plekje 6 van ons.
6: Graag Mariposa in het kader van de vlinderentelling van Mana. Super goede herinneringen aan van mijn tijd op Bonaire.
0: En wat voor herinneringen zijn dat dan? Heb je daar gewoond? Of,
6: Ja, ik heb er 12 jaar gewoond. De liefde van mijn leven ontmoet en een prachtige zoon gekregen daar. En nu weer terug in Nederland, alweer 10 jaar hoor. Maar het zijn nog steeds super goede herinneringen.
3: Wat een omschakeling lijkt me dat.
6: Ja, maar met deze temperaturen gaat het hartstikke goed.
3: Ja, dan is het een zachte overgang.
6: Ja, ja. Maar we zijn inmiddels al ruim 10 jaar weer terug in Nederland. Ja, okay. En dat valt ook weer goed.
0: Naomi, nog heel even titel en uitvoerende.
6: Mana, de titel is Mariposa.
0: Ja, dan heb ik de goede gevonden. Als ik 6 gooi, dan ga je me horen.
6: Super, dankjewel.
0: Jij bedankt, hè. Mooie week.
6: Hetzelfde.
3: Doeg, dankjewel. Doeg.
1: Bombini.
0: Jeroen,
1: ja.
0: Komt hier aan.
1: Ja.
0: Bukken.
1: Okay. Ah, hey. Dat heb je ook wel eens.
0: Goed. Wat heb ik dat ook wel eens?
3: Dat is ook wel eens charmanter gezegd. Oh. Nummer 1 was dat.
0: Wil nog een keer zeggen?
3: Is het geworden? Nee, hoeft niet. Nummer 1.
0: Jeroen, wil je bukken?
3: Nummer 1.
0: Nee, maar dit klinkt alleen maar gekker als ik het zo zeg.
3: Bukken nog een keer.
0: Nummer 1. Paula, je hebt gewonnen. Je favoriete band. Met New Moon on a Monday.
3: Duran Duran. Ja.
0: Duran Duran.

0: Ze heeft een appje gestuurd. Wat denk je? Vond ze het helemaal oké? Okay? Helemaal prima of helemaal tof?
1: Ik denk helemaal tof.
0: Helemaal tof.
2: Helemaal tof. Mijn beentje. Dank jullie wel, jongens.
0: Jij bedankt. Voor de appen, Paula. Leuk. New Moon on Monday. Duran Duran. Ik heb het weerbericht voor je. De dag begint op veel plekken bewolkt. Op sommige plekken zelfs fris en winderig en koud en guur. Maar later vandaag overal zonnig. Qua temperatuur 22 op de Wadden tot 31 in het zuiden van het land. En de verkeersupdate is van Wijnand Zwaan. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, er staan vooral files door werkzaamheden. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is het extra druk door de werkzaamheden aan de A27 bij Gorkum. Die weg is dicht en op de A27 vanuit Breda sta je daardoor in de file tussen Hank en Knoopend Gorkum 8 kilometer met een half uur vertraging. Bij Rotterdam wordt gewerkt aan de A20. Vanuit Gouda is de weg dicht bij Knoopend Terbrechtseplein. Daardoor sta je in de file op de A16 vanuit Breda vanaf Knoopend Ridderkerk. Het oponthoud is een half uur. En op de A73 naar Nijmegen, daar wordt aan de weg gewerkt bij knooppunt Tiglia. Daar is de weg dicht en er staat file vanaf Bezel. Het oponthoud is een kwartier.
0: Dankjewel. Dan het nieuws van 7:30 met Carmen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het lijkt weer wat rustiger bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend was de sfeer grimmig. Er braken vechtpartijen uit op het veld waar asielzoekers verblijven die niet meer in het aanmeldcentrum passen. Eerder waren er ook steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vonden het zo onveilig dat hulpverleners vertrokken. De gemeente, het COA en het ministerie werken nu aan een oplossing, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
5: Er is het afgelopen weekend, begrijpen wij, wel tussen de organisaties, de instanties, overleg geweest, maar hopelijk komt er vandaag een oplossing, want als gezegd, het Rode Kruis en ook Vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is, en dat is het op dit moment nog niet dus.
4: Er is daar nu nog één hulporganisatie die daar bijvoorbeeld tenten neerzet en water uitdeelt. Een nieuwe bestelbus of een opleiding voor personeel. Steeds meer ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf stellen dat soort investeringen uit. En dat komt door de stijgende kosten en er speelt meer, zegt deze onderzoeker.
6: Er zijn natuurlijk grote problemen in Nederland als het gaat om ondernemerschap. Als je praat over stikstof of elektriciteit, netcongestie. Regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering tijdens het spel de spelregels veranderen.
4: Ondernemers willen meer zekerheid, zodat ze weten dat hun investeringen ook wat opleveren. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare ging in vlammen op en de brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur ontstond afgelopen weekend langs de Route du Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Zanger en cabaretier Harry Jekkers heeft gisteravond zijn laatste show gespeeld in de Koninklijke Schouwburg. De burgemeester van Den Haag had daarna een verrassing voor de zanger van OO Den Haag.
7: Het is me een grote eer en een genoegen om aan jou, Hendrikus Theodorus Jekkers, de gouden erepenning te overhandigen, met daaraan verbonden het ereburgerschap van Den Haag.
8: Maar het is nu tijd om het op zijn Haags te zeggen van om eens even lekker een paar jaar uit te drijven.
4: Ja, hij is inmiddels 75 en gaat even lekker in het zwembadje liggen, zo zegt hij.
0: Ja, hij zingt natuurlijk ook in OO Den Haag. Hij zal gaan huilen, maar dat deed hij ook wel. Hè. De tranen die vloeiden wel.
4: Ja, was een mooie avond.
0: Jij vertelde ook dat Robert Blokland, onze favoriete filmjournalist, Jeroen, die was erbij.
9: Die was erbij gisteren.
0: Ja, die had het ook over deze toespraak, toch? Van Jan van Zanen.
9: Ja, die vond hij heel erg leuk. Hij had een heel leuk filmpje gestuurd dat Robert zelf ook, ach nee, zijn hart en nieren aan mee blaren was met OO Den Haag. Dat was mooi om te zien, ja.
0: Ritsel van de Telegraaf.
9: Ja, en ook daar op de voorpagina Harry Jekkers, maar ook nog een andere kop. Goed ingelopen stukje gazon te koop.
0: Uit een voetbalstadion, denk ik.
4: Ja, van het WK. Je mag een stukje veld.
0: Oh, dat moet natuurlijk weer heel veel geld kosten.
4: Dat denk ik wel, ja.
9: Waanzin of leuk verzamelstuk. Voetbalfans kunnen inderdaad stukjes gras kopen van het speelveld waarop 19 juli, dat is eigenlijk al komend weekend, denk ik. Ja,
4: zondag.
9: Zondag, ja.
4: Stukje
9: De finale van het WK wordt gespeeld. De FIFA biedt dat gras aan van het stadion East Rutherford. Dat is vlakbij New York. In de webshop van de FIFA omgerekend €390 per stuk. En als je dan denkt van nee, ik wil de deluxe uitvoering, dan betaal je €2500 per stuk. Die stukjes gras die zijn duurzaam geconserveerd in een hoogwaardig acrylblok en worden geleverd samen met een echtheidscertificaat. Dat is natuurlijk wel fijn. Elke exemplaar is, zo lezen wij op de website, een uniek verzamelstuk dat een van de grootste sportevenementen ter wereld eert. Al dus de FIFA. Nou, die halen er echt elke druppel uit die erin zit.
4: Elke graspriet.
9: Elke graspriet wordt uitgemolken.
1: Elke graspriet zit een dollar.
9: Ja, nou ja, goed, ze hebben groot gelijk. Ja.
1: Het is tijd voor een Spanish troll. Nee,

0: hoofd.
1: Oh, wat je vandaag ook doet, doe het met je hoofd en je hart. Dat is de boodschap van dit nummer.
2: Mooi.
1: Ja. Joel Corey en M&AK, daarvoor Mink DeVille en Spanish Troll.
3: Nieuwe muziek op Roadbangs Radar.
1: Het is hartstikke nieuw. Zo nieuw dat het op de radar staat. En toch voelt het een beetje als zo'n jaren 80 rock classic. Eigenlijk wil je de auto winnen.
0: Big Hair.
1: Ja, dit.
0: Oh ja, ja, ja, ja.
1: De warmte kringen weer boven het asfalt.
0: Ja.
1: Ze komen uit Schotland. Ze heet de Twin Atlantic. De

0: Stella die appt ook. Oh, goedemorgen man, lekker deze plaats. Zeg, een beetje als Richard Marx.
1: Jan Willem, start op. Intro rally.
2: Ja, ze hebben goed die, inderdaad, precies wat je zegt, de jaren 80 sfeer goed gevangen. Dat is toch lastig om te doen, maar het is ze wel gelukt.
0: Ja, en als je het dan, als je het dan nieuw hoort, dan had het net zo goed in de jaren 80 opgenomen kunnen worden. En dat voelt dan toch leuk, en dan is het toch voor nu. Ik vind het sowieso grappig. Het is met heel veel van die nummers hoor tegenwoordig. De jaren 80 is
2: er helemaal in.
0: Ja, dat je af en toe echt denkt van, is dit nou... Wat is het? Of is het van nu?
3: Ja.
0: Petra, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hallo, we gaan ook even checken of jij bij de tijd bent deze ochtend.
4: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja. Had je liever op donderdag meegedaan of op vrijdag?
4: Nee, het maakt voor mij niet uit.
0: Oh, voor jou is een maandag gewoon als alle andere dagen.
4: Ja hoor.
0: Nou, je klinkt ook heel fris en fruitig.
4: Ja, normaal
2: daar ligt het niet aan.
4: Bij mijn werk al bijna, dus ik kon een beetje uitslapen.
0: Oh, maar je hebt uitgeslapen omdat je mee zou doen aan de intro rally.
4: Ja, en dat wil ik gewoon lekker even rustig thuis doen.
0: Oh, wat slim.
4: Ja, toch?
0: Ja, je gaat goed voorbereid de strijd aan.
4: Ik heb daar wel mijn best voor gedaan, maar dat is niet helemaal gelukt.
0: Nee, want?
4: Nee, ja. Ik heb een beetje zitten oefenen, maar je weet het of je weet het niet. Dus
0: dat
4: we gaan
0: het
4: gewoon zien.
0: Ja, daarom.
4: Ja, we gaan het gewoon zien.
1: Ronde 1.
0: En het zou superleuk zijn. Vorige week hadden we echt een scheidweek, hè, als het om de intro-rally gaat.
4: Oh,
0: ja, nou ja, maar zo kunnen we toch wel zeggen, Jeroen.
2: Ja, maar goed, de goede weken bestaan bij de gratis van de scheidweek.
0: Dat is natuurlijk ook zo. We hebben de hoop op jou gevestigd, Petra. Ik heb 5 fragmenten, 5 intro's uit de periode 2005 tot en met 2015. Daar heb je zelf voor gekozen.
4: Ja.
0: Ik hoef alleen de titels te weten. En als je een ronde niet weet, dan kun je op een gegeven moment een keer die mokstuk gooien. Dat zou wel heel erg zonde zijn, want we geven hem graag weg. Krijg je hem nog een keer te horen. Ja. Maar als je speelt, moet je antwoord geven. En als het fout is, dan lieg je eruit.
4: Helemaal goed. Gaan we doen.
0: 10 seconden, komt hij aan. Succes, hè?
4: Dankjewel.

0: Dat is The Great Escape.
1: Daar speel je voor?
0: Nee. Nu blijft het een beetje te veel stil.
1: Ja. Je bent heel dichtbij. Je bent echt heel dichtbij.
0: Oh, god. The Great Escape. Oh jee. Nee, dat is van Ilse de Lange. God.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus?
0: Ja, toch de Escape dan? Ja,
1: de Escape, maar wat voor soort?
0: Oh, de Sweet Escape.
3: Oh! Ronde 2.
2: Oh, jongens.
0: Kunnen we de rest gewoon normaal doen?
1: Nou ja, dat ligt aan jou.
0: Oh,
1: zeg,
0: okay.
1: Zeg even tegen ons dat we het normaal moeten doen.
2: Ja, ik weet niet, maar
1: ik heb
2: jou.
1: Och, och, och. Zo, hey, maar ja, hij zat er wel in, hè? Dat voelde iedereen. Ja,
0: ja. Ja, zeker wel, zeker wel.
1: Ik heb er nog vier.
0: Ja, kom maar door.
1: Weet je zeker dat je doorspeelt?
0: Nee, maar kom maar door. Nee,
1: 8 seconden, komt hij aan. Komt hij aan.
0: Ja. Dat is Rather Be.
1: En dat is helemaal goed van Clean Bandit.
3: 3.
1: Speel je door voor 6 seconden?
0: Ja, doe maar. Dat is Bad Day.
1: Helemaal goed.
3: Ronde 4.
1: Daniel Powder.
0: Ja.
1: We hebben er nog 2, Petra.
0: Ja, oké.
1: Okay. 4 seconden in ronde 4.
0: Ja. Dat is This is the Life.
1: En dat is helemaal goed.
3: Ronde 5.
1: This is the Life van Amy McDonald. Je staat in de finale.
2: Als deze stoomlocomotief eenmaal op gang is.
1: Dan gaat ze, hè?
2: Ja.
1: Ja, door iedere muur heen.
0: Ja, nou de laatste nog, hè?
1: 2 seconden.
0: Oké. Okay.
1: Je mag stoppen, hè? Dan heb je 4 prijzen te pakken.
0: Ja, die prijzen zijn altijd wel heel leuk. Zeker als de geurhanger erbij zit. Maar nee, we gaan door. Ik wil de thermomok.
1: 2 seconden, komt hij aan.

uit, zoals Petra Uitenhout in Den Haag. Sympathieke manager op een dagbesteding voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Maar omdat je het zo goed hebt gedaan, zijn er 5 prijzen voor jou. Een set van 3D glow-in-the-dark stickers in de vorm van planeten. Ja, die kan je op je plafond plakken. Je krijgt het boek Rinus bakt een taart door Ingrid en Dieter Schubert. Je krijgt de Jan-Willem start op kerstbal. Je krijgt de Radio 2 geurhanger. Daar is

0: dat jij hier heel veel mensen heel veel plezier mee hebt gedaan.
1: Ik hoop het mezelf in ieder geval.
2: Ja, en je wordt ereburger van Den Haag.
1: Oh ja, ik ook. Ja, dat zou leuk zijn. Al die Harry-actors. Ja, dat
0: is gewoon oude. Ja. Petra.
1: Ja.
0: Ik zou gaan huilen als ik geen Hagenees zou zijn.
1: Zo is het wel. Mooie stad achter de duinen.
0: Zo is het. Ik ga een liedje voor je draaien. Welke mag het zijn van deze vijf?
1: Ja. Oh ja. Mag nog kiezen. Oh. Ja. Ik weet niet meer welke.
0: Nou, die zou ik niet doen. David Guetta is natuurlijk leuk. Een beetje energie.
1: Ja, de When Love Takes Over.
2: Ja, heerlijk,
1: joh. Daar ben ik lekker
0: echt
1: blij van.
0: Daar gaan we. Gaan we met z'n allen een beetje meeschreeuwen. Van harte gefeliciteerd.
1: Ja, superleuk.
0: Doeg!
1: Dank jullie.

0: Oh, sorry, ik ben echt al mijn kruid al aan het verschieten.
1: Geeft helemaal niks.
0: Voor deze week.
1: Volgens mij hebben we nog genoeg kruid over. Toch?
0: Ja, heerlijk. Hier is Farman, met een raadsel. En goed gedaan, Petra.
1: Zo is het. When Love Takes Over. Kelly Rodent, David Guetta, zometeen het nieuws van 8 uur met Carmen. Goedemorgen.
2: Ja, even kijken of je nog ook wat kruid over hebt om deze in te schieten. Hartstikke idee, waar gaat dit over?
3: Team Zwelo, kern Zwelo, gaat daar home in de benen.
1: Zwelo, dit is een zomeractiviteit, een sportevenement. Zij doet verslag. Zwelo staat voor...
2: Een zomerevenement, ja. Dat
0: Zwelo is in Drenthe, toch?
2: Ja, dat kun je ook.
0: Touwtrekken.
1: Zomerevenement in Drenthe, ja.
2: Geen touwtrekken, maar...
1: Karbietschieten.
2: Zoek het een beetje in die hoek.
1: Karbietschieten.
0: Karbiettrekken.
2: Nee.
0: Karbiet duwen. Touwschieten.
1: Karbiethappen.
0: Nee.
1: Nee.
4: Dit is NPO Radio 2.
1: Ik ga
0: koffie happen.
1: Ja, lekker hoor.
5: Ster.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
10: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
11: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000

0: accountjediscounter.nl.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaartje op carré.nl.
5: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als vakman het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
7: Het is 1 minuut over 8 op maandagochtend met het NPO Radio 2 NOS Journaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
8: Dag Jan-Willem. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het gebeurde vlak voor middernacht en er brak paniek uit. Het ging volgens correspondent Mustafa Margadi allemaal heel snel.
9: De brandweer was er echt heel snel. En binnen een half uur, of na iets meer dan een half uur, was de brand geblust. Het was dus niet de reactie van de hulpdiensten. Het grote probleem lijkt te zijn de rookontwikkeling. Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. En ja, dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
8: Bangkok is een populaire toeristische bestemming. Of er ook toeristen in het café waren, weten we nog niet. Wie vandaag een rouwkaart verstuurt die de volgende dag moet worden bezorgd, betaalt daar twee keer zoveel voor. Eerst werden die rouwkaarten of medische post meegegeven aan de bezorger. Dat gebeurt nu niet meer, omdat de bezorger tegenwoordig langer over de bezorging mag doen. Voor spoedpost schakelt PostNL nu een pakketbezorgdienst in. En dat is duurder. Rouwpost kostte €1,40 en dat wordt nu €3,25 per kaart. Het is deze week 5 jaar geleden dat duizenden mensen in Zuid-Limburg als over kop een huis uit moesten vanwege hevige overstromingen. Vooral Valkenburg werd getroffen. De schade liep in de honderden miljoenen. Deze inwoner zegt dat er nog steeds angst is als het gaat regenen.
10: Iedere keer als er buienradar is en zo'n donkerrode wolk langskomt, liggen er veel mensen wakker, moet ik zeggen. En dan gaan ze naar de gul kijken als het hard regent. Ja, er zit bij veel mensen een trauma, hoor.
8: Hij heeft een stichting opgericht die plannen maakt om Valkenburg beter te beschermen bij veel regen in de toekomst. In Zuidoost-Drenthe gingen gisteren 5 dorpen de strijd met elkaar aan in een zeepkist. Teams gingen met omgebouwde skelters en fietsers het parcours af op weg naar de snelste tijd. Of dat een beetje moeilijk is?
11: Nee, het is alleen van een helling af en door een bocht heen en tussen pakjes door racen.
12: Team Zwelo, kern Zwelo, gaat daar, home in de benen.
13: Ze moeten zo snel mogelijk naar beneden, de bel luiden. En hopelijk redden ze de finish. En redden ze de finish niet, dan gaan we kijken wat de meters zijn.
12: En dan wil ik een heel groot applaus voor Odoorn.
8: Odoorn, daar was het applaus voor. Ja, de dorpen in Zuidoost-Drenthe hadden ook nog een klaverjastoernooi trouwens. En een praalwagenwedstrijd. Van alles te doen daar. Het weer in de noordelijke helft nog bewolkt, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon. Het wordt 23 graden op de Wadden en 32 in Limburg.
7: Dankjewel. Dan de verkeersupdate, Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, een echt normale ochtendspits is het niet door de zomervakantie in het noorden en zuiden van het land. In het midden van het land, daar staan wel een paar dagelijkse files. En verder veroorzaken wegwerkzaamheden nogal wat oponthoud. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat een van de langste files tussen de afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer met een half uur vertraging. Dat is de omrijroute voor de afgesloten A27 Breda-Utrecht bij knooppunt Gorkum. Op de A16 van Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein, daar nu 3 kwartier vertraging door de werkzaamheden aan de A20... Je staat daar in de file vanaf knooppunt Ridderkerk. En op de A73 naar Nijmegen, daar wordt aan de weg gewerkt bij knooppunt Tiglia. De weg is daar helemaal dicht. Je staat in de file vanaf Bezel en je bent er een half uur langer onderweg.
7: Dankjewel.
14: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
14: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
16: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
19: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
20: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
19: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
21: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
22: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
23: Iedereen begrijpt elkaar.
24: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
25: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
26: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
27: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
28: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
29: Kia. Movement that inspires.
30: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
31: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
32: Oké.
31: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
1: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Jan Willem start op.

0: op het WK. Maar gelukkig hebben we wel Erik Dijkstra zometeen om de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen sportweekend met je door te nemen. Altijd
1: ja,
0: mooi.
1: Dit zijn ze. De drie van vandaag.
0: Ah, misschien moeten we dan gelijk maar even beginnen met een hoogtepunt.
1: Nummer drie.
0: Niels Vink. Die staat op drie vandaag. In de drie.
2: Ja.
0: Hij heeft gezorgd voor Nederlands succes. Bij het rolstoeltennis op Wimbledon. Hij heeft voor de vierde keer op rij de titel gewonnen. En hij is lekker op dreef, want dit jaar won hij ook al de Australian Open en Roland Garros. En vorig jaar schreef hij de US Open en Wimbledon op zijn naam. Kortom,
1: Hot Wheels.
0: Ja, Niels die blijft maar winnen. Niels vind ik leuk, Niels vind ik goed.
2: Mooi,
0: Diede de Groot, vriendin van deze show, die stond ook in de finale, maar zij is helaas verslagen. Ze heeft verloren.
2: Okay. Ja,
0: en vrij kansloos. Ze heeft uiteindelijk alles verloren. Het werd 6-0, 6-0. Dus ze heeft geen game kunnen pakken.
1: Nummer 2.
3: Op 2 vandaag Harry Jekkers. Die is nu officieel met pensioen. De cabaretier is dat, hè. 50 jaar lang heeft hij het gedaan, op het toneel gestaan. En gisteren was dus zijn allerlaatste keer.
4: Oh, oh, Den Haag. Oh, je stad achter de dag.
0: Heeft hij Bas thuis gelaten?
3: Dat klinkt een beetje alsof hij ergens op een in de stad zijn met een beetje brakke geluidsinstallatie.
0: Het was de radio, toch?
3: Ja.
5: Harry Jekkers heeft afscheid genomen.
3: Nee. Het was een memorabele avond, hoor. De burgemeester was erbij. Carmen die had het net ook al. Hij is ereburger van Den Haag geworden. En, dit is ook mooi. Hij krijgt een eigen standbeeldje in Madurodam. Nou, leuk. Dan denk je, waar woont hij dan tegenwoordig? Ergens op het plein of op de Lange Peuten? Nee, op de Ibiza woont hij. En daar gaat hij. Dat is eigenlijk het Den Haag van de Balearen. Daar kan hij lekker van zijn pensioen gaan genieten.
0: Oh, ballen, ja. Je kent hem waarschijnlijk ook van...

0: willen zijn.
1: Maar dat is er meer dan gegund, toch?
0: Zeker. Dit zijn de drie van vandaag met op nummer 1...
1: Een zonnig pensioen van Harry Jekkers. Goedenavond Nederland, staat op plekje 1. Dat mag toch wel even een notering. Goedenavond
0: Nederland.
1: Goedenavond
0: Nederland. De talkshow.
1: Ja, de talkshow. Ja. Ja. Want we hebben de talkshow toch wel een beetje gemist. Ik vind het dan jammer, op NPO 1 s'avonds geen talkshow, daar is het WK.
0: Het is zo'n gekkig rommelig schema dat je dan ineens denkt... wat is het vandaag, 13 juli? Laten we nu weer beginnen met een talkshow. Ja, maar volkomen random midden in de zomer.
1: Dat heeft met het WK te maken. Dan is er geen plek, NPO 1 zendt het voetbal uit. En dan is er geen plek voor een talkshow.
0: Dan kan je toch zeggen, op één tv-zender doen we voetbal... en op de andere zender doen we een talkshow.
1: Even kijken. Ik schrijf
0: of gaan ze dan vanuit dat iedereen voetbal leuk vindt... en dan niemand anders ergens meer naar kijkt? Ja, alleen nog maar herhalingen van Rail Away.
1: Even kijken, alleen nog maar herhalingen. Is dat dan...
0: Rail Away.
1: Alleen nog maar... Wil je dat dan graag?
0: Maar ik probeer het te snappen. Het is meer dat ik denk van... hoe. Nou, goed.
1: Ja, misschien dat het dan te duur is om een talkshow te maken op NPO 2. Dat ze dan denken van... ja, we hebben toch al voetbal en dan kijken er weinig mensen, zoiets. Maar hoe dan ook, wat de reden ook is... geen WK voetbal, maar wel talkshow vanavond op NPO 1. Goedenavond Nederland met Welmoet Seidsma en Sam Hagens. Van Welmoet kunnen we alleen de eerste 3 weken nog genieten... want daarna maakt zij de overstap naar RTL.
0: Oh ja.
1: En dan neemt Frank van Leeuwen, de slimste... het stokje van haar hoofd.
0: Ja.
1: Vanavond dus de eerste aflevering 10 voor 10:30 op NPO 1.
0: Leuk.
1: Maar er had dus ook gewoon Rail Away kunnen staan. Maar

0: Blijft leuk, die muziek van Taylor Swift. I knew it, I knew you, daarvoor Rolling Stones en Start Me Up. Deze.
1: Ja.
0: Ik heb wel wat met dit nummer.
1: En jij?
0: Ja, Leo. Was de allereerste.
1: Ja.
0: Was de allereerste.
1: Ja.
0: In Jan-Willem Startop. Het ultieme startopnummer van de Stones. En ze hebben een nieuwe plaat en die is ook weer zo fantastisch. Ja. Had ik dat al gezegd?
1: Ja, dat heb ik je al horen zeggen, maar...
0: Is het zo fantastisch? Ja!
2: Het sportweekend met Erik Dijkstra.
0: Ja, vandaag een rustdag in de Tour, een rustdag op het WK. Want daar hebben we natuurlijk alleen nog de halve en de hele finale. Dus ja, dan val je misschien in een groot zwart sportgat. En het mooie is, je krijgt nu het sportoverzicht van Erik Dijkstra... met de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen weekend. En dan kun je gewoon de hele dag op repeat zetten.
1: Ja, Erik, wat een verantwoordelijkheid rust daar op je
3: schouders. Zo is het. Er zijn mensen die luisteren dat gewoon 5, 6 keer terug. Ja. En die pen en papier erbij. Ja, dat gebeurt ook.
0: En dan stop je met al die dubbele lagen die jij erin verstopt. Dan vind je toch weer nieuwe dingen. Dat je denkt, hey, dit hoorde ik de eerste keer niet.
3: Ja, een zoekspelletje.
1: En als je het tevoren draait, hoor je ook weer een geheime verborgen boodschap.
0: Ja, als jij denkt helemaal jazz, dan zit je hier goed.
1: Nee, reken maar van jazz.
3: Het is meer zo, reken maar van jazz.
1: Ja, ik heb jouw klassieker scherp, Erik.
3: Ja, heel goed. Ik heb nog ooit nog gesolliciteerd bij Arrow Jazz FM. Maar dat ben ik gek genoeg niet geworden. Weer ook precies waarom. Ja. All jazz, all day.
0: Stom station over.
3: Dat is ook eigenlijk wel vaak.
0: Bestaat ook niet meer, dus nu weten we waarom.
3: Nee, dat klopt.
0: Erik, hoe was het afgelopen sportweekend?
3: Ja, een beetje, het was een beestachtig drugsportweekend. Er gebeurde echt een heleboel. WK is nog steeds in volle gang. De Tour de France, Wimbledon bereikte een hoogtepunt. Echt een hoogtepunt werd bereikt bij de kwartfinales van het WK. Bijvoorbeeld Argentinië tegen Zwitserland. En nou zijn een heleboel mensen die zeggen van... ja, Argentinië wordt bevoordeeld en die hebben geluk. En het is één groot complot. En ik word daar eerlijk gezegd een heel klein beetje moe van. Ik las ook een mooi stukje in het AD. Dat is echt aan te raden van Sjoerd Moeshoe... die eigenlijk al die dingen stuk voor stuk langsgaat. En uitlegt, ja, het valt nog wel mee. Ja, soms hebben ze geluk, maar dat heb je gewoon als voetbalteam. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben ook een beetje bevooroordeeld. Want kijk, ik heb een theorie. Je hebt altijd een vormend WK. Dat is voor als je voor het eerst naar voetbal kijkt en het snapt. En dan word je gepakt door een land. En mijn eerste WK waar ik echt naar keek was in 1986. Hè, Argentinië met Maradona. En sindsdien ben ik eigenlijk ook altijd een beetje voor Argentinië. Ook al is het dan vaak een beetje een elftal met een stel gemeenereken. Ja, daar hou ik eigenlijk ook
0: wel.
3: Maar
0: dan ben je misschien ook een beetje je journalistieke bril. En kijk op dit land kwijt.
3: Dat ben ik natuurlijk vanaf moment 1 altijd als het om sport gaat. Jeroen, Jan-Willem, je bent voor iemand of niet. Maar wat gebeurde er nou zaterdag? Iemand van Zwitserland, die viel, die was een overtreding. Toen kreeg een Argentijn een gele kaart. Toen werd er nog eens teruggekeken. Ze zei, nee, het was een Schwalbe. En toen kreeg vervolgens die Zwitser een gele kaart. En toen dus een rode kaart daarmee. Verwarring alom, maar het klonk zo.
4: Ja, en Bolo krijgt geel. En dan moet Zwitserland verder met 10 man. Onvoorstelbaar dit. Ongelooflijk. De wedstrijd volledig op zijn kop gezet. En Mbolo moet vertrekken. Verschrikkelijk om te zien, zeg. Mbolo in tranen. Hij moet vertrekken. Hij heeft zijn elftal gedupeerd. Zo voelt dat.
0: Ja, die Zwitsers zijn natuurlijk gewend dat de arbitrage zich neutraal opstelt.
3: Ja, dat zeker. Maar dat je zag het wel. Ja. Maar dit is nou wel een voorbeeld. Want je zag het in zo'n eindeloze herhaling. Ja, die gozer maakt gewoon een schwalbe. Die wordt niet eens aangeraakt, maar gaat in één keer liggen. Dus dit was van de VAR een hele goede beslissing. En mensen kunnen wel eens klagen op de VAR. Maar ik heb eigenlijk heel vaak als ik van die VAR-beslissingen zie... denk ik van, het klopt eigenlijk wel. En dan bedoel ik echt niet alle beslissingen dat die allemaal goed zijn of zo. Maar in dit geval, het was wel degelijk een schwalbe van die jongen. En ik vond het ook treurig voor hem. Hij moest in tranen van het veld af. Maar het was wel terecht. En uiteindelijk ging Argentinië door.
0: Een Zwitserse zwalbe. En dan hebben we Mathieu van der Poel gisteren. Zijn derde etappewinst, toch?
3: Zijn derde etappewinst ooit in de Tour de France. En weet je wat zo mooi is? Kijk, wielrennen is ingewikkeld en simpel tegelijk. En er staat 180 mannen en er kan er maar eentje winnen. Maar gisteren was een heuvelrit waarbij heel veel mensen 's ochtends dachten... ja, nee, Mathieu van der Poel kan er wel even winnen. Nou ja, dan denk je, ik moet het eerst nog maar eens zien. Maar het was spannend en hij schoof mee en hij zat in de beslissende kopgroep. En ze gingen met z'n vieren naar de finish. En dan denk je op een gegeven moment, ja, het kan toch eigenlijk bijna niet meer misgaan. Nou, dat dacht deze commentator ook.
4: Van der Poel hakt door, trekt door, beukt door, racht door, sprint door... en gaat in uw zelden 9 etappen winnen. Mathieu van der Poel!
0: Oh, dit is van dat wille commentaar waar je de hele dag naar kan luisteren.
3: Ja, Joris van den Berg ook in topvorm deze Tour de France. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Ja. En dit schreeuwde Mathieu van der Poel werkelijk naar de overwinning. En dan, dat zou je bijna vergeten in alle geweld, was ook nog eens een keer Wimbledon. Afgelopen weekend waren de finales, hè, bij de vrouwen en bij de dames. Of bij de vrouwen en bij de heren. En bij de heren won Jannik Sinner. En je ziet nu toch wel echt, want ik zat zaterdag ook nog te kijken naar de halve finale. Dat was Sinner tegen Djokovic. Of vrijdag was dat al. En toen won echt Sinner dik met 3-0 in sets. Dat het hele tijdperk van mannen als Federer al gestopt, Nadal al gestopt, Djokovic, die zal nog wel een tijdje doormodderen, maar die gaat echt geen Grand Slams meer winnen. En dat Sinner is echt de grote nieuwe ster van het tennissen. Zverev komt er nog wel een beetje bij in de buurt, maar Sinner is gewoon echt op dit moment de absolute nummer 1. Alcaraz geblesseerd natuurlijk nog steeds een beetje. En Sinner na afloop, dus zei hij wel, daar was hij eigenlijk wel eerlijk in, dus zei hij er wel tegen Zverev, en ze krijgen dan na afloop altijd de microfoon: je hebt me wel moeilijk gemaakt, wel een beetje op gaan passen met jou.
5: Today you were so close. If you play like this, I'm very, very sure you're gonna have this one at home as well. So I know another goal is to for you to become number one in the world. You're very, very close. So we need to be. I have to be very careful now. So, but congrats.
6: Wat is dat toch mooi en sportief, hè?
3: Dat is dat vind ik eigenlijk, hè, een geweldige traditie is dat bij tennis. Dat je altijd na afloop nog even de microfoon geeft aan winnaar en verliezer. En die spreken elkaar dan toe. Ik zit daar heel vaak naar te kijken en dan denk ik, dat zouden ze nou in meer sport moeten.
6: Ja, dat levert mooie momenten op inderdaad.
3: Ja, het is altijd mooi.
6: Erik, dank je wel weer.
3: Yes, tot later.
1: Doei, Erik.

0: vanochtend om 6:30 dankzij Carmen. In onze wandelcollectie al Move and Up van Curtis Mayfield in de lange versie.
1: 8 minuten.
0: Ja, ik had eerst de korte versie. Heb je het meegekregen? Ik had eerst de korte versie ingestart. En toen dacht ik op een gegeven moment, verdikke me, ik heb de korte versie. Dat is eigenlijk zonde.
2: Toen heeft hij hem er zo ingemixt.
1: Dat we het niet gehoord hebben.
2: Precies.
0: Nou, ik denk dat we hebben geen klachten gekregen. Maar als je hem terugluistert, dan denk ik wel dat je het ergens kan horen.
2: Ah, nee, jongen.
0: Nee, denk je niet?
1: Het was mij niet opgevallen.
0: Was jou niet opgevallen?
2: Nee, nou, als je gewoon even zo doet.
0: Dat had ik moeten doen, hè?
2: Hoor je het.
0: Maar ik wilde zeggen, Move On Up is natuurlijk zo'n lekker ochtendplaatje. En dat geldt ook voor deze Sunrise van Simply Red. Goedemorgen. De dag begint op veel plekken bewolkt. Kun je je nauwelijks voorstellen als je zonnig begint. Maar later is het echt overal zonnig. Qua temperatuur grote verschillen. 22 op de Wadden tot 31 in het zuiden van het land. En Wijnand Zwaan weet waar de files staan. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Die files staan vooral op de wegen rond Rotterdam en in het zuiden van het land. Ja, wegwerkzaamheden veroorzaken daarbij extra vertraging. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht 3 kwartier extra reistijd tussen knooppunt Hintham en de afrit Everdingen. Dat zijn voornamelijk omrijders voor de afgesloten A27 bij knooppunt Gorkum vanwege werkzaamheden. Op de A12 is een ongeluk gebeurd richting Den Haag tussen Gouda en Blijswijk. 10 minuten extra reistijd in 6 kilometer file vanaf Blijswijk. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein een 30 minuten vertraging vanaf Ridderkerk door de wegwerkzaamheden aan de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein. Die weg is helemaal dicht. En werkzaamheden aan de A73 veroorzaken file richting Nijmegen. Tussen Bezel en knooppunt Tigria nu 30 minuten oponthoud. En de weg is daar helemaal dicht.
0: Dankjewel. Dan het nieuws van 8:30 met Carmen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De organisaties die het water in onze land beheren, die waarschuwen voor een dreigend watertekort. Het is al een lange tijd erg droog en de rivieren staan laag. En ook gebruiken mensen door de hitte meer water.
4: Juist in periodes van hittegolven zie je dat oplopen, hè, dat mensen steeds meer water gaan gebruiken. En wat er dan kan gebeuren, zeker als je allemaal tegelijkertijd de kraan opendraait, dan kan al dat water niet in één keer door dat leidingnetwerk heen. En dan kan het dus gebeuren dat ook de druk lager wordt en dan komt er toch wat minder water uit de kraan dan je gewend bent. En dan lijkt het een tekort van water, maar dat is absoluut niet het geval.
1: Voor het water uit de kraan is er dus geen gevaar, maar er moeten bij een tekort wel keuzes worden gemaakt. En vooral bedrijven in de scheepvaart en de landbouw gaan dat dan als eerste merken. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Niemand raakte gewond, maar er is veel schade aan de auto en het gebouw. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Zijn grote doorbraak was in 1993 en speelde toen Dr. Alan Grant in deze film Jurassic Park.
5: Hammond, the phones are working.
6: Children are fine.
5: Call the mainland. Tell them to send the damn helicopters.
1: Ja, ook speelde hij een hoofdrol in The Piano. Sam Neill was al een tijd ziek. Hij was 78 jaar. Waar de een puft met dit warme weer, springt de ander juist een gat in de lucht. Want de broers Tom en Juri uit Breukelen kunnen daarover meepraten. Ze hebben een ijsblokjesbedrijf en doen nu goede zaken.
7: Ik denk dat we wel een dubbel aantal bestellingen hebben. Er was zelfs een dag die van 38 graden. Dat wij helemaal uitverkocht zijn, we konden geen nieuwe bestellingen meer opnemen. Nee, als het 30 graden is, dan gaat iedereen naar het strand en wij zitten hard te werk.
1: Ja, vakantie zit er dus even niet in. Dat komt in oktober en november wel weer, zeg.
0: Ja, en dan hopen we koude winter.
1: Ja.
0: Carmen, dankjewel. Goedemorgen, het is fijn opstarten met de Doobie Brothers. Ah, de trein die altijd rijdt, hè. En op tijd.

0: degenen die wel werken, die doen het lekker met de sokken los. Dus, ik wil je toch een dringend advies geven om dat te doen. Om je niet al te druk te maken vandaag, toch? Maandagochtend, 13 juli. Ik vind het ergens ook altijd wel lekker om in de zomer te werken. Vind je dat niet?
1: Nee, 100%. Absoluut. Iedereen is gewoon een goede sfeer, een goede stemming.
0: Het is wat rustiger en dan...
1: Volgende week Vierdaagse.
0: Ook nog? Volgende week dinsdag al. Ben je er al helemaal klaar voor?
1: Ik wilde net aan je vragen, hoe is het met de voetjes?
0: We hebben gisteren een stuk gelopen en toen dacht ik van oei.
1: Mm. Maar heb je je wandelschoenen...
0: Ja, die heb ik.
1: Oh, ja. Mm-hmm.
0: Nou, ja, nee, dat is een specifieke vraag. Ja, ik heb mijn wandelschoenen, ja.
1: Nee, maar het is gewoon, dat is allemaal wel klaar.
0: Ja, nee. Die staan netjes klaar. Die heb ik al klaargezet met een Radio 2 You Never Walk Alone t-shirt.
1: Ik heb een doodzonde begaan.
0: Wat heb jij gedaan dan?
1: Ik heb ze in de wasmachine gegooid.
0: Mag dat niet?
1: Nou ja, dat heb ik een keer gezegd vorig jaar. En toen kreeg ik de hele vierdaagse gemeente over me heen dat dat niet mag. Oh, maar ze waren zo gehoord dat ik dacht, nou, ik kan hier me echt niet mee vertonen op de vierdaagse.
0: Ja, dan is het een beetje kiezen tussen twee kwaden. Of lopen met goede vieze schoenen of met schone slechte schoenen.
1: Nou ja, precies. En die keuze is dus... Laatste, ja, precies, ja. Nou ja, goed.
0: Ik sleep je er wel doorheen volgende
1: week. Daarover gesproken.
0: Of andersom.
1: Over vieze schoenen.
0: straks een nieuwe editie van het Team voor 9 journaal.
1: Ja, want als je met
0: schoentjes gauw gevuld natuurlijk.
1: Met schone schoenen rondloopt op de Zwarte Cross, dan kijken mensen je heel raar aan. Want volgend weekend is de Zwarte Cross. Maar er is een enorm...

0: Lenny Kravitz, Fly Away. Kan ook nog als wandelen niet lukt volgende week. Fly Away. Erik van Lavier heeft ook nog een reactie op het feit dat jij je wandelschoen in de wasmachine hebt gegooid. Mm. Jeroen, beter met vieze schoenen lopen dan met halve zolen.
1: Hey, nou, dat is een mooie wijsheid, Erik.
0: Dat is allebei niet gelukt.
1: Nee.
2: Nee, het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
0: Ja, jij loopt met schone schoenen en met halve zolen. Nee, we laten even de zolder zol.
1: Dat is het niet, maar...
0: Ja, goed. Even de boel, bakje koffie erbij.
1: Ja, cappuccinoetje, zo leuk met zo'n hartje erin gemaakt, weet je wel. Mm. Roombotercake om goed aan de werkweek te beginnen. En dan denk je, is er nog nieuws van de bruiloft van Taylor Swift en Travis Kelce?
0: Echt waar?
2: Dit is Jan-Willem Startop op NPO Radio 2. Met nu het Taylor Swift huwelijksjournaal.
1: Met nieuws over dat er is uitgelekt dat er in totaal $160.000, moet je voorstellen, is betaald om daar de beveiliging van het hele feest in New York rond te krijgen. Dat geld ging onder andere naar vergunningen en de politie moest er ook allemaal aan te pas komen. Nou, Amerikaanse media zeggen dat de hele bruiloft in totaal zo'n €20 miljoen gekost heeft. Nou, verdrietig nieuws uit de filmwereld, want ja, Jurassic Park, de allereerste, is toch een van mijn favoriete films aller tijden. En een grote hoofdrol in die film was weggelegd voor Sam Neill, de acteur. Hij speelde ook in The Piano en in Peaky Blinders. En hij is overleden. Toch nog best wel onverwachts. Hij is 78 jaar oud geworden. Pitbull, ook wel bekend als...
3: Mr. Worldwide!
0: Sorry.
1: Ja, nee, dat is heel mooi. Ja. Die heeft een wereldrecord te pakken. Op een festival waar hij dit weekend stond, kwamen duizenden fans bij elkaar met een bald cap op. Dat is eigenlijk een soort badmuts. En daardoor lijkt het dan alsof je kaal bent. In totaal kreeg hij 22.141 mensen zover om zo'n badmuts op te zetten. En dat record, ja, daar was hij super blij mee.
3: I'm speechless at this point, but I can't tell you this much. I say it to the baldies all the time in the shows. When y'all put on them bald caps, you know you're about to have the time of your lives. Now you're officially in the Guinness Book of World Records.
1: Mr. Worldwide.
0: Nou, van harte gefeliciteerd.
1: Komend weekend is de Zwarte Cross natuurlijk alweer. En ja, even serieus. De band die staat daar op het podium. Die je natuurlijk kent van deze klapper. Gaan ze niet zingen, want dat mag niet van de organisatie van de Zwarte Cross.
0: Dat is toch een gek verhaal, hè?
1: Ja, dat is heel raar. Even bellen met Stefan van de Zwarte Cross, van de, even serieus. Want we willen even weten hoe dat zit, want waarom zou je dan dit niet...
0: Hallo?
1: Oh. Nee, oh.
0: Oh, is de voicemail. Dan probeer ik gewoon nog een keertje. Maar wat zegt de organisatie? Laten we daar even mee beginnen.
1: Het begint ermee dat ze bij de organisatie zeggen dat het vorig jaar was dit natuurlijk de klapper. Hebben ze dat nummer zo vaak gehoord dat ze zeggen, we werden er helemaal gek van. Zo erg dat we zelfs met onze hoofd tegen de muur stonden te bonken, omdat we als het nummer weer voorbij kwam. Maar nu mochten ze wel optreden. En toen zeiden ze, oké, dan mogen jullie wel optreden, maar niet dit nummer spelen.
0: Ook omdat dan zou je toch zeggen, dan boek je ze toch niet als een band hun grootste hit niet mag doen?
1: Zou ik ook denken. Stefan die denkt, ik ga even met mijn hoofd tegen de muur bonken.
0: Ja, heb je een publiciteitsstunt bedacht?
1: Ja.
0: En dan ben je niet bereikbaar. Zullen we het nog één keer doen?
1: Nog één keer, ja. Dat zou...
0: Ja, want de grote vraag is natuurlijk, is dit een publiciteitsstunt? Wij denken van wel, hè? Toch? Van de Zwarte Cross?
1: Ik zou ook denken, maar ik bedoel, de Zwarte Cross heeft er wel voor hetere vuren gestaan dan per se dit nummer. Dat het publiek daar zo op uit zijn dak zou gaan.
0: Ja, het verhaal was dus, en het is een officieel statement van de Zwarte Cross, dat zeiden van ja, medewerkers die hebben al gezegd dat ze niet meekomen, zijn natuurlijk afhankelijk van veel vrijwilligers. Ze zeggen van ja, als ze dat nummer gaan spelen, dan kom ik echt niet.
1: Nou ja, je zou denken, dan ga dan niet op de Zwarte Cross werken. Dan weet je toch, er gebeuren gekkere dingen dan dit.
0: Nou goed.
1: Ja, in ieder geval, we geven het maar even mee. Stefan die ligt nog in bed, denk ik.
0: Gaan we het nog een vierde keer proberen?
1: Ja.
0: Even serieus, jongens.
1: Ja.
0: Ja. Het is, ze weten het vuurtje wel mooi.
1: Nee,
0: ja, nee,
1: goed.
0: Goed. Spreek even ze voor snel in. Spreek even ze voor snel in.
4: Stuur me een appje of spreek wat in naar de piep. Groetjes, hoi.
1: Doei.
0: Hey, goedemorgen met Jan-Willem en Jeroen van NPO Radio 2.
1: Hallo. Ja,
0: we wilden je voor de vijfde keer bellen, maar dat is verboden door de organisatie. Mensen staan hier met hun hoofd tegen de muur te bonken.
1: Ja, hoor maar.
0: Ja. Dus echt medewerkers van Radio 2 zeggen, als jullie nog één keer bellen, dan doe ik niet meer mee.
1: Ja,
0: dus dan hebben we straks geen Bart Arends, dat kunnen we ook niet hebben. Dus we wensen jullie heel veel succes op de Zwarte Cross. En even serieus nu.
1: Ja, doeg. Einde.
5: NPO Radio 2. Topsong.
6: Deze week is I Love Life van Bakermat en Rani. NPO Radio 2.

0: Met wie spreken wij?
1: Met Stefan van Serieus.
0: Oh, Stefan van Serieus.
2: Ik heb deze plaat voor en Stefan.
0: Ah. Ja, dat draait alweer een liedje, Stefan.
1: Oh, yes.
2: Maar het was toch een rotplaat, dus dat maakt niet uit.
0: Maar ik hoor volgens mij een kleintje op de achtergrond.
1: Ja, dit is toch de Noor, die moet naar school.
0: Oh, en was je daarom zo slecht bereikbaar?
1: Nee, ik had nog een ander gesprek meer, want het is...
0: Ach, iedereen... Ja. Hey, maar is het de publiciteitsstunt of niet? Dat was eigenlijk onze belangrijkste vraag.
1: Ja, vanuit onze kant niet. Dus ik hoop dat het voor de Zwarte Rossen een stunt is. Dan kunnen wij hem zo zaterdag spelen.
0: En dat kunnen we alleen nog maar even afwachten.
1: Ja, maar
2: ben
1: denk
2: je ben je boos?
1: Nee, zeker niet. Nee. We zijn echt goed met de Zwarte Rossen en... Ja, dan moet we moeten gewoon Baila kunnen spelen. Ja, let's go.
2: Hé, maar dit slaat toch helemaal nergens op,
0: en dat wil het publiek natuurlijk ook. Die willen gewoon even Baila. Ja.
1: En de pers wil uiteindelijk ook. En er zijn misschien een paar mensen die het niet willen. Nou, check. Dan werken ze even ergens.
0: Precies. Ja, even serieus, een Zwarte Cross. Dat liedje moet gewoon gespeeld worden. Nou, hou eens op de

0: Bakermat en Rani en I Love Life. Deze week de NPO Radio 2 topsong. Wij gaan
1: aan de slag. Yeah. Wij gaan aan de slag.
0: Maar even serieus nu.
1: Maar wat is het waar Bart mee start?
0: Hey Bart, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Hey Bart.
0: Hey.
3: Hi, hi.
0: Ja, we hebben nog een week en een dag dat we kunnen genieten van jouw piano-intro hier in de studio. Want volgende week lopen wij natuurlijk de Nijmeegse Vierdaagse.
2: Nou, en sterker nog, ik ben na 5 dagjes deze week ook pleiten.
0: Oh, echt? Oh, echt waar? Dus volgende week ben je er niet?
2: Nee.
3: Oh my god.
0: Dan gaan we extra van jou genieten, Bart, en je pianospel.
2: Zo is het. Zal ik de eerste doen?
3: Ja.
2: Dat is deze.

0: gedaan, hoor.
1: Heb je hem?
0: Ja, ik heb hem wel.
1: Jeroen?
2: Ja, ik denk het ook wel. Ja, ja, ja. Maar ja,
3: ik ga helemaal niks van zeggen.
1: Nee, we geven geen hints ook. En we weten pas zeker als we straks hebben geluisterd wat je eerste plaat wordt. Zo is het ook.
4: Zo, ja, precies.
2: Het is eigenlijk een plaat van Jacques Plafond.
1: Daar is toch een hint.
3: Oh, toch een hint.
1: Ja, echt.
2: Nou.
0: Als jij denkt te weten, spreek het in, zing het in, schreeuw het in via de NPO Luisterapp. En heel misschien mag jij straks de show van Bart aftrappen. Bart, dankjewel, hè.
4: Graag gedaan.
0: Mooi aan de slag. Hè? Dit was Jan-Willem Startop van maandag 13 juli. Heel fijn dat je erbij was.
2: Geniet van deze maandag. En alles moois dat Radio 2 te bieden heeft. En morgenochtend dan zijn wij er weer. Tot dan.
1: Oh, jij had hem dus ook gelijk. Ja.

0: NPO Radio 2.
1: Zij precies?
2: Nee, met die vrouw in die caravan, weet je nog? Dat was een heel raar...
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Kom naar Museum Batavialand.
5: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
6: Parkeren kan bij Bataviastad.
5: Dus kom naar Museum Batavialand.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
6: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Ja, je weekend is weer verdampt, maar een splinternieuwe werkweek ligt aan je voeten. Dames en heren, we gaan weer lekker aan de slag op de maandag. Na het NOS-journaal met Carmen Veul. Carmen, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Als je een rouwkaart verstuurt die de volgende dag moet worden bezorgd, dan betaal je daar nu twee keer zoveel voor. En dat komt door nieuwe tarieven van PostNL voor spoedbezorging. Een uitvaartbegeleider in het Friese Wognum heeft daarom vrijwilligers die de kaarten rondbrengen. Zoals Muriel.
4: Ik dacht, waarom niet? Ik wandel graag met mijn honden. Ik vind het fijn om te fietsen. Dus ik dacht, dan kan ik net zo goed even bij een aantal brievenbussen stoppen. Ja, ik neem aan dat het adres klopt. En dan gaat het helemaal goed komen. Komt hij vast in de goede brievenbus.
3: De uitvaartbegeleider had een oproep geplaatst voor vrijwilligers en heeft er inmiddels 50, jong en oud. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn premier weggestuurd. Ze zat er nog maar een jaar, zegt correspondent Christian Pauwe.
5: Zelensky zegt dat een nieuwe politieke strategie nodig is voor Oekraïne. En daarom wil hij de hele regering kunnen herschikken. Maar toch, ja, minder dan een jaar na haar aanstelling. Dat is wel opvallend. Niemand hield er rekening mee dat dit nu al zou gebeuren.
3: Het zou kunnen betekenen dat Zelensky toch niet tevreden over haar was en iemand anders op het hoog heeft als premier. Sinds de Russische invasie heeft Zelensky al 4 keer het kabinet gewijzigd. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorpje dichtbij. Een autorit van 3000 kilometer van Nederland helemaal naar Marokko. Voor veel Marokkaanse Nederlanders is dat misschien wel het ultieme vakantiegevoel. Abdelkader Benali heeft er een tentoonstelling over gemaakt, omdat hij er mooie herinneringen aan heeft.
6: Als Sardinië zijn blik reden we door Luxemburg, België, Frankrijk, Spanje. En dan reed mijn vader. Mijn vader reed. En ik mocht naast mijn vader zitten en de kaart lezen. De ANWB-wegenkaart. Dat was een heel mooi, eervol klusje om te doen. Want dan had ik het gevoel dat ik een soort van gids was.
3: Bij de tentoonstelling in het Van Eesteren Museum in Amsterdam staat een oude Mercedes. En die is precies zo ingericht als toen. En ook halen daar meer mensen herinneringen op aan de lange autoritten naar Marokko. Het weer, 's ochtends vooral in het zuiden zonnig. Vanmiddag overal, het wordt 24 tot lokaal 32 graden.
2: Dankjewel. En dan verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, goedemorgen.
7: Goedemorgen Bart. Nou, de files lossen langzamerhand op in het zuiden van het land. En rond Rotterdam staan nog de meeste files. Ja, dat komt voornamelijk door de wegwerkzaamheden in het land. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel een 30 minuten vertraging. Dat zijn omrijders voor de afgesloten A27 tussen Gorkum en Everdingen. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk en Knopen Terbrechtseplein zo'n 20 minuten vertraging door de werkzaamheden aan de A20. Die weg is dicht vanuit Gouda. Bij knooppunt Terbrechtseplein. En op de A58 Breda richting Tilburg, tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg Reeshof, 6 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.
2: Dankjewel. Een appje van Louis.
8: What a feeling. Dancing on the ceiling.
2: Dit is Paul.
8: We gaan dansen op het dak.
2: Ja, er is alleen iemand die heeft het dak iets te letterlijk genomen in de hint en die dacht aan een andere plaat. Dat is Sanne-Marie.
9: Oh. Kom van dat dak
2: dan. Nou, dat is dan weer niet goed. En het is ook geen Nederlandse cover van Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Dat is echt een ander liedje. Lionel Richie komt eraan over een paar minuten.
10: Ster. Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
11: Nu bij Dirk. Café Pindakaas. 3,29. Grote pot, kleine prijs.
12: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
13: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
12: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
13: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
14: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
15: Kia, movement that inspires.
16: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
17: geeft ruimte.
18: Lieslot, wat ben je aan het doen?
19: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
18: Dus?
19: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
18: Ah, met superkorting.
19: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
18: Prijsvrije vakanties.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
20: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
21: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
22: Welkom bij de verfzaak.
21: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
23: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
24: Zonnebrandcreme?
25: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
22: Welkom bij de verfzaak.
21: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
26: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
27: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
28: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
29: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
30: Aan de slag.

aantal albums daarvoor was dat nog niet het geval. Bij hun tweede album bijvoorbeeld. Dat hebben ze verplicht in 14 uur opgenomen in een aftandse kelder. Ze hadden een voorschot van hun platenmaatschappij gekregen, maar dat hadden ze er al helemaal doorheen gejast aan huur van hun huis. Dus het voorschot was al op voordat ze het gingen gebruiken. Waar het eigenlijk voor bedoeld was. Een studiootje huren. Maar het is allemaal goed gekomen met ze. Het is een graag geziene gast in dit radioprogramma en op Radio 2 in het algemeen. Wat een fijne muziek maken ze. Dit was Gold on the

Family in aan de slag voor Avondros op NPO Radio 2. Oké, check even de collega aan het bureau naast je. Vraag even die collega in de hoek. Check even de persoon bij de receptie. Maak de balans op en ga met die bestelling direct naar de koffiekraan, dames en heren. Om daar even wat levenselixen te tappen voor de werkdag.

0: ernstige problemen zit waar je niet zomaar uitkomt, dan zeggen Engelsen I'm in dire straits. De band koos eind jaren 70 dan nog niet voor deze niet voor niks hebben deze naam. Ze hadden ernstige geldproblemen waar ze niet zomaar uitkwamen. Maar de oprichting van dit bandje was uiteindelijk wel een redding, hoor. Ja, ze kunnen nu prima pinnen. Dat kan ik wel gerust bij deze melden. Dames en heren, na wat verkeerde knoppen in te hebben gedrukt, heb ik dan toch echt de juiste. En dat is gelijk de cue voor Carmen om te beginnen met de hoofdpunten van het nieuws.
1: Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. En dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. En ook spelen stikstofregels en overvolle stroomnetwerken een rol. In de wielerwereld gaan steeds meer stemmen op om koersen in de zomer vroeger te laten beginnen om de hitte te vermijden. De wielervakbond pleit daarvoor en de leider in de Tour de France, Pogacar, wil helemaal geen koersen meer op plekken waar het zomers warm is. FIFA-voorzitter Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten meedoen aan een WK. Hij gaat dat onderzoeken. Aan dit WK deden 48 landen mee en dat was al een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, 's ochtends vooral in het zuiden, zonnig. Vanmiddag overal, het wordt 24 tot lokaal 32 graden.
0: Dankjewel. Wijnand Zwaan bij de ANWB Verkeersinformatie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bart. Nou, de files lossen nu geleidelijk aan op. Op een enkele plek gaat het allemaal nog wat moeizamer. Zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij de afrit Kerkdriel. Een kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De werkzaamheden bij Rotterdam aan de A20 veroorzaken ook vanmorgen weer behoorlijk wat vertraging. Dat merk je dan vooral op de A16 vanuit Breda tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. De vertraging is daar nu een kwartier. Bij Utrecht loopt het verkeer vast op de N230 Maarsen richting Utrecht tussen Maarseveen en de aansluiting met de A27. Nu 3 kilometer stilstaand verkeer en de vertraging is bijna een half uur.
0: Dankjewel, hier is de beloofde Bente.
3: Op NPO Radio 2... hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
4: Dit is Ben.

Dames en heren, ik ga een plaat laagje voor laagje opbouwen. Herken je hem dan even makkelijk als we normaal gesproken op de radio draaien? Ik ben heel benieuwd. We beginnen met de drums, komen er langzaam instrumentjes bij en ik ben heel benieuwd of u nou weet te raden.

0: Danny Vera met zijn Uber Classic Rollercoaster op NPO Radio 2. Wil je weten hoe je meespeelt met het 60 seconden... Wil je weten hoe je meespeelt met het 60 seconden spel zometeen? De selectievraag komt eraan. Dat wil ik zeggen.
1: Afrotros, de omroep voor ons.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ja.
11: Echt serieus?
10: Oh,
11: wat een geld.
12: 18.000, godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als vakman het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
16: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
18: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
20: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
0: Goedemorgen van ontbijt tot lunch verwen ik je met heerlijke muziek. Daar gaan we zometeen ook lekker mee verder. En zoals beloofd leg ik je even uit hoe je meespeelt met het 60-seconden-spel. Maar eerst het nieuws van 10 uur. Carmen, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de grote brand in een café in Bangkok in Thailand. 27 mensen kwamen daarbij om het leven. 63 anderen raakten gewond. Alle vergunningen zouden in orde zijn geweest, zegt correspondent Mustafa Margadi.
10: Er was een nooduitgang en de zaak die is in april nog geïnspecteerd en goedgekeurd. Maar sommige overlevenden die zeggen dat ze die nooduitgang helemaal niet gezien hebben toen ze er waren. En er zijn ook signalen dat de nooduitgang misschien geblokkeerd was. Kortom, moet even goed uitgezocht worden wat er nou precies fout is gegaan. Het zou in elk geval niet de eerste keer zijn dat er iets is misgegaan met de veiligheidsregels in Thailand.
4: Veel slachtoffers zijn gevonden in de toiletten, daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De Britse regering trekt de komende 3 jaar meer dan 250 miljoen pond uit om de Joodse gemeenschap beter te beschermen na een reeks antisemitische aanvallen. In heel Engeland en Wales zullen meer dan 500 extra agenten worden ingezet. Het bedrag komt bovenop de 25 miljoen pond die in april al was aangekondigd. Zanger en cabaretier Harry Jekkers, 75 jaar inmiddels, is met pensioen. Gisteren gaf hij zijn laatste show in het Koninklijk Theater in Den Haag. Deze bezoekers gaan hem missen op het podium.
21: Nou, we gaan hem missen dat je hem niet meer kan bekijken. Maar ja, in principe ga je niks missen, want alles blijft bestaan en blijft te beluisteren tot in de lengte der dagen natuurlijk. En dat is prachtig.
22: Ja, ik ben verliefd op Harry Jekkers. Ik vind het een fantastische man en ik vind zijn liedjes geweldig en ik vind zijn teksten geweldig. Ja, ik vind het heel jammer dat hij stopt. Logisch, maar jammer.
4: Harry Jekkers, die natuurlijk het officieuze volkslied van Den Haag maakte, kreeg ook een onderscheiding gisteren. Hij werd ereburger van Den Haag. Een schilderij dat ruim 30 jaar geleden door een man in Amsterdam bij het Grof Vuil werd gevonden, blijkt een belangrijk werk te zijn. Het is afkomstig uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Goudsticker. De man weet nog goed dat hij het vond.
23: Ik zag het eigenlijk wel meteen leggen. Ik denk, ja, hey, dat is wat anders. En ik herkende het wel als een soort oud paneel. Ik vond het schilderij zelf vond ik niet echt... Nou, ik vond het eigenlijk oerlelijk.
4: Ja, de bruine afbeelding laat een gebouw zien met een doorkijkje naar een binnenplaats. Dat schilderij lag al die tijd in zijn kelder, tot een paar weken geleden in de Telegraaf. Iets stond over de collectie van Goudsticker. En die man wil nu dat het werk snel teruggaat naar de familie van Goudsticker. Het weer, 's ochtends vooral in het zuiden zonnig, vanmiddag overal. Het wordt 24 tot lokaal 32 graden.
0: Dankjewel. Dan verkeersinformatie, die komt van Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemorgen, Wijnand.
24: Goedemorgen, Bart. Nou, er staan nog een paar files. De meeste leveren niet zo heel veel vertraging op. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel nog 6 kilometer langzaam rijdend verkeer met zo'n 10 minuten oponthoud. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Ridderkerk en Knoopend Terbrechtseplein 5 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de A20. En op de A76 van Geleen naar Aken. Daarvoor grenscontroles veel extra reistijd. 20 minuten nu. En je staat er in de file vanaf knooppunt Kunderberg nu 4 kilometer.
0: Dankjewel. We gaan zo naar de reclame. En dan vlug weer terug. En dan draai ik onder andere Depeche Mode met Enjoy the Silence. Wie is de zanger van die band? Laat me dat eventjes weten via de NPO Luisterapp. Zijn voornaam is voldoende. Die achternaam is een beetje lastig te spellen. Weet je zijn voornaam? Geef het door via de NPO Luisterapp. En doe mee zometeen met het 60-seconden-spel.
25: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
26: Iedereen begrijpt elkaar.
27: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
28: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.

0: Weg bij de verfzaak.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Daar zijn we weer.
3: Carpet Right komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Doe het right. Doe het Carpet Right.
2: Carpet Right.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
5: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
6: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
7: Honda, the power of dreams.
5: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel.
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
17: Wat lezen met je doet... Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
18: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
19: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
20: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.

je nou zwoegt in de sportschool? Wandelt met de hond? Of onderweg bent naar een belangrijke afspraak? Je fluit ze stuk voor stuk mee. Op NPO Radio 2.

het werd uiteindelijk hun grootste klassieker, maar dat had even tijd nodig. Het liedje werd gepresenteerd aan ze en de zangeres zei... ja, maar dat lijkt toch niet op de stijlmuziek die wij maken. De bassist heeft gezegd, gadverdamme, wat een verschrikkelijke plaat. Dit wil ik helemaal nooit spelen. Uiteindelijk werd er een iets andere versie van die plaat opgenomen, jaren later. Met blazers erbij en niets meer vrolijkheid in. En toen werd het echt een ongelofelijke kleerhit. En die bassist is er geloof ik tot op de dag van vandaag mee eens... dat het

0: Brand Van 3000, Astounded, op Radio 2 naar Alex Warren en Fever Dream.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Frank, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Bart.
0: Je hebt een lekker weekend gehad, begreep ik.
2: Ja, dat klopt. Zonnige weer.
0: Zullen we even een paar puntjes doornemen? Gewoon even kijken of alles in jouw weekend aanwezig was. Barbecue?
2: Ja.
0: Biertje?
2: Jazeker.
0: Vrienden?
2: Zeker.
0: Zwembad?
2: Ja, was er ook bij.
0: Muziek?
2: Ook.
0: Nou, helemaal compleet, joh. Wat een lekker weekend. Hè? En nu op deze maandag lekker beginnen met het 60 seconden spel. Jij bent de eerste kandidaat van deze week. Dus wat voor score je ook neerzet. Het is sowieso 24 uur lang de highscore. Dat is wel lekker. Dus al heb je daarnaast de selectievraag helemaal niks goed. Heb je 1 punt, heb je wel de highscore. Maar hopelijk zet je wat meer neer. En win je mogelijk aan het eind van de week de aan-de-slagroomtaart.
2: Gaan we best doen.
0: Ben je helemaal klaar voor?
2: Ja,
0: heb je de telefoon in je oor voor de dubbelcheck?
2: Ja,
0: ik heb een beetje ver weg. Oké, heel goed. Dan gaat het goed komen. Dan kan je mij goed verstaan. De vragen dus ook. Vraag nummer 1. Ik draaide Enjoy the Silence van Depeche Mode. Wie is de zanger van die band?
2: Dave.
0: Is helemaal goed geantwoord. Vraag nummer 2. In wat voor fabriek liep Shaki rond in een kinderboek?
2: Chocolade.
0: Hoe heet het bekende orkest met mensen met een verstandelijke beperking?
2: Kastie Band.
0: En wie staat in de top 2000 met Als er niet is en Bloedend Hart?
2: De date.
0: Wat probeer je heel klein te houden bij bonsai-kunst?
2: Een boompje.
0: Reken uit, 130 min 23.
2: Pas.
0: Staat Herman van Veen in de top 2000 met de naam Anne of José?
2: Anne.
0: En wat laat je uitdrogen als je rozijnen wil maken?
2: Druiven.
0: Door welk land loopt de route du soleil?
2: Frankrijk.
0: Maak de titel van Barry White af. You're the first, the last?
2: My eternity.
0: Wat heb je als je denkt dat je iets al een keer meegemaakt hebt?
2: Flashback.
0: Als het pikdonker is, dan zie je spreekwoordelijk geen voor oog.
2: Geen hand voor oog.
0: En naar welk land moet je om de Taj Mahal te bezoeken?
2: Thailand.
0: Welk dier hoort in dit spreekwoord? Het is waarheid als een...
2: koe.
0: En in welk jaar verdween de gulden als betaalmiddel uit de winkels?
2: 2000.
0: Vul de middelste naam van deze bekende eend in. Alfred. Kwak.
2: Jidokus.
0: Ja, en dat is nog keurig binnen de tijd. Oké. Okay. We gaan eens even kijken hoe je dat gedaan hebt. Je hebt flink wat vragen beantwoord. Je ging in het begin hartstikke lekker. Op een gegeven moment in de loop van het spel zat er een pasje en een fout antwoord tussen. De rekenvraag heb jij gepast. 130 min 23, dat is 107, hadden we willen horen. You're the first, the last, my everything is it. Niet my eternity, helaas.
2: Oh.
0: Ja, wat heb je als je denkt dat je iets al een keer hebt meegemaakt? Jij zei daar een flashback. We waren wel echt op zoek naar de déjà vu. Dat is echt zo'n herkenbaar ding van, oké, dat heb ik al een keertje meegemaakt.
2: Dat kan ook.
0: Ja, kan ook. Ja, nou goed. We houden nog eventjes in de peiling. De jury denkt er nog even langer over na. Naar welk land moet je om de Taj Mahal te bezoeken? Dat is India. En in welk jaar verdween de gulden als betaalmiddel uit de winkels? Dat was 2002.
2: Oh, dat gaan we nog later.
0: Ja. Nou, er wordt over een hart gestreken, zie ik aan de rechterkant. Dus de flashback wordt voor deze ene keer goed gerekend. Je komt op een totaal van 12 goed beantwoorde vragen. Ik vraag me ook af of dat voldoende is voor de highscore aan het einde van de week. Maar het zijn er in ieder geval voorlopig even 12. En dat is lekker, zeg ik.
2: Is goed, ik hoop het in de gaten.
0: Frank, ik wens je nog een hele fijne maandag.

0: maakte dit liedje ook al met zijn bandje Wham, tenminste, die titel Freedom. En George Michael kwam uiteindelijk ook met Freedom met 90 erachter ook in de titel, om aan te geven dat dit een ander nummer was. Volgt dit nog? Het is 10:50, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws.
1: In Congo wordt met spanning uitgekeken naar de resultaten van een test met twee medicijnen tegen een variant van het Ebola-virus. Bij dierproeven leek het goed te werken. En nu is het wachten op wat de medicijnen op mensen doen. En hopelijk kan dan de sterfte omlaag. Het lijkt erop dat er weer gaat worden gestaakt in het OV, zo meldt het AD. Vandaag is er nog een overleg tussen de vakbonden en werkgevers, maar niks wijst erop dat ze tot een akkoord gaan komen. Vakbond FNV zegt dat er gedacht wordt aan nieuwe stakingen, waarschijnlijk in het najaar. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwachts overleden. Hij werd 78 jaar. En Neill was vooral bekend van de Jurassic Park-films. En op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die twee keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur. En je mocht daar 100. Nou, de automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Het weer, 's ochtends vooral in het zuiden zonnig. Vanmiddag overal, het wordt 24 tot lokaal 32 graden.
0: Dankjewel. Waar in Nederland kan je die snelheid onmogelijk halen, Wijnand?
2: Ja, nou ja, op een aantal plekken. Op de meeste plekken rijdt het weer goed door. Nou ja, goed, hopelijk wel met de juiste maximumsnelheid dan toch. Maar je moet wel even op de remmen op de A7. Groningen richting Duitsland voor de Duitse grens. Nu een kwartier vertraging door de politiecontroles. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Ook dezelfde oorzaak van de file tussen Zevenaar en de Duitse grens. Nu 3 kilometer file. Op de A28 van Groningen naar Zwolle. Tussen Assen en de afrit Westerbork. 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.
0: Dankjewel, Wijnand.

0: NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Davina Michel met Would I Be Friends With Me.

0: 2, waar zometeen de shuffle wordt gespeeld. Het radio-item waarin jij kunt kiezen wat jij lekker vindt in de top 2000. En het gaat dan werkelijk alleen maar om jouw stem. Dus als je denkt, ja, maar dan vindt de rest van Nederland er wat van. Dat maakt niet uit. Laat de rest van Nederland gewoon maar lekker zelf de shuffle spelen als ze willen. Als jij zometeen in het programma zit, mag jij kiezen wat jij lekker vindt. Lijkt het je leuk om die shuffle een keer te spelen? App dan je naam eventjes via de NPO Luisterapp. Gaan we weer terugbellen en dan is het zover.
1: Afro Tros, de omroep voor ons. Is NPO Radio 2.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Kom naar Museum Batavialand.
5: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
4: Parkeren kan bij Bataviastad.
5: Dus kom naar Museum Batavialand.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
4: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
14: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
16: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
17: Geeft ruimte.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Love Will Save the Day is van Whitney Houston. Drijven zometeen na Kid Rock All Summer Long. En na het NOS Journaal van 11 uur. Carmen, goedemorgen.
20: Goedemorgen. In het centrum van Meppel woedt een grote uitslaande brand. Het vuur ontstond in een meterkast en is daarna overgeslagen naar woningen daarboven. Of er slachtoffers zijn, is nog niet bekend. Bij de brand in Meppel komt veel rook vrij, daarom is een NL-alert verstuurd. De hulporganisaties die zijn achtergebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn niet te spreken over het vertrek van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Die twee organisaties vinden het na meerdere incidenten niet veilig genoeg meer. De overgebleven hulpverleners snappen dat niet.
21: Ja, het zijn groepen van 5 tot 10 mensen, maar vaak dezelfde gezichten, vaak met onbegrepen gedrag, wat blijkbaar niet kan worden opgevangen door het COA zelf. Wij zijn hier nu in totaal wel 4 jaar aan het werk ondertussen. Wij zijn gewend aan de onrust, aan incidenten. Wij weten ook hoe daarop te reageren. Wij hebben nou niet gedacht van dit is nu ineens een oorlogsgebied, wij vertrekken. Nee, er is geen grote verandering geweest.
20: Hij denkt zelf dat het besluit misschien is genomen om het COA onder druk te zetten om met oplossingen te komen. En de hulpverleners zeggen dat het ook zal schelen als er genoeg opvangplekken worden geregeld. Een grote groep makelaars maakt zich zorgen over de nieuwe tarieven van Funda. Ze vinden de prijzen van de huizensite veel te hoog. Zo betaal je veel geld voor het laten maken van foto's, filmpjes en plattegronden, zegt economieredacteur Ruben Eg.
22: En daarnaast komt er ook nog een prijs voor een advertentie. En ook die worden steeds hoger. Het gaat dan ook om plekken die je op de site krijgt. Ja, en die makelaars die die brief schreven, die zeggen ja, wij vrezen straks dat er een kop in de krant staat. Makelaars profiteren over de rug van klanten van die hoge Funda-prijzen. Dat zien ze nou niet echt zitten.
20: De makelaars willen dat makelaarsvereniging NVM gaat ingrijpen. En dat is ook de grootste eigenaar van Funda. En hoe ouder, hoe beter, dat is het motto van Erik van 43. Hij is gek op oude toegangskaartjes van wedstrijden van Feyenoord. En die liefde leidt ertoe dat hij inmiddels flink wat geld aan zijn verzameling heeft uitgegeven.
23: Ja, mijn vrouw kijkt ook, hè? Dus ik weet niet. Ja, je praat toch wel, denk ik, al gauw over 25.000 euro. En ja, daar hadden we ook heel veel andere dingen van kunnen doen. Verzamelaars zijn natuurlijk ook slim. Hoe zeldzamer het kaartje, hoe kleiner het aanbod, hoe groter de vraag.
20: En hij heeft onder meer Feyenoord-tickets uit de jaren 30 en 40. Zelf woont Erik trouwens al ruim 20 jaar niet meer in Rotterdam, maar in het oosten van het land. Maar wel gaat hij al dik 30 jaar naar alle wedstrijden. Het weer, 's ochtends vooral in het zuiden, zonnig. Vanmiddag overal, het wordt 24 tot lokaal 32 graden.
0: Dankjewel. Dan Wijnand Zwaan bij de ANWB Verkeersinformatie. Goedemorgen, Wijnand.
24: Goedemorgen, Bart. Op sommige plaatsen rijdt het verkeer langzaam of staat het zelfs even stil. Grenscontroles veroorzaken de meeste vertraging. Op de A7 Groningen-Duitse grens vanaf Ouderschans staat file. En op de A12 Arnhem-Oberhausen vanaf Zevenaar. In beide gevallen is de vertraging zo'n 20 minuten. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven rijdt het verkeer langzaam tussen Weert-Noord en Leende. Over 8 kilometer met bijna 20 minuten oponthoud. En op de A28 van Groningen naar Zwolle, daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij de afrit Westerbork. De vertraging is zo'n 10 minuten, de rechterrijstrook is dicht.
0: Mag ik jou bedanken?
24: Ja hoor, dat mag.
0: Dankjewel.
25: Ster. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams. Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
26: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
27: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
28: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
29: Oh,
1: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert
5: Heijn. Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan. Maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
6: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20

Lovewell Save the Day naar Kid Rock en All Summer Long. In 2003, een tijdje geleden alweer, werd het Britse televisieprogramma Pop Idol gewonnen door Michelle McManus. Michelle had een maatje meer, maar Britse kijkers vonden het fantastisch dat ze de talentenjacht won door haar waanzinnige stem. En vooral dat haar uiterlijk er gewoon niet toe deed. En dat was in die tijd in de showbiz helaas best bijzonder. Maar 4 weken later stond ze ineens in de Britse roddelbladen met een onflatteuze foto in haar badpak en ging Michelle McManus van gevierd naar bespot. En dat artikel zag de zanger van Just Jack en hij schreef toen een liedje dat een waarschuwing werd voor de desillusie waar winnaars van talentenjachten vaak mee te maken krijgen nadat ze zo'n show groot gewonnen hebben. Hij zegt letterlijk in het refrein: waarom zou je jong artiesten sterren in hun ogen stoppen en ze heel kort doen geloven dat ze de beste ter wereld zijn als de praktijk vaak vies tegenvalt? Just Jack maakte dit in 2007. Start

0: Waarvoor? Nou, in ieder geval voor de shuffle ook. Die gaan we nu spelen. En dat spelen we met Nienke vandaag. De shuffle. Goedemorgen, Nienke.
1: Goedemorgen, Bart.
0: Jij bent lekker aan het klussen samen met je vader.
1: Ja, klopt.
0: Ja, aan een boerderij. Die is aangekocht door je ouders. En dat is eigenlijk een hele mooie oplossing. Omdat jij in je eentje geen huis kan betalen. En dat verhoren we natuurlijk heel veel in Nederland. Ze zijn belachelijk duur. En voor beginners is dat eigenlijk onbetaalbaar. Maar jullie hebben een hele mooie oplossing voor getroffen.
1: Ja, klopt. Ja, we waren... ik ben weer thuis komen wonen bij mijn ouders na mijn studie. En toen dachten we, dat is wel leuk als ik op een gegeven moment weer mijn eigen huis kan krijgen. Maar ja, zoals je al zei, dat is heel erg moeilijk. Ja. En toen kwamen we op een gegeven moment een boerderij tegen met een vakantiehuisje erbij.
0: Ja.
1: En toen hebben we het daarover gehad. En mijn ouders zeiden, ja, dat is zo'n mooie oplossing. Dan heb jij de mogelijkheid om wel weer op jezelf te wonen.
0: Ja, je eigen plek.
1: Wij krijgen een mooie boerderij met een mooi stuk grond erbij. En we zijn dat hele proces in gegaan. En sinds 3 maanden wonen we daar nu.
0: Wauw. En nu lekker aan het klussen om het helemaal ultiem jullie stekkie te maken.
1: Precies.
0: Hey, en ik begreep dat jouw muzieksmaak ook echt een stukje opvoeding is geweest van je ouders. Maar inmiddels laat je vader je op dat gebied ook op eigen benen staan. En ga je dus nu zelf de shuffle spelen.
1: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd wat je gaat kiezen. Daar gaan we gewoon achter komen. Ik druk op een knop. Jij zegt aan of uit, oké? Okay? Here we go.
2: 942.
0: The Blue Nile.
1: Mijn vader kijkt me aan. Hij zegt, ik zie aan zijn blik dat hij het echt een heel leuk nummer vindt.
0: Ja.
1: En ik vind hem ook heel erg leuk.
0: Ja.
1: Maar wij zijn allebei heel nieuwsgierig. Dus we gaan wel door naar de volgende.
0: Classic, de meest gehoorde zin. Wat een fantastisch liedje, maar ik ga nog even verder. Juist.
2: 451.
1: Nee.
0: Oké. Okay. Qua leeftijd zou dit helemaal raak bij jou kunnen zijn, maar het is toch niet de muziek waar je van houdt. Avicii Levels. Gaan we uitzetten.
2: 995.
0: The Smashing Pumpkins met Disarm.
1: Nee.
0: Wat zie je voor reactie op zijn gezicht?
1: Nee, mijn vader schudt ook nee. Hij moest even luisteren naar wat het is.
0: Maar ja, het is lastig.
1: Hij schudt ook nee. Ja, okay. Klopt.
0: Nou, dan zoeken we verder.
2: 640. Do you remember when
0: we used to sing? La la la la la la la la.
1: Nee.
0: Waarom moet je lachen?
1: Omdat mijn vader, die zat ook te luisteren, hij schudt heel hard. Hij schudt heel resoluut nee.
0: Oké. Okay. Tot nu toe was eigenlijk de eerste dan de mooiste optie.
1: Ja,
0: maar daar is nog niks meer overheen gekomen. Oké.
1: Okay. Nee.
0: Nou, dan hoop ik dat optie 5 raak is.
2: 1795.
1: Dat is prima.
0: Ja, is dat prima?
1: Ja, dat is prima.
0: Wat zegt je vader?
1: Hij zegt dat het leuk is.
0: Oh, heel goed. Nou, dan gaan we die lekker draaien op een dag waar je zou denken dat het niet toepasselijk is. Maar het gaat over regen van mannen.
1: Ja.
0: En niet over regen van water. Dus hij kwam er prima. The Weather Girls, de Fury.
1: Dankjewel.
0: Fijne dag allebei.
3: Hi, we're your weather girls. And have we got...

0: op de klok. Carmerville is hier met de hoofdpunten van het nieuws.
1: Een oude jeugdvriend van Ridouan Taghi heeft bijna 14 jaar cel gekregen. Hij krijgt de straf voor zijn betrokkenheid bij 5 moorden... gepleegd tussen 2011 en 2014. Het OM had levenslang geëist, maar de jeugdvriend werd gedeeltelijk vrijgesproken. In een appartement in Woerden is gisteravond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en daarna ontstond er brand. 24 woningen zijn ontruimd. Bewoners werden opgevangen in een sporthal en mogen nog niet naar huis. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen, veroorzaakt door het gegraaf en geknaag van de bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is flink opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk en vorig jaar was dat 4,5 miljoen. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finale en de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Het weer, vanmiddag is het zonnig. Het wordt 24 tot 32 graden. Vanavond is het nog lang warm en ook zonnig nog.
0: Dankjewel, Carmen. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg?
2: Nou Bart, het is toch best wel druk onderweg, vooral door recreatieverkeer. En dat merken we dan vooral in het zuiden van het land. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide over 15 kilometer. Verder veroorzaken grenscontroles file op de A7, Groningen-Duitse grens, vanaf Ouderschans. Je bent daar een half uur langer onderweg. Op de A76, Geleen richting Aken. Voor de Duitse grens nu 5 kilometer stilstaande vanaf knooppunt Kundeberg. Het oponthoud is ook daar een half uur.
0: Dankjewel.

0: Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Nona met What a Way to Die. I don't

Waanzinnige Nona, What a Way to Die, is juist gedraaid. Koud afspelen en de kettingrokers en Something Just Like This. Sommige bandnamen moet je gewoon lekker in het Engels laten staan. Klinkt ook niet in het Nederlands. Goedemorgen, dit is NPO Radio 2. Je luistert Aan de Slag. Lekkere muziek tijdens je werkdag. Met nu Genesis. Invisible Touch is hier.

NPO Radio 2 presenteert de klassieke Pearl Jam Daughter op Radio 2. Dus Genesis ervoor, Invisible Touch. En dan nu, ja, dat is wiskunde toch? Min keer min is plus. Dus twee keer niet is uiteindelijk gewoon weer ja. Dus ik ga nooit niet meer dansen. Dat is, ik ga dus wel dansen. Never gonna not dance again. Dit is Pink.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.

0: Nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
4: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als vakman het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
8: Hey, jij daar.
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
10: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
8: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
11: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
12: Iedereen begrijpt elkaar.
13: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
14: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
15: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
16: Zo, het is 12 uur geweest. Hoogste tijd van de lunchshow. Maar eerst hoor je het laatste nieuws. En dat hoor je dan weer van Juri Stubinitski. Juri, goedemiddag.
17: Goedemiddag Tim. In het bos van Fontainebleau, vlakbij Parijs, woedt nog steeds een enorme natuurbrand. Honderden brandweermensen proberen het vuur onder controle te krijgen. De brand begon gisteren en is mogelijk aangestoken, zegt correspondent Eline Huisman.
18: Wat we de afgelopen dagen met alle bosbranden overal in Frankrijk wel veel horen, zijn de spotjes van het ministerie die waarschuwen voor alle mogelijke menselijke toedoeningen. Het weggooien van sigaretten die nog branden. Barbecuen bij dit hete weer. Heel veel bosbranden ontstaan uiteindelijk door menselijk toedoen. Dus daar wordt ook voor gewaarschuwd. Maar of dat hier ook aan de hand was, dat weten we nog niet.
17: De bekende Route du Soleil is gedeeltelijk afgesloten. De brandweer denkt dat ze 1 of 2 weken bezig zijn om de brand in de buurt van Parijs helemaal te blussen. In het centrum van Rotterdam zit iemand klem in een vuilniswagen. Volgens Omroep Rijnmond lag de man vermoedelijk te slapen in een container en is hier rond 10 uur vanochtend de wagen ingekieperd. Hij zit klem met zijn been en hulpdiensten proberen hem al uren te bevrijden. Dit jaar hebben artsen veel meer patiënten behandeld voor gezondheidsproblemen door vapen. Het zijn meer meldingen dan in de afgelopen 2 jaar bij elkaar. De meldingen die artsen bij een meldpunt doen over vapen gaan niet alleen over luchtwegklachten, zegt deze arts.
19: Bijvoorbeeld ook klachten van buikpijn, misselijkheid, hartkloppingen, flauwvallen. En wat ook echt opvalt is dat er meerdere meldingen zijn geweest over de psychosociale effecten. Dus mensen die slechter in hun vel komen te zitten, negatieve gedachten, slaapproblemen, concentratieproblemen.
17: De toename in meldingen van artsen kan komen doordat het meldpunt beter wordt gevonden. Ook kunnen artsen tegenwoordig beter de link leggen dat bepaalde klachten zijn ontstaan door vapen. En je tankt niet meer het goedkoopst in Luxemburg. Het land is ingehaald door Spanje, zegt de ANWB. Ze keken naar de brandstofprijzen in populaire vakantielanden en Nederland. Ons land is samen met Zwitserland het duurst. In Spanje betaal je zo'n 1,64 euro voor een liter benzine. En het scheelt trouwens maar 1 cent met Luxemburg. Het weer vanmiddag volop zon bij 23 tot 31 graden. Morgen ook zonnig, iets warmer zelfs nog, mogelijk 33 graden.
16: Dankjewel, Jury. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Wijnandsvaan. Wijnand, waar staat het stil ergens?
12: Nou, er staat in totaal zo'n 150 kilometer file. En dat betekent dat het toch wel behoorlijk druk is op de weg voor dit tijdstip. En dat komt vooral door een combinatie van recreatieverkeer en wegwerkzaamheden. Nou, de files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide 15 kilometer met een half uur vertraging. Aansluitend tussen Leenderheide en knooppunt Batadorp nog eens 10 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten oponthoud. Dan de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en de Keteltunnel 11 kilometer stilstaan met daar een half uur vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En grenscontroles veroorzaken veel vertraging op de A7 Groningen-Duitse grens. Vanaf Ouderschans, je bent er een half uur langer onderweg.
16: Wijnand, dankjewel. Zometeen muziek van Bananarama, The White Stripes ga ik voor je draaien. En
20: 3 is voor jou.
16: Ja, die derde, hè. Derde mag jij gewoon helemaal bepalen. Wel aan de hand van een thema. Op deze dag in 1885 was de officiële opening van het Rijksmuseum in Amsterdam. Ontworpen door Pierre Cuypers, architect.
21: Kijk.
16: Ja, is weer een beetje Limburgs trots wat erbij komt kijken.
21: Informatie voor de luisteraar.
16: Ja, precies. Ja. Een nummer over een museum.
21: Leuk.
16: Of over Pieter Cuypers kan ook. Maar nee, een nummer over een museum. Wat kun je er allemaal zien? Schilderijen natuurlijk.
21: Het is natuurlijk heel veel soorten musea. Het is niet allemaal schilderijen. Beeldhouwwerken.
16: Ja, ook
21: moderne
16: heel goed.
21: Kunst.
16: Moderne kunst. Ja. Ja, of misschien kunst die in het museum hangt. Het Rijksmuseum. En de Nachtwacht. Daar is ook wel een liedje over gemaakt, denk ik.
21: Historisch museum. Eigenlijk kan alles dus gewoon.
16: Eigenlijk kan alles. Ja. Nou, laat je fantasie de vrije loop. En laat het weten met de NPO-luisterapp.
22: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
23: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
22: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
24: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
25: Sloopmelk.
24: Mona?
25: Ja, ook sloopmelk.
24: Milner?
25: Sloopmelk.
24: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
25: Sloopmelk.
26: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
27: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
28: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
29: Kijk, het is de last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
28: Dus?
29: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
28: Ah, met superkorting.
29: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
28: Prijsvrij vakanties.
30: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
28: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
31: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
32: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
33: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening het eerste jaar gratis.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Annemiekes

0: Stripes en Seven Nation Army op NPO Radio 2. Een hele goede middag en welkom bij... Zeg ik ook tegen Nathan. Dag Nathan.
1: Hi.
0: Je zit helemaal al in vakantiemodus, hè?
1: Ja, heerlijk. Ik sta al op de camping.
0: Je staat al op de camping.
1: Merk je het aan me?
0: Ja, je kwam hier binnen met een soort nonchalante tred. Of ik dacht, ja, die man die is al gewoon helemaal in de vakantiemodus. Je had ook een duikbril op met wat zeewier eraan en zo.
1: Stokbrood onder mijn arm.
0: Stokbrood onder je arm. Playroll, alles. Ja.
1: Ik ben wel op tijd naar bed gegaan gisteravond. Want ik wil niet zo kreupel aan de tent komen kruipen. Maar, dus ik ben er gewoon, ben
0: heel
1: fit.
0: Goed, heel fijn.
1: Ik heb het netjes gehouden.
0: Ja, dat is daar goed. Voor mij mag je helemaal door het lint, hoor. Maar mij niet uit. Het is vandaag 13 juli. En dat is een bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 13 juli 2026 is de dag dat de NASA-astronauten... die recent om de maan vlogen in Noordwijk aan zee zijn vandaag... gaan een lekker stukje zwemmen, lekker een beetje ontspannen.
1: Ja.
0: En ze staan de pers vandaag daar ook nog even te woord. Stichting Bureau Toerisme maakt het leukste terras aan het water bekend vandaag.
1: Ja.
0: Ik heb wel een paar opties trouwens voor ze.
1: Je hebt onderzoek gedaan, begrijp
0: ik. Ik heb diepgravend onderzoek gedaan. Ja, echt tot op de bodem, moet ik wel zeggen, van het glas. Vandaag kun je ook weer een peper- en zoutstel winnen... in een goed stel en natuurlijk heel erg veel muziek. Is er bijvoorbeeld een plaat die je al een hele tijd niet meer hebt gehoord... waarvan je denkt, ja, die wil ik nog eens een keer op de radio laten schallen. Dit is jouw moment. Laat het weten met de NPO Luisteren.
2: 3 is voor jou.
0: Ja, en de derde plaat, die bepaal jij. Vandaag ging het om het Rijksmuseum. Waarom eigenlijk, Nathan?
1: In 1885 was de officiële opening van het Rijksmuseum in Amsterdam.
0: Mm. Martine, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Waar zat jij aan te denken?
3: Ja, aan Herman Brood.
0: Ja, natuurlijk. Afgelopen weekend, 25 jaar geleden, dat hij overleed. Weet jij nog waar je was toen je dat hoorde?
3: Ja. Ik was thuis aan het klussen. Ik had net mijn eerste huis gekocht. En ik was aan het klussen en ik hoorde op de radio. En toen dacht ik, what the fuck?
0: Ja.
3: Nee.
0: Ja. Nou, ik weet het ook nog heel goed. Ik was op mijn werk en ik weet nog precies met wie ik naar de tv keek. Ik keek op dat moment, breaking news. Nathan, weet jij het nog? Iedereen weet het nog.
1: Ik weet het niet meer eigenlijk.
0: Oh, hij weet het weer niet.
1: Oh, sorry. Dus. Was een gebruiker.
0: Iedereen. Je zat net een spuit op het toilet, toen je het hoorde. Hey, we gaan het draaien. Dankjewel, Martine.
3: Dankjewel.
0: Never be clever. Dit is Herman Brood. Dit is Wild Romance.

Shakira en Burna Boy en Die Die. Afgelopen weekend weer veel festivals. Onder bijvoorbeeld het North Sea Jazz Festival. Maar ook Bospop met Lenny Kravitz, Volbeat, Moby. Maar het grootste feest vond plaats bij Orchestra Maneuvers in the Dark. Oftewel OMD. Ik zag allemaal filmpjes voorbij komen. Trailerveld dat al die oude classics van mee aan het zingen was. Dus ik dacht, ik draai eventjes eentje die je niet zo vaak meer op de radio hoort, maar die ook echt te gek is. OMD, Talking Loud and Clear. Annemieke Slaanlunch.

Boudewijn, Annemiekes, Alen, Tim op het Broek.

0: Imagine Dragons and Whatever It Takes.
1: Verkeer.
0: We gaan naar de ANWB, daar zit Wijnand Zwaan. Waar staat er stil?
2: Nou Tim, op behoorlijk wat plaatsen. Het is flink druk op de weg. Er staat in totaal zo'n 200 kilometer file. De meeste drukte zien we op de wegen in het midden en zuiden van het land. Een paar files springen er wel uit. Zo op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Weert en knooppunt Batadorp. Je bent daar bijna een uur langer onderweg. Grenscontroles veroorzaken file op de A7 Groningen-Duitse grens vanaf Oudeschans met een half uur oponthoud. Op de A76 van Geleen naar Aken. Daar staat file vanaf knooppunt Kundenberg. Ook daar is het oponthoud een half uur. Op de A50 is een ongeluk gebeurd van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. De vertraging is daar ruim 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht.
0: Dankjewel. Gaan we naar het nieuws, dat hoor je van Juri Stubenitski.
3: In het centrum van Meppel woedt een grote brand. Het vuur is volgens de brandweer begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden gegeven voor de arrestatie, maar volgens zijn vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist publiceert veel over het koningshuis en corruptie in Marokko. De bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog niet naar huis na de explosie van gisteravond. 24 woningen werden toen ontruimd. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekendgemaakt. En het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen, zoals rouwpost, is 2 keer zo duur. Dat is volgens PostNL nodig omdat er steeds minder brieven worden verzonden.
1: Weer.
3: Zondag bij 23 tot 31 graden en morgen een paar graden erbij.
0: Oké, dankjewel. Ik zoek eigenlijk een liedje waarvan je denkt, ja, maar dat heb ik al lang niet meer op de radio gehoord. Laat het nu weten met de NPO Luisterapp. Draai ik hem straks voor je.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: aan een goldband en stiekem in Annemieke's Adens op NPO Radio 2. Nathan,
1: ja.
0: Wij zoeken altijd rond dit tijdstip een liedje dat je niet zo vaak meer op de radio hebt gehoord.
1: Zeker.
0: En wat valt jou op als je in de NPO luisterapp kijkt?
1: Op dit moment?
0: Ja.
1: Dat er veel zomerse liedjes worden aangevraagd.
0: Nou, dat is het, hè. Ja. En dat is echt de ene verkoelende plaat naar de ander. En bij de volgende krijg ik ook gek genoeg een beetje een vakantiegevoel. Maar dat kan Rini misschien nog beter uitleggen. Rini, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat had jij aangedacht?
2: Ik dacht aan The Nits, Tutti Ragazzi.
0: En waarom juist dat nummer? En waarom geeft het jou dat ook zo'n vakantiegevoel?
2: Nou, ik doe me terugdenken aan de tijd dat ik net mijn rijbewijs had en een autootje met een cassette recorder erin. En met mooi weer. Dat draaide ik op in de auto. Dat vond ik heerlijk.
0: Ja, en dan ging je richting welke plaats op vakantie?
2: Richting Zeeland.
0: Zeeland. En dan hoef je hem niet om te lachen. Zeeland is prachtig, schitterend.
2: Is zeker heerlijk. Ja, ja. Ik denk aan de tijd dat ik net mijn rijbewijs had en een autootje met een cassette recorder erin. En met mooi weer. Draaide ik op in de auto. Dat vond ik heerlijk.
0: Ja, en dan ging je richting welke plaats op vakantie?
2: Richting Zeeland.
0: En dan hoef je helemaal niet om te lachen. Zeeland is prachtig, schitterend.
2: Is zeker heerlijk.
0: Ja, je hoeft helemaal niet zo ver te rijden om het mooi te hebben en fijn te hebben.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is I Love Life van Bakermat en Rani. NPO Radio 2 Topsong.

The Nits. Tutti ragazzi. Krijgt trouwens heel veel reactie op. Dankjewel daarvoor. Bijvoorbeeld Lil, die zegt dat leuk. Heel lang niet meer op de radio gehoord. Werd altijd tijdens een concert gespeeld. Ik heb er zelfs een spandoek van. Lil stond altijd vooraan met een spandoek. Oké, we spelen hem wel weer. Straks een goed stel. Kun je een peper- en zoutstel winnen? En nu Sting op de radio. If I ever lose my faith in you.

0: vroeg me echt af, wat is er met Milo nog gebeurd eigenlijk? Nou, die is hartstikke druk. Die is bezig met een Unplugged-sessie-serie in, echt overal. België, Duitsland, Zwitserland. Staat hij gewoon deze hele zomer op de planken.
1: Het is toch al Unplugged dat hij speelt eigenlijk?
0: Ja, dat wou ik eigenlijk al niet. Ik vond het eigenlijk, ja, maar ik dacht...

0: Cotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...
5: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
8: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
9: 1 uur geweest, hoogste tijd voor het laatste nieuws. En dat hoor je van Jurrie Stubinitsky. Jurrie, een hele goede middag.
10: Goedemiddag, Tim. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok, in Thailand. Daarbij kwamen 27 mensen om het leven en raakten 63 anderen gewond. Deze Nederlandse ooggetuige vertelt hoe hulpdiensten massaal uitrukten.
11: Er waren talloze ambulances, brandweerauto's, militairen die uitgerukt waren met de grootste spoed. En het was een heel heftig tafereel. Dus mensen werden die bar uitgehaald, in folies gewikkeld, afgevoerd in de ambulances. En de overleden personen die werden in witte doeken gelegd en daarop de stoep gelegd.
10: Veel slachtoffers zijn bij de toiletten gevonden. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Een oude jeugdvriend en vertrouweling van Ridouan Taghi heeft 13 jaar en 8 maanden cel gekregen voor zijn rol bij 2 liquidaties. Het gaat om moorden in Steenbergen en Amersfoort 12 jaar geleden. Volgens de rechter hoorde Jawad W. bij een criminele organisatie die zeer gewelddadig liquidaties uitvoerde met semi-automatische vuurwapens. Het OM had levenslang geëist voor zijn rol bij 5 onderwereldmoorden. Maar volgens de rechter is zijn rol bij 3 liquidaties niet bewezen. De man die met zijn been klem kwam te zitten in een vuilniswagen in Rotterdam is na een paar uur bevrijd. Diegene lag vermoedelijk in een papiercontainer te slapen toen het vuilnis vanochtend werd opgehaald. Volgens het AD is de man zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. En Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam wordt deze zomer gerenoveerd. Restauratieschilders proberen de Art Deco-schilderingen op het plafond weer net zo te maken als een eeuw geleden.
12: Als het goed is, gaan we ervoor zorgen dat het lijkt alsof het er al 100 jaar heeft gezeten. Alsof het nooit weg is geweest. Dat is eigenlijk de bedoeling.
10: Voor die schilderingen gebruiken ze schablonen die gebaseerd zijn op het oorspronkelijke ontwerp.
9: Oh, prachtig, zo'n mooie bioscoop.
10: Ja, bijzonder, hè? Ja.
9: Goed. Ik heb dat Joep van het Hek gezien. Die had zijn laatste tour deed hij in Tuschinski, in de bioscoop. Maar dat was ook het theater vroeger, dus leuk, hè? Ja.
10: Mag popcorn erbij?
9: Ja, zeker wel.
10: Het weer dan vanmiddag volop zon bij 23 tot 31 graden. Morgen ook zonnig en mogelijk 33 graden.
9: Dankjewel. Gaan we naar de ABB. Daar zit Tim Schaap. Tim, waar staat er stil?
13: Ja, best wel plekken, Tim. Het is druk onderweg. Er staat bijna 200 kilometer file in het land. De bijzonderheden. Allereerst de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel. 8 kilometer en 35 minuten. Komt door een kapotte vrachtwagen. 1 rijstrook is er dicht. Dan goed nieuws over de A50 Eindhoven-Arnhem. Bij Ravenstein is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog een half uurtje vertraging vanaf Nistelrode. Maar goed, die kan nu dus wel een beetje gaan oplossen. Dan de Duitse grenscontrole op de A76 vanuit Geleen. 6 kilometer en 3 kwartier extra. En door die grenscontroles ook file op de A7, al wordt daar ook aan de weg gewerkt. Vanuit Groningen file vanaf Oudeschans 3 kilometer en 25 minuten.
9: Dankjewel, Tim.
14: Dit is een goed stel, hoor.
9: Ja, straks dan draai ik twee liedjes. En die hebben in principe niks met elkaar te maken. Zou je denken, maar toch. Er is een link te vinden. Als je die link weet, laat het even weten met de NPO Luisterapp. En win een originele A-lunch peper en zoutstel. De twee nummers die ik ga draaien. Don't Stop Me Now van Queen. En Don't Stop The Music van Rihanna. So Don't Stop Me Now van Queen en Don't Stop The Music van Rihanna. Wat is de link?
14: Ster. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
15: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
16: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
15: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
16: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
17: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
18: Honda, the power of dreams.
19: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
21: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
20: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Iets voor jou. Blootgewoon.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
3: Stel je voor, jij, zorgeloos

0: 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Annemiekes A-lunch.
6: Avrotros.
7: Zomer op je radio. In VL Radio 2.

0: Maar er zijn echt zoveel links te bedenken tussen deze twee nummers. Stefan zegt bijvoorbeeld, Rihanna komt uit Barbados. En dat land was tot 2021 onderdeel van de Commonwealth. En had dus als staatshoofd Queen Elizabeth. Zo. Ja, dat is echt een flinke doordenker, hè?
1: Mooi hoor.
0: Marcel die zegt, samen met Coldplay maakte Rihanna het nummer Princess of China. Princess Queen. Ja, okay. Freddie en Rihanna zijn allebei op een tropisch eiland geboren. Dat klopt, Zanzibar in Barbados. Even kijken, McCartney schreef Once Upon a Long Ago voor Freddie Mercury.
1: Ja?
0: Die zou het opnemen, maar die dacht, nou, het vind ik niet zo goed. Ze heeft het niet gedaan. Maar McCartney heeft wel samen met Rihanna een liedje gemaakt.
1: Ah, Kanye West. Een Beatle-linkje gevonden dus.
0: Oh, ja, ik moet altijd ergens een Beatle-link vandaan zien te trekken. Ja. Het kan ook heel simpel zijn, hè? Toch?
1: Mag
0: gewoon. Michiel, hallo.
2: Ja, goedemiddag. Michiel hier.
0: Ja, dat dacht ik. Michiel, ik ben heel benieuwd. Wat is jouw link?
2: Nou, ik had het inderdaad heel eenvoudig gehouden als ik even vergelijk met andere oplossingen. Ja. En ik had gedacht, de link is simpelweg doorgaan.
0: Doorgaan? Vooral doorgaan, zou Barry Stevens zeggen.
2: Ja, heel
0: goed.
2: Ja.
0: Gefeliciteerd. Ja. Weet jij wat jij hebt gewonnen?
2: Maak me blij. Peper zoutstel, dacht ik.
0: Bij deze?

0: Yes had eind jaren 70, begin jaren 80 echt even een rebrand nodig. Waren een beetje verstofte dino's en er moest even wat meer pit inkomen. Toen zei Trevor Horn, de legendarische producer, oh, laat mij maar eventjes. 90125 was een soort van comebackplaat voor de band. En met die grote hit dus, Owner of a Lonely Heart.
1: Neem NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
2: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

0: bij de zonnestralen, Dario G.
1: Verkeer.
0: Tim Schaarp van de ANWB. Vertel ons waar het stilstaat in Nederland.
2: Zeker, ja, helaas op een paar plekken, Tim. Het is druk onderweg, onder andere op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor de keteltunnel 9 kilometer en een half uur vertraging door een pechgeval. 1 rijstrook is er dicht. Heb je geen zin in file, kun je omrijden over de A13. Dan de A76 vanuit Geleen naar Aken. De Duitse grenscontrole, 7 kilometer en 30 minuten lang nu. En dan zand op de weg op de N35 in beide richtingen file bij Enschede. Je kunt er dus langs afwisselend per keer. Dus staat een verkeersregelaar dat te leiden. Hou rekening met ongeveer 20 minuten vertraging in totaal.
0: Oké, dankjewel Tim. Straks muziek van Paolo Nutini. Nieuwe shoes.
3: Nieuwe schoenen. Allemaal nieuwe schoenen.
0: Maar eerst is het tijd voor het nieuws. Dat hoor je van
3: Joris Stubenitski.
4: Hey Tim, goedemiddag. In het centrum van Meppel woedt een grote brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar huizen erboven. Een deel van het pand is ingestort. Shorttracker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand opeens naar het buitenland. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden.
5: Weer.
4: Volop zon en droog op de Wadden, 22 graden. In het zuidoosten mogelijk 31. En morgen weinig verandering.
6: Goeie kop.
0: En heb je dan nog een bericht met een kop die erbij hoort?
4: Jazeker, een niet alledaags gezicht vanochtend op de A58 bij Tilburg. Mensen gingen in de rem toen een familie ganzen in de middenberm verscheen. Het waren er zeker 13. Stap voor stap waggelden ze richting het asfalt en het voorbijrazende verkeer op de A58. Vrachtwagens werden stilgezet om de ganzenfamilie te laten oversteken. Het duurde één automobilist wel wat lang. Die stapte uit, hielp de ganzen een beetje. Dat lukte. En daarna kon iedereen weer verder.
0: Ah, wat een mooi verhaal. Dat het eind goed, al goed. Ja. Ja, dus, heb je zelf een kop kunnen bedenken bij deze?
4: Ganzen ontspringen de dons.
0: Dat lach je ook bij hem. Dat is het allermooiste nog. Trots dat hij is. En terecht.
4: Ik had eerst een ander, maar toen dacht ik...
0: Wat had je dan nog?
4: Nee, dat ga ik niet zeggen. Nee, deze is veel leuker.
0: Gans ontspringen de dons is echt briljant. Oké, Nathan.
7: Zonder één gans te verliezen.
0: Jumig. Ja. Ja, nee, ik kan hem. Maar heel goed dat je dat even zegt. Ja, dus bij mij is het nou echt helemaal niks. Dit is echt van een niveau zet ga ik hem. Maar goed, oké. Eén automobilist redde in zijn eentje de ganzen. Nou, toch.
7: Dat moet toch?
0: Aardig.
7: Best wel een druppel later.
0: Ja. Daar moest ik ook nog aan denken, ja. Dat vond ik altijd, dat vond ik altijd zo erg bij Alfred Jodocus Kwak.
4: Dat is een hele familie, ja.
0: Al zijn broertjes en zusjes waren doodgereden. En zo begint het verhaal dan, hè? Van Alfred Jodocus Kwak. Mm-hmm. Ik luisterde dat altijd op cassettebandje. Dat ging helemaal vervelend vertellen. Al zijn broertjes en zusjes waren doodgereden. En dan was ik echt in tranen, was ik ontroostbaar.
4: Tranen staan in je ogen.
0: Nou, maar nu nog steeds.
4: Ach, Tim.
7: Ach, joh. Nou, hé. Hey. Ja, dus. Ach, Tim, toch?
0: Ja. Oh,
7: Eén keer ook, ja, ik snap het.

0: gematigde versie met de Metropoolorkest. Maar ik dacht, ik pak gewoon eens een keer de plaatversie erbij. Het is gewoon ontzettend lekker. Het liedje Limburg van Rowan Hazen. Niet alledaags gezicht op de A58 bij Tilburg vanochtend. Mensen gingen in de rem toen een familie ganzen verscheen in de middenberm. Het waren er zeker 13. Stap voor stap gingen ze richting het asfalt en het voorbij razende verkeer op de A58. Het duurde één automobilist wat lang, die stapte uit en hielp de ganzen een klein beetje. Ja, wat zeg je als je koeien bij elkaar wil drijven ook alweer altijd? Nee, zeg ook dat iets. Ja, dan zeg je ook iets. Iets van hup, hup, hup. Of
1: nee. Er is vast iemand die luistert die weet.
0: Nee, dat zijn vogels. Kom. Dat zat je bij duiven. Sorry, ik ben al als een bekijker aan. Duiven, koeien, kan mij schelen. Agnes had een goede titel voor mij bij de vakantie. En die zegt, ik hoop van ganse harte dat het nu goed gaat met Tim.
1: Ja, vanwege de Alfredje Dokus kwak.
0: Ja, ellende. Ja, precies. Ja, precies. Ja. En nog eentje?
1: Ja, Daniel, een snelweg vol ganzen. Dat is een gak gezicht.
0: Mooi, een gak gezicht.
1: Heel gak gezicht.
0: Heb je nog een betere kop? Laat het nu even weten met de NPO Luisterapp. En kom in de galerij der goede koppen. Dit is NPO.

0: Taylor Swift en de Veden van Filia.
1: Goeie kop.
0: Ja, een mooi bericht net op de A58 bij Tilburg vanmorgen. Een familie ganzen verscheen opeens in de middenberm. Een stuk of 13. Nou, mensen gingen volledig in de rem toen ze die zagen. Stap voor stap gingen ze richting het asfalt en het voorbijrazende verkeer op de A58. Nou, één automobilist had er genoeg van en die stapte uit en die heeft een beetje geholpen.
2: Ja.
0: Niet, maar gewoon echt netjes geholpen.
2: Ja, precies. Niet
0: nee, precies. Heeft heel netjes gedaan. Hella zegt, gakke fietsje op de A58. Dat vind ik leuk, ja, zeker.
2: Gijsbert heeft er twee. Okay. Nou, of eigenlijk meerdere, maar ik heb er twee uitgekozen. Want ja, die heeft er altijd heel veel. Ganzen gered door een bermhartige chauffeur.
0: Mooi, mooi.
2: En ze kregen de ganzen te pakken met hulp van de vangrail.
0: Ah, nice. Wilke zegt, hooligans op de snelweg. Ja hoor.
2: Steven van den Akker, wat ook grappig is. Gemeente plaatst een ganzenbord langs de weg.
0: Oeh, sterk, sterk. Jacco, ganzen leveren file op. Of filet eigenlijk, hè?
2: Ja, ja. Ganzen leveren. En Dorien, die zit op hetzelfde pad, die zegt...
0: Oh, ganzen leveren.
2: Ja.
0: Lever. Jezus. Oké, okay, goed, ga door. Ja,
2: oké. Okay. Ja. Ja, Dorien zat op hetzelfde pad. Even doorlopen, familie Gans. Hup, paté.
0: Oh, mooi. Hup, paté. Michel, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat is jouw kop?
3: Kik de ganzen.
0: Kik de ganzen. Ja, hoor. Stuur even jouw goede kop deze kant op. Dan kom je in de galerij der goede koppen.
3: Gaan we doen.
0: Dankjewel, Michel.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
2: Honda, the power of dreams.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
7: e-boekhouden.nl.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
7: e-boekhouden.nl.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
10: Hier, moet je opletten.
9: Chocomel?
11: Sloopmelk.
9: Mona?
11: Ja, ook sloopmelk.
9: Milner?
11: Sloopmelk.
9: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
11: Sloopmelk.
12: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
12: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
13: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
15: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkap er plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
16: Kom naar Museum Batavialand.
17: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
16: Parkeren kan bij Bataviastad.
17: Dus kom naar Museum Batavialand.
15: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
17: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
16: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: Half minuutje na 2, Radio 2 zit met het NOS Journaal. Hier is Juri, goedemiddag.
20: Hey Paul, goedemiddag. Door de grote natuurbrand bij Parijs is de A6, de Route du Soleil... tussen Parijs en Dijon, in beide richtingen dicht. Het is onduidelijk wanneer de snelweg daar weer open gaat. Het vuur woedt in de bossen bij Fontainebleau. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee... dat de brand gistermiddag is aangestoken. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn er in een straal van een kilometer 10 brandhaarden gevonden. In het centrum van Meppel woedt ook een grote brand. Dat vuur zou zijn begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Bij de brand komt ook veel rook vrij, vertelt verslaggever Steef Bouwman.
10: Ja, het is dus grotendeels afgezet met linten. Er zit een kinderdagverblijf in de buurt. Die is ontruimd, net als de woonhuizen hier in deze straat. En de kinderen die zijn opgevangen in een ander kinderdagverblijf in de buurt. En buurtbewoners die kunnen worden opgevangen in De Poelen. Dat is een wijkcentrum. En zolang de brand weer bezig is, zullen ze daar nog even moeten blijven.
20: Een deel van het pand in Meppel is ingestort. Over slachtoffers is nog niets bekend. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat aan de politie doorgegeven. Het slachtoffer, een vrouw van 59 die bij ABN AMRO werkte, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. En niet alle vogeleigenaren houden hun vogel in een kooi. De papegaaien van Varello en Sandra uit Almere vliegen elke zaterdag vrij rond bij een vogelwinkel. Ze leren daar hun vogels om op commando weer terug te vliegen naar de baasjes. En dat gaat volgens de eigenaren altijd goed.
21: Kom maar. Hop.
22: Kom maar, Pivi. Hop, daar is hij weer. Ja, wie is blij? Mama, ja. Hij komt voor eten en voor mij, want hij heeft een hele goede band met mij. Dus over het algemeen komt hij altijd terug van Pivi, kom je? En ik mag absoluut niet uit zijn zichtveld.
20: Een free flight heet zoiets. Je vogel zo trainen gaat in kleine stapjes. Eerst met een kleine afstand en daarna steeds verder.
19: Ze zei mama over zichzelf.
20: Ja, lief hè.
19: Beetje vreemde vogel.
20: Het weer dan zonnig bij 23 tot 31 graden. En morgen wordt het mogelijk 33 graden.
19: Zo, het gaat weer echt flink warm worden natuurlijk. Hoe gaat het nu op de weg, Tim Schaap?
23: Ja, het is op veel plekken druk helaas, Paul. Het is druk, want het is immers zomervakantie in een groot gedeelte van het land. 175 kilometer nu, alles bij elkaar opgeteld. Ik begin op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Burgerveen. Een kwartiertje extra door een kapotte vrachtwagen. Er zijn 3 rijstroken dicht. Heb je die file gehad, kom je een stukje verderop opnieuw in de file. Dan tussen Den Hoorn en de Keteltunnel. Ook daar een half uur extra door een pechgeval. Je kunt beter omrijden over de A13. Dan een ongeluk op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. 4 kilometer, 30 minuten. En tot slot in beide richtingen viel op de A35. Bij de Duitse grens en tussen Enschede, daar een beetje. Komt door een lading zand op de weg. Je kunt om en om slechts in één richting daar passeren. Je hebt dus een half uur vertraging. En dit duurt nog tot 3 uur vanmiddag.
19: Dankjewel, Tim. Zometeen had ik Cold as Ice kunnen draaien. Want dat zou heerlijk zijn bij dit weer. Maar ik heb een andere hit van Foreigner gekozen.
24: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
25: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
26: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap

0: geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Hey, jij daar.
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
8: Deze week in de bonus. Aha verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. Aha zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En per een snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
9: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
10: Hoi.
9: Of binnenkort vertrekt...
11: Adios.
9: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
10: Fijne vakantie.
12: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt... en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water... en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999... of op vluchteling.nl.
13: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
14: Simyo.
15: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
18: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
17: Beren goed, thanks bo.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: En actie olifant.
19: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
18: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

enorm Avicii-gevoel. Maar het is Avicii niet. Het is Afrojack die het deed. Maar wel met een man die ook met Avicii de grootste hits gehad heeft. SOS en Wake Me Up werd gezongen door Alu Black. En die deed ook mee op deze plaat van Afrojack in My World. Alu Black, die naam van die man. Opeens vandaag bij het draaien van de plaat dacht ik, dat is eigenlijk een hele rare naam, Alu Black. Hoeveel mensen in Nederland denk jij dat ook de voornaam Alu hebben? Nou, dat is dus 0. En Aloué, als je het als vrouwennaam noemt, dan zijn het er 8. Dat is natuurlijk ook ontzettend weinig. Overigens, Alu Black heet ook helemaal niet Alu Black. Hij heeft het gewoon als artiestennaam aangenomen. Hij heet eigenlijk, Egbert. En daar zijn er 8000 van in Nederland. Dus dat is dan wel weer iets normaler. Foreigner hoor je ook. Mathieu van der Poel die de Tour de France etappe wint. That was yesterday. En dit is vandaag met Sophie B. Hawkins.

nummers van DNC vonden het gewoon lekker klinken. Cake by the Ocean. Het klinkt ook echt lekker. Of het nou echt handig is, ik denk het niet. Ik denk terug aan die keer dat wij met het gezin op een Nederlands strand waren. Het was zeker een Nederlands strand. Herken je dat? Dat je dan met z'n allen de zee ingaat en een kijkje naar de plek waar je gestrand bent. En dan zie je daar die meeuwen op afkomen. En dan weet je, je bent te laat. Al het eten uit de tassen getrokken. Zakken chips open. Ja, dat neem ik mee naar het strand. Nou, maar het is zinloos, dus goed. Ik krijg inmiddels appjes van Jacqueline, van Alex. Die zeggen, kom erop. Jacqueline zit er al klaar voor. Ja, ik kan er inmiddels de klok gelijk op zetten. Ik doe dit wekenlang al. En het is een missie geworden om deze plaat tot een hit te laten klinken. Ik hoop eigenlijk dat ik later deze week mijn collega's kan overtuigen om hier gewoon topsong van te maken. Dat zou ze zo verdienen. Lola Young.

0: Income 5. Hoor je lekker zomers plaatje op een dag dat het nog redelijk te doen is? Denk ik, tenminste in het midden van het land. Zo meer over het weer. Eerst nu verkeersinformatie. En Tim, hey Tim.
1: Hey, hallo Paul. Ja, het is druk onderweg. Wat minder goed te doen dus. 200 kilometer alles bij elkaar opgeteld nu. Onder andere een ongeluk bij Delft op de A4. Komende vanuit Rotterdam richting Den Haag. Vanaf de keteltunnel rij je meteen een file in. 15 minuten lang, er is één rijstrook dicht. De andere kant op, dus vanuit Den Haag naar Rotterdam, is er ook één rijstrook dicht daar. Een kapotte vrachtwagen. De vertraging is 30 minuten. Beter omrijden over de A13. Dan de A12, Utrecht-Arnhem, tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. 6 kilometer, een kwartier extra door een ongeluk. De weg is er weer vrij. En een behoorlijk lange file op de A76 vanuit Geleen. Voor de Duitse grenscontrole, 7 kilometer en 50 minuten.
0: Dankjewel, Tim. En daar is Juri met het weer, maar ook de rest van het nieuws natuurlijk.
2: Goedemiddag, Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is op 38-jarige leeftijd overleden. Bevestigt de KNVB aan de NOS. De doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaald voetbal. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. De man die vanochtend in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij zat ruim 2 uur klem. Vermoedelijk lag hij te slapen in een container toen hij werd geleegd. En een blast from the past gisteren bij de herenfinale op Wimbledon. Want documentairemaker, presentator en rapper Ali G zat in het publiek.
3: Oh. It's like the World Cup, something called tennis, which is like a crap version of ping pong. Them say that tennis is better played on grass, which is why I intend to sell as much of it while I is here. Find me, innit? Respect.
2: Ja.
0: Het was jaren geleden een hype natuurlijk.
2: Echt ruim 20 jaar geleden, volgens mij zelfs bijna 25 jaar geleden. Ali G, een typetje van Sacha Baron Cohen.
0: You know me love ya, truly. Ja, dit. Gaan we nog een hit samen ook met Shaggy. You turn me on with your big baby. Ja, ik rep hem gewoon mee.
2: Ja, ik kan het. Er komen weer allemaal dingen naar boven. Ik was het hele nummer vergeten, joh. Ja, hoe ziet hij eruit? Hij heeft altijd een soort van gele bril op en een heel strak mutsje en een enorm trainingspak. Hij droeg hier ook een soort van Wimbledon-kleding, maar het is een grastoernooi, dus hij had ook een embleem met een wietplantje erop. Tuurlijk. Want je moet daar natuurlijk gras verkopen. Hij had ook een paar zakjes meegesmokkeld. Hij was er niet voor niets, Ali G, want de opnames van een nieuwe film zouden net zijn afgerond.
0: Hij zat er in ieder geval niet in de mankini. Nee. Die was van Borat.
2: Die was van Borat,
0: ook
2: ja.
0: Van hem, maar dan...
2: Ja. Dan het weer. Het is zonnig bij 23 tot 31 graden. En morgen kan het 33 graden worden.
0: Dionne, mijn vrouw, die liet dat afgelopen weekend zien als van... Hey, wil je deze als nieuwe zwembroek? Waarop ik zei, nou, best leuk. En de kinderen die zitten nog in de leeftijd dat alles wat papa wil... dat ze dat ook willen, hè? We hebben er 3 besteld. Wow. Mankini, de slip zeg maar die vast zit over je schouders. Dan weten we waar het over hebben.
2: Staat je goed, lichtgroen.
0: Ja.

0: Kensington was rete goed. Dat woord heb ik lang niet gehoord.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Rete goed, volgens mij was het een slogan van een radiostation. Niet van deze, in ieder geval. Tristan, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Paul.
0: Met jou ga ik vandaag terug in de tijd naar het moment dat jij 14 jaar oud was.
2: Yes, dat is alweer een paar jaartjes geleden.
0: Zo, dat is echt even een paar jaar geleden, hè?
2: Ja.
0: Wanneer ben je geboren?
2: 1995. Nou,
0: dat valt voor veel luisteraars mee die denken, wat, zo lang is dat niet geleden, 2009. Dat veel mensen weten niet eens meer wat er toen in de hitparade stond, denk ik.
2: Nee, ja, dat weet ik zelf eigenlijk ook niet meer.
0: Oh, hoe komt dat?
2: Ja, ik moet heel eerlijk toegeven dat ik nooit echt een fan ben geweest van de populaire muziek toen ik jong was.
0: Nou, dit wordt echt een heel leuk onderdeel vandaag in dit programma.
2: Ja, nou, in de jaren sinds is mijn smaak wel wat verbreed. Dus ik ben heel erg benieuwd wat erin staat en wat ik nog herken.
0: Je hebt een oude ziel eigenlijk.
2: Ja, kan je wel zeggen.
0: Ja, nou ja, we gaan luisteren naar wat er in de hitparade stond op 21 november 2009.
3: Vijf.
0: Bijvoorbeeld de ideaal klinkende schoonzoon Michael Bublé.
2: Ja, die herken ik nog wel, ja. Die is leuk.
0: Oh, die vind je leuk. Nou, dat is mooi.
3: Vier.
0: Dit is... Ja, zeg jij het maar.
2: Eentje die ik ben vergeten.
0: Robbie Williams.
2: Ah, ja, oké.
0: Maar eentje die ik ook eigenlijk was vergeten. Bodies.
3: Drie.
2: Ja, die herken ik nog wel, ja. Die is leuk.
0: Oh, die vind je leuk. Nou, dat is mooi.
3: Vier.
0: Dit is... Ja, zeg jij het maar.
2: Eentje die ik ben vergeten.
0: Robbie Williams.
2: Ah, ja, oké.
0: Eentje die ik ook eigenlijk was vergeten. Bodies.

0: Zomaar hitje hoor.
1: Ja.
0: In november.
1: Ja, heel erg bijzonder.
0: Edward Maya, Stereo Love. Nou Tristan, je klinkt opgewekt eigenlijk. Had ik niet verwacht.
1: Ja, ja, ik vind het gewoon leuk om weer een beetje zo'n blast from the past te krijgen. Ik hoor wel een paar nummers die ik nog herken.
0: En maar ook eentje die je leuk vindt.
1: Nou, ik denk dat ik dan toch wel moet gaan voor Michael Bublé. Dat blijft toch wel leuke muziek.
0: Nou,
1: inderdaad.
0: Heel gezellig. Vrolijk. Haven't met you yet.
1: Ja, leuk.
0: Ik denk dat het de eerste keer is dat ik hem op Radio 2 draai, eerlijk gezegd. Maar hey, voor alles een eerste keer. Leuk.
1: Ja, ik ben blij dat ik daar onderdeel van mag zijn.
0: Zeker. Dankjewel, Tristan.

Christine McVie zei altijd dat ze liedjes maakte uit het perspectief van andere mensen. Dat het niet over haarzelf ging. Nee, want dat zou wel heel confronterend zijn. Zeker omdat eigenlijk alle liedjes van Fleetwood Mac over relaties gaan. En vaak dan over relatiebreuken. Fans denken dan ook, en ik eigenlijk ook, dat, en ik ben ook een fan, dat dit liedje gewoon over haar ex John McVie ging. Fleetwood Mac, Little Lies. We kunnen het haar helaas niet meer vragen. Ze overleed 4 jaar geleden. Zangeres van deze plaat van Fleetwood Mac. En je hoorde ook nog Michael Bublé en Haven't Met You Yet. Wat kan ik voor jou draaien? Jij mag het bepalen zometeen in de 10 Minute Takeover. Het is vakantietijd in Nederland. Aan de files merk je het niet, maar het zou toch wat rustiger moeten zijn. Dus jouw kans op dat je plaat gedraaid krijgt in dit programma is aanzienlijk. 10 Minute Takeover. Stuur dat appje maar via de NPO Luisterapp. Wat wil jij horen? Vraag hem aan en zometeen ruimte genoeg voor ook wel jouw plaat. Dit is Arcade Fire met een hele fijne...

0: NPO Radio 2. Ster.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl. Je verdient het.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
5: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
7: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
11: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.

0: Lekker toch?
1: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
4: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: De klok slaat exact 3 uur. Dit is het nieuws met Juri Stubenitski van de NOS. Goedemiddag.
7: Hey Paul, goedemiddag. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden. De doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaald voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen. Maar er bleek uiteindelijk geen bewijs voor te zijn. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink is 38 jaar geworden. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een antiterreureenheid, zegt de Britse minister van Binnenlandse Zaken. Want er is nieuwe informatie en bewijs, vertelt een verslaggever van Sky News.
8: We now have new information and new evidence that means CTP is now leading this investigation. We're pursuing multiple lines of inquiry to establish the motivation for this attack. Our priority is progressing this investigation quickly with all the capabilities that we have.
7: De 78-jarige Widdecombe was jarenlang een prominente politica voor de conservatieven. En later was ze actief voor Reform UK, de partij van Nigel Farage. Ze werd donderdag dood in haar huis gevonden. Inwoners van Meppel krijgen het advies om ramen en deuren nog dicht te houden. Want in het centrum van de stad woedde een grote brand. Die is overgeslagen naar enkele woningen. Volgens de brandweer in Meppel is het moeilijk om bij het vuur te komen.
9: Het is het oud centrum van Meppel, waar we nu over praten. Dus aan de achterzijde, dat is de Volstraat, daar kun je gewoon heel moeilijk bij komen. Dus daar zijn ze eigenlijk met man en macht om te zorgen dat daar water op het vuur komt.
7: De brand zou zijn begonnen in een meterkast in een slagerij en sloeg over naar een paar woningen erboven.
10: Sorry.
7: Ik heb nog één berichtje voor je.
10: Ja, ik zie het, ja. Schrik me kapot, man.
7: De grote bosbrand die sinds gistermiddag woedt ten zuidoosten van Parijs heeft mogelijk grote gevolgen voor Nederlandse vakantiegangers. Want de A6 is sinds vanochtend afgesloten tussen Parijs en Dijon. Wanneer de Route du Soleil daar weer open gaat, is niet bekend.
10: Daar heb je niet echt een goed alternatief voor, toch?
7: Nee, dat is echt heel vervelend. Ja, dan moet je echt of een stuk omrijden of misschien binnen doorweggetjes. Ik weet het niet. Was er maar iemand die veel van wegen weet.
10: Iemand die, ja, dat zou mooi zijn. Of iemand die nog wel eens de Route du Soleil neemt, zoals Ruud de Soleil. Maar,
7: Het weer dan zonnig bij 23 tot 31 graden. En de komende dagen blijft het zulk zomers weer.
10: Ken jij zo iemand, Tim, die wat weet van wegen?
11: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik zou niet weten.
10: Je kunt wel omrijden.
11: Ja, zeker. Ik heb wel iets, hoor.
10: Oh,
11: okay. Wil je advies? Als je al in Frankrijk bent, kun je het beste omrijden over de A5. Maar als je nog in Nederland bent en je rijdt later naar het zuiden, kun je het beste via Metz rijden over de Franse A31.
10: Kijk, dit is wel even top advies op maat.
11: Ja, goed. Bij deze. Graag gedaan.
10: Heb je ook nog wat voor de mensen die in Nederland stilstaan?
11: Ja, zeker. Ja, helaas heb je best een grote kans dat je hier ook file tegenkomt. 300 kilometer bijna momenteel. Onder andere door een paar ongelukken op dezelfde snelweg. Allereerst dus die A4 richting Den Haag bij Den Hoorn. Een ongeluk daar, er is één rijstrook dicht. Vanaf knooppunt Benelux een half uur vertraging. Dan heb je die file gehad, kun je zo de volgende inrijden. Op de A4 vanuit Amsterdam. Tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid een kwartier. Daar zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. Dan file op de A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk. 5 kilometer en een kwartier extra. En dan de Duitse grenscontrole. Die veroorzaakt file in het zuiden van het land op de A76. Komen er vanuit Geleen file vanaf Heerlen. 8 kilometer en 35 minuten.
6: Merci Tim.
11: Ja, tjus. Ster.
0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
13: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: NPO Radio 1 zit bovenop de toer. Met iedere dag vanaf 2 uur 's middags.
16: Die haalt
15: NOS Radio Tour de France.
17: Daar gaat hij nog één keer staan.
15: 3 weken lang.
16: Deze man die kent alleen maar energie.
15: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
13: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: NOS Radio Tour de France.
16: Alleen maar energie.
15: Op NPO Radio 1.
18: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
19: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
20: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
19: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
22: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
23: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
24: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
25: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend.

0: meest getoonde prijs.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: Hij had tranen in zijn ogen. 12 keer Wembley uitverkopen. Had nog nooit een artiest gedaan en hij deed het. Harry Styles werd bij zijn laatste show verrast door zijn zus. Die ging een speech geven op het podium. Hij zelf gaf nog een eerbetoon aan de jongens van One Direction. Want hij zegt, ja, zonder hen was het toch echt nooit zo ver gekomen. Het zit erop, al 12 shows. In Nederland heeft hij natuurlijk ook de shows om gedaan. 10 keer Arena. Harry Styles, Jordan, American Girls en ook nog Bruce. The Boss, Springsteen en Human Touch. Emilou.
1: Hey Paul, goedemiddag.
0: Ik ga voor jou een artiest draaien waar jouw vader bij in de klas gezeten heeft.
1: Ja, klopt.
0: Is dit echt?
1: Dit is echt.
0: En wat vertelde hij dan altijd over haar?
1: Nou, ze was in ieder geval heel lang bezig met muziek. Ja, dat is wat ik sowieso over haar weet.
0: Had hij een oogje op haar? Had ze je moeder kunnen zijn?
1: Volgens mij vond hij dat wel leuk.
0: Ja, wie niet eigenlijk, hè? Want,
1: wie niet, ja.
0: Wie zat er bij jouw vader in de klas?
1: Ja, Anita Meijer. When

aantal weken geleden alweer op het Best Kept Secret Festival. En iets recenter ook nog op Werchter vorige week. Ria denkt daaraan terug. Maar zij vroeg hem niet aan. Nee, dat is Drewers die wilde het horen. Een klapper tijdens het werken. Wat dachten jullie van On Melancholy Hill van Gorillaz? Nou, daar kan ik wonen, op Melancholy Hill. Ik hou van muziek als het melancholisch is. Als mensen me vragen waar hou je van, dan zeg ik altijd melancholische muziek. En dat is deze plaat natuurlijk ook. Emmy Lou's keuze daarvoor, die wilde graag Why Tell Me Why van Anita Meijer. Deze draai ik ook nog en die kwam van Mark. Hij wil Seal, Kiss from a Rose.

0: Kiss from a Rose van Seal. Ik had hem lang niet gehoord. En jij, Juri?
1: Nou, toevallig gisteren nog. Ik zat in de auto. Ja, mijn lijstje stond aan. Rammstein, Madonna, alles door elkaar. En mijn vrouw, die op de bijrijdersstoel zat, was even de DJ. Dus ik zei, mag nu Seal aan met Kiss from a Rose? Daar heb ik zin in. En dat deed ze niet. En na een minuut vroeg ik van, mag Seal nu aan? En toen zei ze, oh ja, ik dacht dat je een grapje maakte. Want ik vind dat zo'n verschrikkelijk nummer.
0: Oh.
1: Dan in net iets andere bewoordingen. Dus ik app haar zojuist van, heb je Radio 2 aan? En ze zegt, ja, dat doe ik meteen. En daarna allemaal woorden die ik niet zal noemen. Met tekst erbij. Ik dacht dat er iets leuks was. Ja, dit is toch wel een soort van een breuk, wil ik het niet noemen. Maar dit is wel een dingetje.
0: Is dit, ben jij de gevoelige van jullie twee?
1: Nee, dat niet. Maar ik vind dit toch wel echt een fijn nummer. Mooi uithaal.
0: Ja.
1: Ja.
0: En het zat in een Batman-film, toch ook?
1: Ja.
0: Of komt daar... Ja, je weet dat ook gelijk.
1: Nu wil ik dat weer zien.
0: Ah. Hey Tim, waar zijn die files? Ja.
2: Best wel plekken. Het is druk. Er staat meer dan 300 kilometer alweer. Het is immers zomervakantie. Dus de spitsen zien er ook nu wat anders uit dan anders. Op de A4 richting Rotterdam. File tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. 14 kilometer, 25 minuten. Komt er een eerder ongeluk. De weg is er weer vrij. Dan drukt het bij Rotterdam op de A16. Als je onderweg bent vanuit Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk 10 kilometer en 30 minuten vertraging tot aan het knooppunt Terbrechtseplein. Komt ook door wegwerkzaamheden op de A20. En op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Daar is een Duitse grenscontrole bezig. Vanaf Heerlen 8 kilometer. Je doet er 25 minuten langer over.
0: Dankjewel, Tim. Heb je nog nieuws ook, Juri?
1: Ja, door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de Route du Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat die brand bij Fontainebleau gistermiddag is aangestoken. Een oude jeugdvriend van Ridouan Taghi heeft bijna 14 jaar cel gekregen. Chouad W. krijgt de straf voor zijn betrokkenheid bij twee moorden. Het OM had levenslang geëist. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar tot nu toe 24 meldingen binnengekomen bij een nieuw landelijk meldpunt. Het zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. En wat te doen als je dood bent? Nou, meestal worden lijken begraven of gecremeerd, maar in de natuur begraven is ook steeds populairder. Horen we bij Omroep Tilburg.
3: Wat ik altijd mooi vind om te horen is dat mensen hier rondlopen en dan zeggen ze, het voelt hier niet als een begraafplaats.
4: We wilden alle begraafplaatsen langs gaan, maar we waren hier, maar we vonden het zo mooi dat we hebben hier gereserveerd voor ons beiden.
3: Ik denk dat dit een hele mooie plek is om tot rust te komen.
4: En mevrouw was al een beetje ziek en toen is ze zieker geworden. Het is vorig jaar overleden en we zijn vorig jaar hier begraven.
1: Op deze natuurbegraafplaats, de Utrecht, is de komende 50 jaar nog een plekje te krijgen. Daarna gaan ze dicht en wordt dat gebied met rust gelaten. Het is niet per se goedkoper dan een reguliere crematie of begrafenis, maar je graf wordt dus altijd met rust gelaten.
0: Het wordt niet geruimd, je krijgt geen... Want je ziet heel vaak
1: dat
0: op,
1: is het idee, ja.
0: Op begraafplaatsen staat er een bordje bij. Familieleden, nabestaanden, gelieven contact op te nemen met de beheerder.
1: Ja.
0: Want dan dat loopt de rechten af. En dan moet je toch kijken, ga je nog 30 jaar of 10 jaar bijbetalen?
1: Of niet.
0: Inderdaad.
1: Toch lastig.
0: Ja. En natuur, er staan geen stenen op een natuurbegraafplaats,
1: nee, het is
0: toch?
1: Het is een soort park, moet je erbij voorstellen.
0: Dus je ziet er eigenlijk niet aan af dat het een begraafplaats is.
1: Nee.
0: Niet dat alvast het volgende gat gegraven is. Dat zie je toch op een gewone begraafplaats?
1: Ja, inderdaad.
0: Er is nog niemand dood, maar het gat is er al.
1: Moet ook wel goed bijhouden, denk ik, waar alles ligt. Dus de beheerder die moet heel precies te werk gaan. Ja. Het weer dan, het is zonnig bij 21 tot 30 graden. En morgen krijgen we er nog een paar graden bij.

0: Charming Man op Radio 2. Post Malone ook nog. En Circles.
1: De moeilijkste vraag.
0: Toen wij een paar weken geleden bedachten om een waterfles te gaan weggeven, wisten we ook niet dat het zo heet zou worden in Nederland deze weken. Maar hij komt dus goed van pas. Je wint mijn waterfles als je in ieder geval de moeilijke vraag beantwoordt. Gaat over een zangeres. Ze zingt in het Spaans, maar ze spreekt ook Frans. Heel leuk. Frankrijk-Spanje, morgen. Ze werd geboren op Cuba, in Havana. Maar ze woonde eigenlijk het grootste deel van haar leven in Amerika. In welke Amerikaanse staat is dit een... Het is echt een ingewikkelde vraag inmiddels geworden. Het is een Amerikaanse zangeres. Die zingt in het Spaans, geboren op Cuba, woonde in een staat. Maar welke staat... Oké, een heel klein hintje dan. De band waar ze mee werkte is vernoemd naar die staat. Meer hints geef ik niet. Daar moet je het mee doen. Als je het weet, antwoord kan via de NPO Luister-app.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.
2: Als je mijn gedacht...
0: Start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.
2: Als je mijn gedachten eens kon zien...

0: Vanavond een uitverkocht Royal Park Live. Ik denk een van de kleinste concerten die ze in de recente geschiedenis hebben gegeven. Maar dat maakt het natuurlijk ook weer heel speciaal en mooi. Als je erbij bent bij Paleis Soestdijk.
1: De moeilijkste vraag.
0: Robert, jij wil de waterfles winnen voor iemand.
2: Ja, dat heb je heel goed, Paul. Hoi, goedemiddag.
0: Hi, en voor wie is dat dan?
2: Mijn dochter Tara, of onze dochter Tara, moet ik dan eerlijk zeggen. Hè?
0: Ja. En hoort ze dit ook?
2: We hebben de televisie even ietsje zachter gezet, maar ik denk als ze wat harder zet, dan hoort ze het ook. Wil je meeluisteren, Tara? Ze gaat nu de televisie ietsje harder zetten.
0: De televisie, daar luister jij radio op, begrijp ik.
2: Op dit moment wel, ja.
0: De moeilijkste vraag was erg moeilijk, compleet ingewikkeld. Klopte ook niet helemaal. Het ging over een zangeres. Ik noemde haar naam niet. Geboren Havana, spreekt Spaans, Frans. En de band waar ze mee werkte, nou ja, die staat... ik kom er nu ook al niet meer uit. Kun je gewoon het antwoord geven?
2: Ik denk dat het Miami Sound Machine is. En ja. De zangeres is Gloria Estefan.
0: Ja, en de staat is dan Florida, maar dat bedoel ik helemaal niet goed. Nou, jij hebt het gewoon helemaal... top gedaan, Robert.
2: Helemaal top, Paul.
0: Als je de makkelijke vraag nog even doet. In het Spaans, wat is 1, 2, 3?
2: Uno, dos, tres.
0: Ja hoor, lekker.
2: Ah, lekker.
0: Ik hoorde nog niet juichen, maar misschien als ik het zeg. Tara, je hebt een waterfles gewonnen.
2: Tara, je hebt een waterfles gewonnen. Juichen.
0: Brillen die dochter.
2: Ze is helemaal blij, Paul.
0: Mooi te horen. Gloria Estefan op Radio.

0: De omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
2: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.

0: Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
6: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social Deal deals die je niet mag missen.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Ja hoor, we mogen weer de hele week.
12: Hè, gezellig!
11: Ja, vind je niet? Het is exact 4 uur in Nederland. Ik noem het professioneel. Even Paul bedanken. En daar zit hij weer hoor, Juri Stubenitski. Wat heerlijk deze week weer met jou te werken.
13: Nou, is gelijk, zei hij. Goedemiddag. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. De brand begon kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle, maar desondanks waren er dus veel slachtoffers. In Rotterdam is een man vanochtend zwaar gewond geraakt toen hij vast kwam te zitten in een vuilniswagen. Hij lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die in de wagen werd omgekieperd. Hij zat daarna klem met zijn been. Het was voor de brandweer in Rotterdam ingewikkeld om de man los te krijgen.
14: De techniek is natuurlijk heel erg complex van zo'n systeem. En dat is geen dagelijks werk van ons. We hebben alles, in ieder geval de technische dienst van het bedrijf, van de vrachtwagens erbij gekomen. Die heeft ons geholpen en zo hebben we kunnen bevrijden uiteindelijk.
13: De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Twee vrouwen uit Amsterdam zijn in Almere opgepakt omdat ze een vuurwapen en drugs bij zich hadden. Het ging onder meer om coke, heroïne, ecstasy en GHB. Het zat onder meer verstopt in een kinderrugzak. En door de aanhoudende droogte moeten de dijken extra worden gecontroleerd op schade. En daarom gingen de afgelopen dagen 150 vrijwilligers van Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard de dijken op, horen we bij Omroep CKZ.
15: Ja, dan moeten ze vooral letten op droogte, gevoelige schades eigenlijk. En dat zijn met name scheuren, kleine verzakkingen. Maar ook natte plekken, want ja, als het 3 weken droog is en je hebt op ergens toch een natte plek, ja, dat is dan ook voor ons wel een spannend iets.
13: Omdat droogtes steeds langer duren, verwacht het Hoogheemraadschap de dijken ook vaker te moeten controleren.
16: So I'm listening for the weather, to predict for coming days.
11: het weer.
13: Droog en zonnig bij 21 tot 30 graden. En morgen wordt het ook zonnig en warm.
11: Heerlijk vooruitzicht alweer, hè?
13: Lekker, hè?
11: Ja, toch fijn, jongen. Dankjewel.
13: Graag gedaan.
11: Dan gaan we snel naar de snelweg, want daar zit hij in Den Haag. Achter het glas. Ach, hij is zo bekwaam. Tim Schaap, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Eddie. Hallo, hallo, jongen. Hallo. Ja, je bent in elk geval niet alleen onderweg. Dat is het positieve.
11: Nee,
12: het is hartstikke druk.
11: Ja.
12: Ja, 400 kilometer, Eddie.
11: 400 kilometer, mensen.
12: Ja, ongekend, hou je vast. De A2, Utrecht en Bos. Daar rijdt het langzaam tussen Utrecht en Everdingen. 12 kilometer, 25 minuten. Ook de A2 naar Maastricht staat erbij. Als je onderweg bent vanuit Eindhoven. Tussen Weert en Kelpen Oler een kwartier extra door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is er afgesloten. Dan bergingswerk op de A4. Wanneer je onderweg bent vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Rijswijk ongeveer 40 minuten. Eén rijstrook is dicht. Duurt nog best wel lang, namelijk een uur. En op de A76 vanuit Geleen een lange file voor de Duitse grens. 8 kilometer en 35 minuten vanwege die grenscontroles.
11: Nou, dat valt allemaal reuze mee.
12: Ik vind het heftig. Maar goed.
11: Ik vind het ook heftig. Het wordt alleen maar meer, Tim.
12: Nou, ongekend. We gaan dat meemaken, Eddie.
11: Zo is dat. Spreek je zo weer.
12: Tot zo.
11: Oh, hoi, hoi. Wij gaan zo meteen even leuk bellen met die iemand die in Amerika zit of in Amerika heet.
16: Die heet Amerika en zit in Frankrijk.
11: Yvonne. Oh, Yvonne.
16: Yvonne.
11: Ah, ze is een hele leuke vrouw. Het onderwerp gaan we zo bespreken, maar mijn tip aan jou.
17: Blijf er lekker bij.
11: Tot zo.
18: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
19: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
18: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
19: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
21: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
23: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
24: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
25: Sta je in de file en spot je ruitschade?
26: Opgelost. Autotaalglas.
24: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 3,29. Grote pot, kleine prijs.
27: Hey, jij daar.
28: Heb je ook zo zin in vakantie?
27: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
28: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
27: Prijsvrij vakanties.

0: prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.

0: gehad. Wat dacht je van deze? Ja. Oh, ook zo lekker. En deze. Oh, wat een lijst zeg. Goedemiddag. Daar zijn we weer op deze mooie, nou ja, ik mag wel zeggen, maandag de 13e juli. En nog 70 dagen lang kunnen wij genieten van elkaar. Wat zit je gek te kijken, Duncan?
1: Nee, ik ben benieuwd waar je naartoe gaat. Ik
0: luister. Nou, niet naar huis in ieder geval.
1: Oh, helaas.
0: Dus dat is wel eens gebeurd, maar dat doen we niet nog een keer. Blijf natuurlijk niet aan de gang. Tot 6 uur hier op de grootste zender van Nederland, NPO Radio 2. Ik zeg het wel eens wat vaker, omdat we daar natuurlijk de glans hebben van 50 weken per jaar. De grootste. Maar wij mogen ook eens op vakantie, dus dan zijn we 2 weken per jaar niet. Hoe dan ook.
1: Je maakt
0: ook vandaag
1: je zin niet af, sorry, maar je had het al van 70 dagen en dan ga je weg?
0: Nee, dan is de zomer voorbij.
1: Oh, hier. Dat wil die zeggen.
0: Nee, nooit op tijd en natuurlijk op de zaken vooruitlopen. dat doen wij niet bij deze zender tenminste. Nee hoor, mensen, maak je geen zorgen. Hoe dan ook, wij hebben vandaag ons best gedaan om de show zo vet mogelijk te maken met heel veel leuke dingen erin. En toevallig dat ik vandaag eventjes in de vroege ochtend op het internet zat te snuffelen en zo. En daar kwam ik een hele leuk berichtje tegen over zonnebrand. Ik denk, nou moet je daar nog over vertellen. Maar er zijn toch 4 hele belangrijke dingen waar je op moet letten als je naar de winkel gaat om zonnebrand te kopen, dat o zo belangrijk is voor je skin, voor le peau, hè? Want le peau is Frans, en dan komen we zo meteen nog even terug.
1: Oké, dat klopt inderdaad, want vandaag is het 13 juli, morgen 14 juli, dan is het.
0: Ja, natuurlijk, 14 juli.
1: Zo is het.
0: Ja, dat is het de 14e, en dat is een hele belangrijke dag in Frankrijk. En dan op die dag, vinden wij zelf leuk, draaien we heel veel dit soort muziekjes, een beetje Franse muziek, en we gaan ook een beetje Frans praten met elkaar, ten einde voor elkaar ook een beetje onverstaanbaar te worden.
1: Ah, wie, we bellen nog met Yvonne Amerika, want de vraag is of alle festiviteiten morgen wel door kunnen gaan. Huisarts Rutger dus over zonnebrand.
0: Zeker.
1: En we hebben een nieuwe NPO Radio 2 app-service.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja, let
0: maar op. Wat ontzettend. Ik ben benieuwd waar die over gaat.
2: De NPO Radio 2 app-service.
0: Ja, maar dat vind ik natuurlijk ontzettend leuk.
1: Jij kwam iets vertellen over zonnebrand. En toen dachten we, plaatjes over zon, strand, zee, zoiets.
0: Ja, nou, jij kwam eerst met wat anders, hè?
1: Ja, ik kwam met, het is de dag van de rock. Van de
0: ja, maar een rock staat jou niet. Hebben we er al eens eerder tegen je gezegd? Kwam je tijdens de sollicitatie hier jaren geleden, kwam je in een rokje binnen?
1: Maar het lijkt me wel leuk, gitaarmuziek.
0: Gitaarmuziek ben ik helemaal, ook helemaal niet van, hè? Op zang klinkt het als
3: gitaarmuziek.
0: Nee, draaien we hier niet. Oh. Nee, nee, tenminste, niet als ik het doe.
1: Maar liedjes over zon, strand, zee, bijvoorbeeld
0: ja, bijvoorbeeld deze.

0: gebeurt als ik op deze druk? Oh,
1: dan,
0: dat gebeurt niks.
1: Niet zoveel.
0: Nee. Ik heb een hand over. Nou, dat is me goed ook natuurlijk, hè, want ik ben natuurlijk een man alleen. Maar als jij zegt van, wij hebben een leuk idee voor plaatjes over strand en zee, laat het even weten in die weer vernieuwde NPO Radio 2 luisterapp.
1: NPO luisterapp, zo is dat.
0: De NPO luisterapp, zo handig. Ik zei dat ik heb een hand over. Ik ben speciaal, ik had een beetje pijn in mijn hand. Ik ben naar mijn huisarts gegaan.
1: Oei.
0: Ja, dus ik ging bij hem zitten en nou, een beetje ballen met hem. En op een gegeven moment zegt hij van, ja, nou, ik heb toch wel even een adviesje aan u. Misschien moet u even, ja, u moet echt stoppen met masturberen.
1: Ach nee.
0: Hij zei, hoezo is dat? Hij zei, nou, ik wil u even onderzoeken.

0: NPO Radio 2 App Service.
1: Zo is dat.
0: Voor een plaatje of een praatje.
1: De luisteraar hier op het apparaat op de grootste zender Radio 2. Samen met Duncan. DuncanVash.nl voor alle bestellingen.
2: Dat is voor de boekingen.
1: Dankjewel. Ja, natuurlijk. Je bent toch een dealer?
2: Zeker. Ik zeg niet waarheen, maar ik ben wel
1: een dealer. Nee, ik ben gewoon een dealer. Ik zeg goedemiddag tegen Martin uit Raalte.
2: In de buurt van Raalte.
1: Oh, in de buurt van. Hallo Martin, hallo.
3: Goedemiddag, Martin. Ja,
1: hi. Oh, je klinkt verheugd.
3: Ik ben heel verheugd.
1: Hoe komt dat?
3: Ik ben
1: thuis. Oh, je bent thuis. Oh, zit moeder de vrouw thuis?
3: Nee, die had nog onderweg.
1: Wat zegt hij?
3: Die is ook nog onderweg.
1: Oh, die is onderweg. Weg van huis omdat je thuis komt? Of,
3: Nee, als ik thuis kom, dan is zij ook thuis. Heel gezellig.
1: Ah, lekker man. Ja. Hoe lang ben je al met haar?
3: 30 jaar.
1: Jezus, Mina. Nou, dan krijgt ze binnenkort ook, als ze zich blijft gedragen, krijgt ze ook een huissleutel.
3: Ja.
1: Weet je niet?
3: Dan gaat de ketting eraf.
1: Nou, daar maak je nou een grapje over, Martin. Maar dan met dat voetballen, want een vriendje van mij zat voetballen te kijken vorige week.
2: Oh ja.
1: Komt zijn vrouw met een biertje aanlopen.
2: Oh, wat aardig.
1: Het eerste wat hij denkt, oh, die ketting is te lang. Dat is wel zo, Martin. Kan niet, vrouwenvriendelijk, kan niet. Nee, als je bij BNF Varen zou werken, dan had je een reprimande gekregen. Maar we werken bij Pound. Kun je bijna alles zeggen. Ik vind Pound geweldig, moet ik er wel even bij zeggen.
2: Oh ja,
1: hoe dan ook. Wat is er zo vreedzaam zo leuk, Martin, als ik zo vrij mag zijn, om printers te bezorgen?
3: Nou ja, dat is een van de werkzaamheden die wij doen. Je komt overal, hè? Van het Koninklijk Huis tot bij de buurman om de hoek, zeg maar.
1: Met mijn zusje net zo.
3: Ja, misschien ook.
1: Die komt ook overal. Niet in Raalte, hoor. Daar komt er wel wat bij.
3: Dan kom ik zelf verzorgen, denk ik.
1: Oh, nou, be careful what you wish for. Ik heb foto's gezien. Wil je niet. Oké, okay, nee, maar dat is leuk. Je bent lekker onderweg. En printers en totale computers en dat soort dingen ook? Of alleen printers?
3: Nou, vandaag toevallig alleen printers. Maar normaal ben ik eigenlijk wel met andere dingen bezig. Met robots. Met,
1: Lekker zeg. Nou, dat klinkt goed.
3: Ziekenhuisrobots.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, die zijn nodig natuurlijk. Hè. Belangrijk. Iemand moet operaties doen. Hey, en je hebt een hele leuke muziek. Vraag, want wij vroegen natuurlijk aan jou zomerse muziek met strand en zee. En toen kwam jij op Papa Chico uit, hè?
3: Papa Chico, ja. Dat is wel een van mijn favorieten, zeg maar.
1: Ja, en waar zit hier de strand en zee eigenlijk?
3: Hoe zeg je?
1: Zeg maar, heb je worstlust?
3: Ja, wel.
1: Maar waar zit hier het strand en de zee waar we om gevraagd hebben, Duncan?
2: Het is gewoon een lekker zomers plaatje.
1: Ja, precies. Maar we draaien met alle plezier voor jou, Martin. Want wij vinden hem ook leuk.
3: Ja, super.
1: Ja, het is een hele leuke plaat. Ja. Nou, ik hoop dat je hem leuk vond. Dan gaan wij weer verder. Nee hoor, Martin, ik plaag je maar. We gaan hem lekker voor jou draaien. Wel thuis, jongen.
3: Ja, dankjewel.
1: Hè. Yo, en succes. Dankjewel voor het succes, maar dat hebben we al. Maar goed, toch leuk dat je het eventjes zegt.
2: Ik heb het even opgezocht. Het woord C zit gewoon in Papa Chico.
1: Serieus? Oh, beter dan andersom. Speciaal voor Martin en zijn meisje. Onderweg naar huis. Tony Esposito is

0: in Rain Me In. En hoe is het buiten inmiddels?
1: Zonnig en warm. Morgen ook temperaturen van ongeveer 30 graden.
0: Dan gaan we weer naar Den Haag. En ja hoor, daar zit hij weer. Tim Schaap.
2: Ja. Ja. Zeker weten. Goedemiddag. Ja,
0: goedemiddag. Is het meer of minder?
2: Het is hartstikke veel meer geworden, joh. 470, Eddie.
0: Mijn best.
2: Ik begin op de A4, richting Amsterdam vanuit Den Haag. Vanaf knooppunt Prins Klausplein file tot aan knooppunt Hofvliet. 8 kilometer en een uur extra door een ongeluk. 3 rijstroken zijn er dicht. Omrijden kan over de N en de A44. Dan de A44 de andere kant op, dus vanuit Amsterdam komende. Tussen Roelevarensveen en Rijswijk ongeveer 50 minuten. Daar is bergingswerk bezig. 1 rijstrook is er tot 5 uur vanmiddag dicht. Dan een bermbrand op de A28. In beide richtingen heb je file bij Maarn. Er zijn meerdere rijstroken dicht. Richting Amersfoort is de vertraging 3 kwartier. Richting Utrecht ongeveer 15 minuten. En dan de A76 in het zuiden van het land. Ten slotte file vanaf Geleen voor de Duitse grenscontrole. 7 kilometer en momenteel 30 minuten.
0: Dankjewel weer, Tim.
2: Graag gedaan. Tot zo.
0: Tot zo. Goed, 4:30 geweest. Goedemiddag, NPO Radio 2. Nu de stem van Juri Stubenitski met het nieuws. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Eddy. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoet water naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Hoogheemraadschap Delfland maait het gras om de dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een antiterreureenheid. De politica zat jarenlang bij de conservatieven en de afgelopen jaren bij Reform UK, de partij van Nigel Farage. Ze werd donderdag dood aangetroffen in haar woning. Shorttracker Sven Roes heeft een verklaring naar buiten gebracht over waarom hij ineens van de radar was verdwenen. Onlangs werd een zoekactie op touw gezet omdat hij weg was. Hij bleek naar het buitenland te zijn gegaan. Na een moeilijke periode zag hij geen uitweg meer, schrijft hij. Roes liep de Olympische Spelen mis na blessures en operaties. De Sven die ik altijd was, raakte ik kwijt, schrijft hij. Eenmaal in het buitenland kwam hij tot het inzicht dat zijn familie niets geeft om zijn successen en daarom keerde hij terug. En een bibliotheek in Schiedam is voorlopig dicht vanwege een brand. Gisteren ontstond brand op het herentoilet. De oorzaak is niet bekend. Het vuur was snel gedoofd, maar er is wel schade, zegt de directeur van de BIEB bij Omroep 2.
4: Roet en rook, dat is vooral de schade. Die is er vooral op de begaande grond. Dus beneden in de toiletten en begaande grond. Boven, dus waar de studieplekken zijn, is het eigenlijk goed gespaard gebleven. Roetdeeltjes op de begaande grond, dat betekent dat het overal zit en op alle boeken.
0: Top.
4: En dat wordt dus heel gespecialiseerd werk.
3: Ze wil niet speculeren over hoe de brand is begonnen. Er is in elk geval geen kortsluiting geweest.
0: Oh, gelukkig. Had maar zo gekund. Alle boeken naar de kloot.
3: Ja.
0: Zo is dat. Kom jij wel eens in de bibliotheek?
3: Ja, soms. En jij?
0: Ik ben er toevallig van de week voor een vriend van mij geweest.
3: Oh, wat leuk.
0: Nou, leuk is het niet, want ja, ik weet niet of ik het kan zeggen, maar die heeft een... ik zal maar gewoon zeggen, ga ze nou toch niet noemen, maar die heeft een micropenis.
3: Ach, micropenis.
0: Komt vaak voor trouwens, hoor.
3: Oh, ja.
0: Ja. Had jij er ook niet nog een nieuwtje over?
3: Nou, ik las laatst dat een man met een extreme micropenis in Amerika een gratis operatie aangeboden kreeg.
0: Oh,
3: van een plastisch chirurg.
0: Dat is goed nieuws, hoor je dat, Duncan?
5: Ja.
0: Ja.
3: Dank je wel daarvoor.
0: Ja. Nee, ik moest even naar voor die vriend van mij met die micropenis, naar de bibliotheek. En ik liep naar die dame die daar die computer van die bibliotheek zit. Ze zei, nou, er schijnt een boek op de markt te zijn voor mensen met een micropenis. Dus zij kijkt even in haar computer. En ze zegt, nou, ik kan niet zien of hij binnen is. Ik zeg, ja, zo heet het boek. Dus het is wel leuk hoor, dit. Kijk, te lachen.
5: Leuk grapje.
0: Ja, het is een leuk grapje. Goed, we maken er maar grapjes op als je dit hoort. En het is ook zo, dat maakt daar maar niks uit. Liefde maakt alles goed. Vandaag ook weer een nieuwe top 5 over 5. Maar ik heb natuurlijk makkelijk praten. Die gaat vandaag over de 25-jarige... Hoe denk je dat ik die baan gekregen heb hier? Raymond uit het Twentse Buurse. Hij is boer. Ah, mensen, boertjes. Dat vinden we leuk. En die boer, die valt op mannen. Oh, baba. En vertelde laatst in een interview met het Algemeen Dagblad dat je niet naar Amsterdam hoeft te verhuizen als je lesbienne of gay man bent.
1: Nee, dat hoeft niet, want niet iedere homo woont in de Randstad.
0: Nee,
1: sommigen staan zelfs gewoon dus blijkbaar tussen de koeien als boer.
0: Hoe is dat?
1: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe herken je een boer die homo is?
0: Ja. Nou, dat is heel makkelijk. Dan, als hij in het bezig is met het hooi met zijn grote vork en je fietst voorbij en zegt een gedag en die boer is gay, dan zegt hij niet hoi hoi, maar zegt hi hi, hi hi.
1: Ja.
0: Nou, dan geef je het wel weg, hè?
1: Hoe herken je een boer die homo is? Ik dacht aan, hij wil jouw paard ook in zijn stal.
0: Ja, nou, wie zou dat niet willen, hè?
1: Zo is dat.
3: En zo'n boer heeft een harkroom.
0: Dat is wel leuk, hè? Dat is toch enig?
3: Dat is leuk, ja, ja. Handig ook, ja.
0: Wat ontzettend goed. Ik zeg ja. Voor de mensen die niet weten waar het op gebaseerd is, dit is gebaseerd op een dark room. Daar kun je dus ingaan.
1: Oh, dankjewel. Ja.
3: Wat is dat dan?
0: Een dark room is een kamer waar het licht uit is. In een discotheek of wat dan ook. En dan kun je natuurlijk. Die is er trouwens voor hetero discotheek ook. Maar voor homo discotheek kun je daar naar binnen gaan. En dan ga je op de tast. Ga je daar naar binnen. En ja hoor.
1: Hoe herken
0: lekker graaien, kindje.
1: Hoe herken je een boer die homo is? Alles is welkom via de NPO Luister.
0: Oh, dit was het al?
1: Jawel.
0: Ja, verdikken, maar ik dacht dat er nog wat kwam. Nee. Dat hoor je wel vaker natuurlijk. Gaat hier weer, mensen. En blijf er maar komen, hè.
5: Het is nog lang geen tijd voordat je bent bevrijd.
0: Van Eddie weer. Zo is dat.
5: Eddie, kun

0: Leuke vrouw vind ik dat. Waar komt die meid vandaan ook weer?
1: Engeland.
0: Ja, uit Engeland. Hè? Ik heb haar vaak op televisie gezien. Ook een hele leuke vrouw om te zien, moet ik zeggen.
1: Leuke vrouw.
0: En kundig.
1: En ze kan een beetje Nederlands.
0: Serieus?
1: Ze heeft iets voor je ingesproken.
0: Oh, echt waar? Dan ben ik heel benieuwd. Hallo, you speak a little bit Dutch. Tell me, please.
2: Hey, Eddie.
0: Ja?
2: Wil je voor mij een heel rustig plaatje draaien?
0: Radio. Nou, zo rustig is dat niet, zeg. Ik had liever iets willen draaien van... nou, noem eens wat wat ik bijvoorbeeld zelf leuk vind. Ik zou Spandau Ballet zijn.
3: Oh, dat is beter.
0: Ah, goh, blijf dan ook van die knoppen af, kind. Zo hoor. Heb verstand van wat je vriendin ook altijd. Zeg, het gaat lekker hoor, met de top 5 over 5 komen leuke dingen binnen. Hoe herken je een homoseksuele boer, noem het nog eens een?
1: Nou, bijvoorbeeld van Flavio. Die zegt, ook als hij de stieren merkt.
0: Als hij de wat?
1: De stieren...
0: Dat snap ik niet.
1: Oh.
0: Nee. Maar goed, als jij denkt, oh, dat kunnen we veel beter. Pak die app, hè, als je nog een handvrij hebt in je telefoon. NPO, Radio 2.
1: Luister
0: app. Luister app, zo is dat. En dat is de waarheid. En dat komt goed uit, wordt nu ook overgezongen. Spandau Ballet.

0: Dat is Spandau Ballet. Zo heet hij True. Wat een hit, zeg. Dat is toch onvoorstelbaar. Deze was ook een hit, trouwens. Zo lekker.
1: Ja.
0: Zeker lekker.
2: De Bild in de middag. De nieuws uit Frankrijk.
3: Les oppositions. Mais je n'accepterai jamais la violence.
0: Ja. La France, mensen. La France. Ik heb een schitterende herinnering aan de Côte d'Azur, aan Parijs, aan alles wat je maar kunt bedenken daar. Ga er naartoe als je er nog nooit was. Morgen is het de 14e juli, of zoals de Fransen zeggen, de 14 juli. Een grote nationale feestdag in Frankrijk. Maar de vraag is natuurlijk of alle festiviteiten wel door kunnen gaan. Mais non, au secours. We hebben Yvonne aan de telefoon. Zij woont en werkt in Parijs. Yvonne, goedemiddag.
4: Bonjour, Eddy.
0: Bonjour, mon amour.
4: Mon bébé.
0: Oh, bébé, ça va très bien, et vous?
4: Ja, een beetje warm, hè?
0: Ja, c'est chaud, hè? C'est chaud, hè? Nou, niet zo chaud als in Zuid-Spanje, natuurlijk.
4: Dat niet, maar het staat hier ook in de fik. Ja,
0: maar helemaal bij de Route du Soleil ook helemaal dicht. En een hoop gesodemieter allemaal, hè?
4: Het is een chaos, zeker.
0: Zeg even voor de mensen die... Nou, we zitten zo drie hier in de studio. Wat herdenken we eigenlijk, de Fransen althans, op de 14e juli?
4: Ja. Ja, 14 juillet, dat is bij ons de grote nationale feestdag waarop wij eigenlijk het einde van de tyrannieke monarchie vieren.
0: Zo zeg.
4: Ja, 1789 heb je het over. Ja. Het begin van de Franse revolutie. Het moment dat ze die grote Bastille gevangenis bestormen, gevangenen vrijlaten, wapens ophalen en die lul van de koning met zijn Oostenrijkse teef
0: uit het paleis gingen ophalen. Ja, hoe heet hij ook weer?
4: Lodewijk de 16e was aan de beurt.
0: De 16e, ja. Oh, ja.
4: Ja,
0: ja de Lodewijk de 16e.
4: Ja, de Louis XVI en Marie Antoinette, de hele bekende koningin. Die gingen natuurlijk onder de guillotine tijdens die Franse revolutie.
0: Nou, daar kwamen ze nog mooi weg, want er was ook de brandstapel in die tijd. Hè? Hoe heet ze ook alweer? Ja, was het niet Jeanne d'Arc?
4: Zeker, brandstapelen, vierdelen, radbraken, legerspillen. Dus op zich was het best...
0: Die arme Jeanne d'Arc, ik herinner me haar laatste woorden nog. Is het heet hier of ligt het aan mij?
5: maar dat kan toch niet?
0: Nee, je werd er het minst om het geringste, werd je daar op een hele nare manier om het leven gebracht.
4: Klopt, dat was middeleeuwse praktijken en de guillotine was dan weer heel humaan in die revolutie. Ja.
0: Hoe zit het aan Paris maintenant? Gaat het allemaal door de festiviteiten voor de rest? Of wordt het allemaal gekortwiekt?
4: Nou, kom zie, kom sta. Ik had me natuurlijk helemaal verheugd met mijn vriendin op het brandweermannenbal van vanavond.
0: Ja, natuurlijk.
4: Hè, want dat is ons volksfeest op de vooravond, een soort van koningsnacht. Heel leuk. En die hebben ze afgelast, om twee redenen. Ze kunnen het gewoon niet handelen dat er op 20 plekken in de stad allemaal oververhitte dronken mensen rondlopen. Ja. En ja, de brandweermannen zijn letterlijk nodig voor al die brandhaarden.
0: Ja, natuurlijk is dat belangrijk. Dat zijn spuitgasten. Dan kom je altijd tekort als je ze nodig hebt.
4: Dus ons feest is geannuleerd, maar dan is het wel weer leuk. Normaal is het morgen pas het vuurwerk op de 14e in de avond. Maar dat hebben ze dit jaar voor een dagje naar voren geschoven. Ja. Want het is ook het 10-jarig memorium van de slachtoffers in Nice. We hadden natuurlijk op 14 juillet 10 jaar geleden in Nice een flinke aanslag met heel veel doden.
0: Ja.
4: Nou, daar staan ze morgen bij stil. Wij gaan vanavond in plaats van brandweermannen chance gewoon lekker naar de vuurwerkshow.
0: Ja, begrijp ik. Er waren wel, geloof ik, als ik het correct if I'm wrong, allemaal vliegtuigen die met rood-wit-blauwe rook aan het strooien was. Dus je zou denken van nou, dat gaat allemaal wel de goede kant op, maar dat vergis ik me dus in.
4: Nou ja, je hebt morgen overdag hebben we die grote militaire parade. Dat is de viering met de president en dan komt dat hele leger voorbij in volle glorie op de Champs-Élysées. Voor zover ik weet gaat die parade door, maar meestal liggen wij daar met een kater in bed een beetje op televisie te kijken.
0: Een beetje na te loeren. Ja. Jij geeft natuurlijk op de velo. Geef jij lessen in het Frans? Lessen op de fiets is dat, hè?
4: Ja, bicyclette, zeker.
0: Velo, zijn allemaal Frans. Ik zie de brillengazen van Duncan die beslaan helemaal. Dus,
1: Ik leer hier heel veel van, dankjewel.
0: Ja. Nou goed. Hoe dan ook, ja.
4: Ja, ze doen het wel, maar we doen het met een tropenrooster. Dus om 1 uur 's middags zijn we vrij. Wij fietsen gewoon van 9 tot 12, dan is het lekker.

0: En boven de 35 graden gooien we de middag dicht.
1: Ja.
0: Maar goed, nog een paar dagen en het wordt gewoon weer 28 graden. We hebben overmorgen weer lekker onweer en buien die ons afkoelen. En dan gaat onze lekkere, drukke zomervakantie van start.
1: Lekker,
0: dus iedereen is welkom.
1: Nou, de ijsboer is er gek op, hoor. Lekker, gisteren ook lekker ijsje gegeten viel van het bolletje, zeg.
2: Oei.
1: Ja, dus ik wilde hem van de straat afpakken. De vriend van mij zegt...
3: Niet likken!
1: Nee, niet doen. Want als je eenmaal op straat ligt, absoluut...
3: Niet likken!
1: Nee, absoluut niet. Het is de enige keer dat ik het oversla, overigens. Zeg, deze show, nou show, gaat over 2 weken op reis over de routes doorleiden. Dat moeten we ons even afvragen of dat nog wat kan. Of gaan we een andere route nemen?
2: Of kan het toch invallen?
0: Nee, ik denk dat het kan. Want we hebben nu... Nou ja, ik zeg het geen weerman, hè. Maar de komende 10 dagen... Ik heb ook naar mijn vakantiedagen gekeken... is het onder de 30 graden. Het gaat niet de hele zomer 40 graden blijven. Het gaat met pieken.
1: Moins 30 degrés.
2: Pardon?
0: Oei.
1: Min 30 graden.
2: Oh, oké. Okay.
1: Ja, dus onder de 30, niet min 30 natuurlijk.
2: Nee, precies.
1: Ja, dus blijf hem maar beslaan. Ik vond het weer heel leuk met je hiervan. Dat moeten we eigenlijk...
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Kom langs in Parijs met die bus. We spreken
1: voor die
0: Ik
1: Nee, ik heb een hekel aan de bus. Met name de collectebus. Dankjewel weer, schat. Tot binnenkort.
0: Oké, mooie zomer.
1: Mooie zomer.
0: Doeg.

0: Simply Red en Stars. En ik vertel het net even aan Duncan. Ik toevallig dat leuke feitje ken ik nog van vroeger. Hoe ze aan die naam zijn gekomen. Want mensen weten dat wel. Maar voor hen die het niet weten, ze zijn heel erg lang, dagen achter elkaar, toen ze net begonnen, aan het nadenken geweest. Hoe zullen we onze band nou noemen? Ze kwamen er maar niet op. En helemaal moe gedronken en moe aan het einde van de avond, zei een van die mensen tegen Mick Hucknall, dat is de liedzanger, heeft rood haar. Let's call it just Simply Red, man. Nou, en uiteindelijk in die vermoeidheid, zo is het ontstaan. Het zijn toch leuke dingetjes allemaal, van die Wenny Weet dingetjes. Zit je echt niet op te wachten.
1: Educatief is het.
0: Het is puur educatief, mensen. Straks na 5 uur, mensen, de top 5 over 5. We gaan vandaag naar het oosten van het land, in het Twentse Buurse, om precies te zijn. Dat heb ik net ook verteld. Ik moet allemaal uit mijn hoofd doen, natuurlijk. Daar woont boer Raymond. Hallo, of beter, hi. Die onlangs in het AD vertelde dat je echt niet naar Amsterdam hoeft, hoor, om gay te zijn. Want sommige boeren staan niet alleen tussen de koeien, maar ook gewoon open voor de mannenliefde. Ik kan het van harte aanbevelen op het platteland. Was er nou een luisteraar die had gereageerd?
1: Heel veel luisteraars op de vraag. Hoe herken je een boer die homo is? Laten we straks feedback even behandelen. Alles welkom via de NPO Luisterapp, zoals van Stefanie. Die zei, hij voelt zich enorm verbonden met de kippen, want hij houdt ook van zaad en pikken.
0: Zeker, en hij gaat, die bedenk ik even ter plekke, met de kippen op stok. Ja, daar ga je mooi rechtop staan op de bus altijd, hoor. Ja, zeker. Heb jij ook nog wat leuk, Jori?
2: Hij is een trekker.
0: Ja hoor. Ja, dat komt wel makkelijk uit voor een hetero man. Kijk, wel leuk.
1: Opvallend.
0: Daarover gesproken, Luc.
3: Marco die zei nog, hoe herken je een boer die homo is? Hij gaat gebukt onder zijn werk.
0: Ja, dat is een aanrader voor de mensen, dus wat dat betreft. Als mensen thuis zitten of in de auto denken, wij kunnen dat beter, laat het weten.
1: Via de NPO Luisterapp. De vraag.
4: Dit is NPO Radio 2.
1: Hoe herken je een boer die homo is?
0: Ik ben toch lang van stuk, hè?
1: Oh, sorry.
5: Even bollen. Iedereen.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
14: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: Ik ook hoor, Angela. Ik heb trouwens een nieuwtje. Want het is 5 uur geweest en dat betekent tijd voor het nieuws hier bij NPO Radio 2. Wie anders dan Joeri Soebenitski? Goedemiddag.
16: Hey Eddie, goedemiddag. Amerika wil opnieuw een blokkade instellen van de Straat van Hormuz. Volgens president Trump mogen schepen uit alle landen door de zeestraat bij Iran, maar hij wil wel een vergoeding van 20% van de waarde van de lading. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Door de grote natuurbrand in de buurt van Parijs is de snelweg A6, de Route du Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Zo'n 800 hectare natuur is verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. De ANWB vertelt hoe vakantiegangers die richting Zuid-Frankrijk gaan het beste kunnen omrijden.
17: De mensen die al in Noord-Frankrijk zitten, die kunnen het beste via de A5 rijden. Via Troyes is dat. De mensen die vanuit Nederland naar Frankrijk, naar het zuiden rijden, die kunnen het beste door Luxemburg, door de oostkant van Frankrijk.
16: Het is uitzonderlijk dat er een bosbrand woedt zo dicht bij Parijs, zegt correspondent Eline Huisman.
18: Hier in dit bos is überhaupt de afgelopen 100 jaar nog geen brand geweest. Maar dat er een brand van zulke grote omvang is, dat is echt ongekend. 2 grote blusvliegtuigen die worden ingezet. Dat hebben we nog niet zo dichtbij Parijs gezien.
16: Het blussen gaat mogelijk weken duren. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau is aangestoken. In Marokko is een journalist opgepakt die bekend staat als felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij wordt beschuldigd van het verspreiden van valse informatie, zegt correspondent Samira Jadir.
19: Er zouden meerdere klachten tegen hem zijn ingediend door privépersonen en instellingen. Nou, wie dat dan precies zijn, is niet duidelijk. Zij beschuldigen hem van smaad, laster en het verspreiden van onjuiste informatie online.
16: De Marokkaanse journalist publiceert veel over het Koningshuis en corruptie. En het kan behoorlijk stinken in Best. Volgens Omroep Brabant heeft een vrachtwagen een kilometerslang spoor slachtafval achtergelaten.
15: Niet zo best, hè?
16: Niet zo best, nee. Getuigen zeggen dat een soep van ingewanden over de randen van de trailer klotste. Auto's reden over het slachtspoor heen, waardoor de stank en vervuiling alleen maar erger werden.
15: Afschuwelijk voor de mensen die daar wonen ook, hè?
16: Is, hè?
15: Oh, stankoverlast, dat is toch afschuwelijk?
16: Mm-hmm.
15: Vriendje, nou, moet dat maar niet doen. Het is bijna 4:55, hoe is het buiten?
16: Nou, zonnig 21 tot 30 graden en morgen weinig verandering.
15: Dankjewel, vriend.
16: Graag gedaan.
15: Ja hoor, de snelweg daar zit hij weer. Ach, zo bekwaam en altijd op zijn plek waar het hoort. Timmetje Schaap. Ja.
20: Nou, dankjewel. Hoi, Eddie. Hallo.
15: Ik hoor je ook wel eens op andere zenders. En dan denk ik van, dat is mijn Timmetje Schaap.
20: Ach, jij blijft altijd voor jou, Eddie, als je dat maar onthoudt.
15: Dankjewel.
20: Het is druk onderweg, dus je moet me toch even delen met flink wat mensen. Er staat 510 kilometer nu. Onder andere op de A4 is het erg druk richting Amsterdam vanuit Den Haag. Tussen Rijswijk en knooppunt Hofvliet. Een uur extra door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. Vertraging is een uur. Je kunt beter omrijden. Volgt dan Wassenaar over de N4. En vervolgens de A44. Verder ook een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam, richting knooppunt Amstel. De weg is daar dicht dus tijdelijk. Je wordt door omgeleid over de af- en oprit. Duurt wel zo'n 20 minuten langer. Kan nog wel eens verder op gaan lopen. Dan wegwerkzaamheden op de A27, Utrecht-Gorkum. Vanaf de Bilt een file tot aan knooppunt Everdingen. 13 kilometer, 35 minuten vertraging. En tot slot een behoorlijk lange file voor de Duitse grenscontrole. Helemaal in het zuiden van het land, de A76 vanuit Geleen. Vanaf Heerlen heb je dus 9 kilometer file.
15: Smeer jij je wel goed in, Tim?
20: Ja, tegen de zon bedoel je?
15: Uiteraard.
20: Ja, zeker.
15: Ja, dat moet wel. Ja, precies. Ja. Ja, want wij gaan zo meteen met dokter Rutger praten, toch? Vergis ik me niet.
21: Nee, dat klopt.
15: Ja, over 4 tips hoe je dat het beste kunt gebruiken. Als je te weinig of niet zonnebrand gebruikt, dan kun je je verbrand. Vriendin van mij heeft haar lippen verbrand.
20: Ja.
15: Dus ik zeg, let dan ook op. Dus voortaan smeert ze haar lippen goed in. En haar mondje ook trouwens. Dankjewel weer. Tot zo.
20: Goed, graag gedaan.
15: Hoi, hoi.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
23: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
24: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
25: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
26: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
6: Allsafe. Geeft ruimte.

0: alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
2: Ja hoor, nog een heel uur. Heb je er een beetje zin in?
3: Nee, dat heb ik niet.
2: Oh, nou, goed dan. Gezelligheid. En de beste
4: De Wild in de Middag.
2: Zo is dat. Leukste omroep van Nederland.
5: Zomer op je radio. Radio 2.
2: Oeh, lekker. Wham. Nou, die hebben we lang niet gehoord. Zomaar een week geleden. Lekker man. Vorige week maandag hadden we Claptrap kennen. Zeker. Kijk maar even naar. Dit is in.

0: is Wham! And I'm your man. Overigens is het vandaag opgezocht 41 jaar geleden dat Live Aid was. Daar stonden deze heren natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Samen met Elton John onder andere. Oh, dat was zo leuk, weet je dat toch? De aanleiding was iets minder goed, maar zeker goed dat ze dat gedaan hebben.

0: zijn arm geworden door jou.
1: Jazeker, dat hebben ze ook gezegd. Na een nauwgezet onderzoek zijn ze erachter gekomen wat de reden is dat er bij de NPO bezuinigd moet worden.
0: Eddiekeur.
1: Precies. Dus ze lopen financieel mank, hè, mensen. Goed. Swift them right. Hoe dan ook. Nee hoor, absoluut niet. Dus, ik vind het heel leuk. Ik zit hier natuurlijk al een jaar of vijf. Ik kwam hier binnen en ze riepen één koor.
2: Hè, gezellig!
1: Ja, ze hebben gewoon de gezelligheid aangekocht. We hebben het leuk met elkaar, hoor.
0: Wel een beetje, ja.
1: Heel leuk, ja, nee, maar zeker, ja. Over leuk gesproken mensen, vandaag weer de top 5, over 5 natuurlijk. Die gaat over de 24-jarige Raymond, uit de Twintse buur, zo notabene. Hij is boer en valt op boertjes. Hij is van de homo's, het is een homootje. En vertelde laatst in een interview, het Algemeen Dagblad, dat je niet naar Amsterdam hoeft om te verhuizen, omdat je een kleine gay bent.
0: Zo is dat. Daarom vandaag in de top 5 over 5 de vraag, hoe herken je een boer die homo is?
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
0: De top 5 over 5.
3: De top 5 over 5.
1: De boeren sloeg ze 5. Zal het wel verdiend hebben, denk ik.
3: Nummer 5.
1: Ja, jongens, de nummer 5. Die komt van Adriaan, toch? Niet Adriaan van Dis?
0: Nee, niet Adriaan.
1: Ongelukkig.
0: Zal ik hem voorlezen?
1: Graag.
0: Hoe herken je een boer die homo is? Nou, die gaat op handen en voeten door de melkrobot.
4: Nummer 4.
1: Nou, voor de mensen die het niet weten, maar een melkrobot is natuurlijk zo'n machine die je dus op de borsten van de koe zet, zeg maar. De uiers.
0: Oh ja.
1: Ja, 4 van die slangen eraan, ding. Maar een vriendin van mij heeft ook zo'n ding. Heb jij ook nog een leuk dingetje, Nuk?
5: Zeker, op nummer 4. Erik, hoe herken je een boer die homo is? Nou. Je herkent hem aan de meiland in zijn weiland.
1: Wat goed bedacht, Erik.
2: Nummer 3.
1: Dankjewel daarvoor, hoor. Hartstikke leuk. Hoe herken je een boer die zwaar homoseksueel is? Johan, dankjewel daarvoor. Niet alleen in het weekend is er een hengstebal.
4: Nummer 2.
0: Op 2 staan Saran en Marieke. Hoe herken je een boer die homo is? Nou, die rijdt niet op een John Deere, maar op een John Queer trekker.
2: Nummer 1.
1: Ja, voor een trekker hoef je geen gay te zijn natuurlijk. Hè? Nee, mijn zusje trekt zich helemaal de kleren. Ja, hoe herken je een boer die homo is? Michael of Michelle, zeer dank daarvoor. Hij vindt alles om te gieren.

0: 102 Topsong.
1: Deze week is I Love Life van Bakermat en Rani. NPO Radio 2

0: en Rani.
1: Genoeg zo.
0: Leuke plaat, klinkt heel internationaal, terwijl het gewoon uit Nederland komt. Die Rani die heb ik van de week nog ergens gezien. Volgens mij bij mijn vriendin Tanas van Max. Die doet hier op zaterdag doet ze een dingetje.
2: Niet voor niks onze topsong, hè, deze week.
0: Heb Tanas een topsong? Oh, dit was de topsong. Zeker. Even bedanken voor de mensen die reageren op deze show. En nou, dat is typisch Radio 2-publiek. Die zijn altijd zeer geëngageerd, moet ik zeggen.
3: Ik heb er nooit van gehoord, van de enige woord.
0: Ja, die zijn echt betrokken en warm en zo. Monique, even bedanken voor. Ze zegt, nou, jij doet de vervangingsshow. Bij mij gaat de radio ogenblikkelijk op 10. Zegt, nou, houd vol, kind. Dus dat is goed. Leuk, dankjewel voor die aardige woorden. Hebben we nog meer van dit soort leuke dingetjes?
2: Daarna zei nog, mag ik zo vrij zijn om dit een nogal oneerbiedig onderwerp te noemen in de top 5 over 5. En stigmatiserend bovendien.
0: Welk onderwerp?
2: Over een boer die homo is.
0: Ja, nou ja, goed. Gelukkig gaat zij niet over. Hè? Wij gaan erover. Dus we vinden dat het allemaal bespreekbaar moet blijven. Maar wij zijn voor iedereen. Maakt niet uit of je een rood, wit, geel of oranje bent. En wie het met wie je doet, doet er ook niet toe. Voor ons is iedereen gelijk.
2: Zo is dat.
0: En zo is dat. Wie was dat?
2: Dit was Dana.
0: Dana. Zo is dat.

0: vakantienieuws.
1: Ja, we zijn natuurlijk gek op vakantie. Ja, wie is daar niet groot mee geworden, weet je wel? En die kun je niet op je zender. Welke zender is er niet klein mee geworden? Zo is dat. Deze week schijnt de zon weer volop. Dat doen ze natuurlijk op het algemeen. Doen ze dat overdag, hè? Want s'nachts... Nee, dat is er helemaal niemand natuurlijk. Begrijp je natuurlijk ook wel. Waarom is zonnebrand nou zo belangrijk?
2: Die vraag gaan we stellen aan Rutger Verhoef. Hij is huisarts en schrijver en kan ook antwoord geven op een gekke vraag zoals welke SPF heb je nodig? Wat is dat allemaal?
1: Is dat een Rutger? Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, Eddy.
1: Goedemiddag. Oh, daar zat zo'n ondertoon in van eindelijk ben ik eens bij jou in de show.
3: Ja, heerlijk. Ja. Eindelijk. Daar zit ik de hele dag op te wachten na de spreekuur.
1: Ben je al lang arts?
3: Ja, ik ben al lang arts. Ik durf bijna niet te zeggen, maar ik ben het al 16 jaar.
1: 16 jaar en nog zo'n mooi voorkomen, dat heb je even gegoogeld uiteraard.
3: Nou ja, dat komt door de SPF.
1: Door SBS?
2: SPF.
1: Oh, SPF.
3: SPF, ja.
1: Oh ja, maar waar staat die afkorting van? Maar vragen we het wel.
3: Sun Protecting Factor.
1: Oké, en wat is, waarom is dat zo bijzonder? Waarom moet je dat smeren?
3: Nou ja, het is belangrijk om je te beschermen tegen de UV-straling van de zon. Je moet ook altijd kijken op die tubus of het en UVA en UVB beschermt.
1: Ultraviolet.
3: Ja. En UVB zeg ik altijd, dat is bescherming tegen de zon, maar ook tegen veroudering van de huid. En dat is ook het belangrijkste. Ja. Als je huid te lang in de zon zit, krijg je verbranding. Nou, verbranding kan zorgen voor DNA-schade in je huid. Nou, het kan ook zorgen voor snelle veroudering. Maar later ook voor huidkanker. En dat is wel heel belangrijk om te voorkomen.
1: Nou is het natuurlijk wel zo dat niet iedereen kanker krijgt. Zoals mijn oma bijvoorbeeld, die was 98 en rookte 2 pakjes per dag. En die is gewoon van de trap gevallen. Dus zo kan het natuurlijk ook. Maar als het, je zei het al, in je DNA
3: omdat
1: zit...
3: Als je ging halen.
1: Nou, dat had wel gekund. Nee, dat niet. Maar dat is een grapje. Ja, heel leuk. Maar als het een beetje in je DNA zit, waar je dus gevoelig voor bent, dat schijnen we allemaal te hebben. Dat de een is daar heel gevoelig voor en de ander iets minder. He, er zijn ook mensen die nog nooit gesmeerd hebben en ook geen huidkanker krijgen. Maar over het algemeen is het zo dat je zo grosso modo kunt zeggen, voor iedereen geldt hetzelfde, wel smeren.
3: Ja, voor iedereen geldt inderdaad hetzelfde. En als je wat lichtere huid hebt, ja, dan verbrandt het ook sneller. Dan heb je dus ook meer kans op huidkanker.
1: Ja. Even een persoonlijke vraag. En hoe vaak doe jij het op een dag?
3: Op smeren van SPF? Door het hele jaar heen eigenlijk één keer daags.
1: Eén keer daags?
3: Ja.
1: Oké. Is dat voldoende? Want jij als dokter kent je eigen huid natuurlijk als geen ander.
3: Ja, kijk, als het in de herfst en de winter is en dat het toch wel bewolkt is, ja, dan moet dat wel voldoende zijn. En de meeste dag- en nachtcremes zit tegenwoordig ook al SPF in, dus dat is hartstikke goed. Ja. Maar ja, ga je in de zon liggen bakken, dat zou ik sowieso afraden. Maar ja, ga je zonnen, dan moet je toch echt wel SPF factor 50 gebruiken.
1: Ja. Zijn er fouten die mensen maken met smeren bijvoorbeeld? Dat je zegt van nou, dat moet je dus precies niet doen.
3: Nou ja, kijk, wat heel veel mensen denken is van één keer, hè, wat je net al aangaf, van één keer smeren op een dag, dat is prima. Maar eigenlijk moet je het om de 2 uur moet je smeren als je in de zon gaat liggen. Ja. En ook als je even lekker in het zwembad gaat om af te koelen, ja, dan moet je daarna ook weer smeren. En ook in het zwembad, hè, omdat het zonlicht weer kaast. Dan verbrand je sneller. Ja. En heel veel mensen vergeten nog wel eens nek, oren, lippen, hoofdhuid.
1: Ja. Vergeten wat? Om daar te smeren, bedoel je? Ja. Nee, natuurlijk is dat zo. Hé, hey, luister eens. En ik heb dus wel zonnebrand in huis, maar die is al 3 jaar oud. Maakt dat uit?
3: Ja, dat maakt wel uit.
1: Maakt uit.
3: Ja, het is altijd goed om even te kijken naar de houdbaarheidsdatum. Ja. Meestal is dat een jaar. En wat je kan doen is ook altijd om te kijken van, goh, ziet het er anders uit? Hè? Is het niet meer dat witte en ruikt het anders? Dan is het niet goed meer.
1: Nee, ziet het er anders uit? Ook wel leuk. En mensen die al bruin zijn, kunnen die zeggen, oh, ik ben al bruin. Kom
2: zoals jij. Ja.
1: Zoals ik, want ik zal mijn blouseje een beetje open doen.
2: Nee, niet zo.
3: Je hebt ook een mooie bruine tint.
1: Ja, kijk eens. Ja, nou, dat ziet er natuurlijk heerlijk uit.
3: Ja, ik zie het niet, maar ik denk dat het wel zo is.
2: Stuur je zo'n foto.
1: Maar moet ik dan vaker smeren of juist niet?
3: Nee, je moet, ook die mensen moeten gewoon normaal smeren. Het is wel zo dat als je een bruine huid hebt, heb je meer pigment. Nou, dat pigment dat zorgt ervoor dat je wel wat meer bescherming hebt.
1: Donkere mensen bijvoorbeeld? Donkere mensen? Die van huis uit donker zijn?
3: Ja, nou, dat beschermt ook meer. Ook die moeten zich insmeren, dus die kunnen ook verbranden.
1: Ja, wat ontzettend goed dus. En ook als je op het naaktstrand bent, moet je alle onderdelen van je anatomie moet je insmeren.
2: Oh ja.
3: Nou, dat verbrandt nog het snelste, want daar komt bijna nooit zonlicht.
1: Ja, moet je dus nagaan. Nou, dat zeg jij. Nou, inderdaad. Kom jij maar eens op het naaktstrand, tot slot, Rutger, mag ik vragen?
3: Nee, ik ben er nog nooit geweest.
1: Nee. Weet je wat de meeste...
3: Dat had ik het ook niet gezegd.
1: Nee, dat zou ik ook zeggen. Nee, je vrouw luistert mee. Voor de gemak even uitgaan dat je een vrouw hebt, überhaupt.
3: Ja.
1: Ja, die heb je, oh godzijdank. Weet je wat de meest populaire man is op het naaktstrand?
3: De meest populaire man op het naaktstrand? Daar moet ik heel snel nadenken. Nee, ik weet het niet.
1: Nee, dat is een naakte man die aankomt lopen van de cafetaria met in elke hand een kop koffie. En dat toch nog ruimte heeft voor 7 donuts. Dankjewel, Rutger.
3: Hey,
1: hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. Ah, verschrikkelijk. Nou, inderdaad. Die mag maar gewoon bellen trouwens, hoor. Rutger was dat, mensen. Rutger Verhoef, de huisarts. Dankjewel voor je

0: ready. Nou ja, goed, tanden op elkaar en we gaan ervoor. Het is 6:02. Goedemiddag, NPO Radio 2. Nu het weer bij monden van Duncan Frush.
1: Zonnig en 21 tot 30 graden. Morgen een paar graden erbij.
0: Lekker toch? Weer ook, hè? Goed, wat gaan we doen eigenlijk?
1: Naar Tim Schaap van de
0: ANWB. Dat is ook zo. Tim, goedemiddag.
2: Ja, dan heb ik dit voor niks aangetrokken.
0: Zeker. Ja. Dat staat je goed, zeg.
2: Nou, dank je wel.
0: Ja, mooi die haar op je benen ook.
2: Ja, hoe, nou, dank je. Ja, ik denk ik moet toch even goed uitdossen, want er luisteren heel veel mensen mee.
0: Ja, en die kijken mee naar jou, hè. Pas
2: ook,
0: op,
2: ja,
0: kijk uit.
2: 550 kilometer file. Combinatie van woon-werkverkeer en mensen die er allemaal massaal op uittrekken tijdens deze zomervakantie. Op de A2 is het druk, Eindhoven-Utrecht, tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 8 kilometer, 25. Minuten. Ook de A4 vanuit Amsterdam komende tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. 20 kilometer, 35 minuten. Het is daar ook nog de nasleep na een ongeluk. De weg is er weer helemaal vrij. Dan de A20, hoek van Holland-Gouda. Bij Rotterdam-Krooswijk stond een kapotte auto. Nu is de weg daar ook weer vrij. Vanaf Schiedam nog wel een half uur vertraging. En een lange file in het zuiden van het land. De A76. Als je onderweg bent vanuit Geleen, file vanaf Heerlen. 9 kilometer en een uur extra. En dat komt door die Duitse grenscontroles.
0: Dankjewel en fijne avond, Tim.
2: Van hetzelfde, tot volgende.
0: Hoi. Goed vrienden, het is 6:30 geweest. Joeri Stubenitski met het nieuws. Goedemiddag.
3: Goedemiddag Eddy. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er dan preventief fouilleren en overlastgevers wegsturen. Al komen er extra camera's en beveiligers. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onveiligheid en onrust bij het aanmeldcentrum. Die overlast wordt veroorzaakt door een kleine groep jonge mannen die weinig kans maken op asiel. Eredivisie-scheidsrechter Rob Dieperink is overleden. 14 jaar geleden maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal. Hoe hij is overleden is niet bekendgemaakt. De schok is groot in de gemeente Berkelland, waar Dieperink woonde, zegt een verslaggever van Omroep Gelderland.
4: Niet alleen was hij een bekende scheidsrechter, ook zette hij zich actief in voor de buurt. Zo was hij ieder jaar het gezicht van Sinterklaas en werkte hij als gebiedsregisseur. Rob wordt omschreven als een inspirerend en geliefd persoon en wordt gemist in Berkelland. De politie heeft onderzoek gedaan in de woning van Rob en daarbij is betrokkenheid van andere personen uitgesloten. Vanwege privacy deelt de politie verder geen informatie.
3: In april werd hij in Londen opgepakt op verdenking van het aanranden van een minderjarige jongen, maar er was geen bewijs voor. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastig gevallen. 4 van hen hebben dat doorgegeven aan de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59 die bij ABN AMRO werkte. Ze werd eind maart om het leven gebracht. En Richard Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag.
0: Richard Mos.
3: Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar stapte de Mos na een jaar op, na beschuldigingen van corruptie. En daar werd hij toen van vrijgesproken.
0: Ja, nee, hij wilde later ook in de gezondheidszorg, heeft hij me laten vertellen, in een interview. Dus hij is wel breed inzetbaar.
3: Oh ja.
0: Dus wat dat betreft komt het helemaal over gezondheidszorg gesproken.
3: Ach, toevallig.
0: Ja, ook heel toevallig. Ben jij een spermadonor overigens?
3: Nee.
0: Mag ik dat vragen?
3: Jij?
0: Nee, jij Duncan? Je hebt niet in het ziekenhuis uiteraard. Maar inderdaad. Ja. Dus twee spermacellen, mensen, wel even leuk om te vertellen, zijn dus op weg naar de baarmoeder.
3: Oh, ja.
0: Maar een van die spermacellen die is ontzettend ongedost. We doen dat lang, kind. We zijn eindelijk eens een keer gewoon bij die baarmoeder. Maar op die andere zet, dat kan wel even duren. We zijn net aan mandelen voorbij. Dus het is ontzettend.

0: sorry, in de wat?
1: In de wat?
2: Ja. In de karaoke.
0: We gaan hem doen, de
3: karaoke.
0: Ah, wat ontzettend leuk. Gijs Hakkert, wie heeft hem ooit bedacht, mensen? Want ik vind het zo leuk hier bij Radio 2. Dat ik vaak mee sta te zingen met de hits.
4: Oh, dat klinkt nergens.
0: En dan die collega's van mij, die zijn dan zo stiekem geweest om dat op te nemen en dan muziek weg te halen. En dan krijg je zoiets afschuwelijk. Want ik kan dus absoluut niet zingen.
4: Nee, dan krijg je a cappella en die keur. Ja. En wij zoeken eigenlijk wat Eddie Keur hier probeert te zingen.
5: Ja, weet niet.
6: Vreselijk.
5: Ja, weet niet.
6: Jezus.
5: Ja, weet niet. La la la la la la. Ja, maar la la la la la la la la.
0: Kom maar even die tong voor in de mond. Ja, la la la. Oh, ik was twee dingen aan het doen, hoor ik. Gaat goed? Knap, hoor. Ja, nou mensen, als jij een idee hebt wat ik hier poogde te zingen, pak dan je telefoon.
4: En laat het weten via de NPO Luister-app.

0: zich wit los zit en los blowers, gewoon zoals het hoort natuurlijk. Oh la bamba, doe la bamba. Als je het zo hoort, dan heb je ineens zin in een spelletje. Hè?
1: Ja.
0: Nou, dat komt goed uit. Jazeker.

0: de karaoke.
1: Zo is het, vrienden. Het karaoke spel. Dus raden wat we hebben laten horen. Wat allemaal heel griezelig klonk bij elkaar. Maar wij hopen een luisteraar aan de telefoon te hebben die het juist heeft. Dus ik zeg Bram, die onderweg is. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Hallootjes. Als ik goed ben ingelicht, Bram. Heb jij een cadeautje gekocht en een nieuw sportbroekje? Voor wie is het broekje en van wie is het cadeautje?
2: Ja, nee, het cadeautje is voor een oud teamgenootje dat gaat trouwen donderdag. En ja, het sportbroekje is voor mezelf.
1: Oh, oké. Okay. Nou ja, goed. Welke sporten beoefen jij zoal?
2: Ik korfbal.
1: Je korfbalt? Geef eens een cijfer van 0 naar 10, hoe goed je bent. Gekocht en een nieuw sportbroekje. Voor wie is het broekje en van wie is het cadeautje?
2: Ja, nee, het cadeautje is voor een oud teamgenootje dat gaat trouwen donderdag. En ja, het sportboekje is voor mezelf.
1: Oh, oké. Okay. Nou ja, goed. Welke sporten beoefen jij zoal?
2: Ik korfbal.
1: Je korfbalt? Geef eens een cijfer van 0 naar 10, hoe goed je bent.
2: Oeh, dat is moeilijk.

0: Sven van Radio 2?
1: Jazeker.
0: Welk programma springt eruit voor jou? Dan kies je woorden zorgvuldig.
1: Ja, ik wou zeggen, nee, keurige middag natuurlijk. Nee, natuurlijk.
0: Hoor je dat nou zo, Duncan? Hoe leuk dat allemaal is?
2: Ja, je hebt hem betaald.
0: Nee, kom je daar nog bij. Nou, wij gaan zullen we de opgave nog even laten horen?
2: Dat lijkt me leuk.
0: Is dat even leuk? Wat probeer ik hier te zingen?
3: Ja, weet niet. Ja, weet niet. Ja, petito.
0: Nou.
3: La la la la la la. Ja, bada la la la la la la la.
0: Goed, we hebben het wel gehoord nu. Afschuwelijk nieuws. Was het voor jou iets dat jij zei, nou, dat wist ik natuurlijk meteen.
1: Nou, ik moest wel even luisteren, maar met het ja la la la la la la. Toen dacht ik, ja, dat zal dat het wel zijn.
0: Ja, oké. En wat is het antwoord?
1: Boeran Flirt.
0: We gaan eens even luisteren.
3: La la la la la la. Ja, bada la la la.
0: Ach, dat zo lekker, hè, Franse muziek.
3: Oh. Ach, dat is ook zo heerlijk. Oh. La la ja, la la la la. Ja. Ja, fantastisch.
0: Gefeliciteerd hoor, Bram.
1: Ja, hartstikke mooi.
0: Leuk man, je krijgt een leuk prijzenpakket.
2: Zeker, we hebben nog een paar uit de wild in de middag. Sokken, een boek uit onze E-Reader aanrader bibliotheek.
0: Wat leuk.
2: En hebben we ook nog slippers eigenlijk? Ja, we hebben ook nog wel slippers.
0: Ik zie jouw meisje naast je nee schudden, maar ik...
2: Oh, sorry.
0: Yvette, hebben ze wel of niet?
2: Bij heel veel boeken.
0: Heel veel boeken over slippers.
2: Heel veel
0: nou, daar zit je op te wachten.
1: Geweldig.
0: Nee, Bram, leuk dat je meedeed. Ja man, en lekker blijven korfballen en fijn dat je even op de radio was.
1: Ja, hartstikke leuk, dankjewel.
0: Jojo, Jochie, hoi hoi.
1: Hey, hoi hoi.
4: Dit is NPO Radio 2.

0: asylum. Sommige mensen moeten opgepakt worden in een asylum. En liefst een soul asylum.
1: Ja.
0: Dat is een beetje de strekking van de tekst van deze plaat van Runaway Train. Lekker hoor. Zijn er nog violen in huis, hè? Ja! Verdikke me. Einde van de show. Ja, maar morgen ben ik er ook weer hoor.
2: Gezellig!
0: Ja, natuurlijk. Maar dat zingen we altijd eventjes natuurlijk.
3: Morgen is Keur en ik.
0: Zo is het ook. De DJ we love to hate. Hè? Sommige mensen vinden je heerlijk, andere mensen vinden je afschuwelijk.
1: Ja, ik heb nog een paar appjes voor je.
0: Dat laveert een beetje door elkaar.
4: Ik heb er nooit van gehoord, van het enige woord.
0: Ja, laveren is een beetje van links naar rechts en dan weer naar boven en naar beneden. Zorg dat je overal komt. Jouw vriendin verdient dat. Hoe dan ook, ja, ik ga eventjes naar de top 3 van de leukste mensen van NPO Radio 2. En daar staat zij 4 bovenaan voor mij, hoor. Emily de Wild.
5: Nou, wat lief.
0: Nou ja, schat, ik spreek uit mijn hart als ik naar jou praat.
5: Wat lief, Eddie. Ja. Ga jij nog op vakantie?
0: Ja. Zeker.
1: Wanneer?
0: Ja, zeker. Op mijn verjaardag notabene.
5: Wanneer ben je jarig?
0: In oktober gaan wij naar...
5: Hoeveel oktober?
0: 24. Gaan wij naar Curaçao. Ik ben er zo vaak geweest, inmiddels heet het al daar. Dus, ja.
5: Leuk, ik ben er nog nooit geweest.
0: Maar
5: ik wil wel
0: gaan.
5: Waarom kom je
0: niet een
5: weekje dan? Omdat ik
0: in werk kom je dus helemaal nergens.
5: Nee, ik kom bijna nergens.
0: Dan
5: nee,
0: kun je, toch een, je kunt daar toch aan werken?
5: Ik heb allemaal cursussen voor gedaan. Die
0: cursussen.
5: Niet hielpen.
0: Cursussen. Nee.
5: Cursussie?
0: Ja,
5: hoe vervoeg je dat?
0: Nee, je kunt gewoon een cursus. Nee, wat Emil Ratelband dan probeerde.
5: Daar heb
0: je ook professionele mensen voor. Die dan jou daar een beetje van afgenomen.
5: Ja, nee, ik heb professionele hulp ervoor gehad. En ik mocht zelfs in de cockpit bij het opstijgen. Dat was wel leuk.
1: Wauw.
5: Moet ik zeggen. Ja.
0: Dus je hebt wel gevlogen.
5: Ja.
0: Okay.
5: Ik heb heel veel gevlogen in mijn leven. Het is ineens gekomen, zonder aanleiding. En dat maakt het
0: ben je,
5: ook moeilijk.
0: Ben je angst of zo? Wat het gevaarlijk is, ja. Niet, tenzij de cockpit.
5: Het is helemaal niet gevaarlijk. Het is een compleet irreële angst.
0: Ja, het slaat helemaal nergens op.
5: Ja, stomme.
0: Met auto's gebeuren meer ongelukken.
5: Ja, zwaar. Zelfs als de lift, trap, allemaal gevaarlijk.
0: Allemaal gevaarlijk.
5: Goed, dat te zijn. Wij gaan ook over gevaar gesproken. Wij gaan bellen over zwemveiligheid.
0: Ach, zwemveiligheid.
5: Want je kan niet zomaar in een kanaal springen, blijkt. Omdat daar ook gewoon scheepvaart is. Ja. En mensen realiseren zich soms te weinig dat die schepen niet zomaar kunnen afremmen.
0: Nee, nee, voordat zo'n grote schip stil ligt. En kilometers in zorgen gewoon.
5: Ja, dat is best wel gevaarlijk. Dus waar kan dat wel? Ook met dingen als... er worden ook nog wel eens riolen en zo. Die komen in kanalen terecht. Dus dat je kind niet ziek wordt van een of andere rare bacterie.
0: Ja.
5: Dus daar gaan we zo over bellen met een adviseur zwemveiligheid.
0: Wat interessant.
5: Ik vind het ook wel. Want je hebt het idee van ik kan overal wel zwemmen.
0: Dat is niet zo.
5: Dat is helemaal niet zo, hè?
0: Weet je, het enige moment waar je veilig kunt zwemmen is in je geld.
5: Ja.
0: Emily, veel plezier daar.
5: Dankjewel.
0: Lekker luisteren, mensen. Einde van de show, dankjewel. Duncan Frush.
1: Graag gedaan, Eddie.
0: En Luc Boelen was hier.
1: Dankjewel, Eddie.
0: Alsjeblieft. Wij gaan even bellen met de meisjes beneden hier. 1 etage lager. De directie die luisterde mee met de vraag... wat vonden zij van de afgelopen show?
3: Het was toch weer een hele leuke show.
0: Oh, thank you, ladies. Morgen zijn we er weer, hier op die dikke NPO Radio 2. Maak er een hele mooie avond van en graag tot dan.
6: Dit is NPO Radio 2.
7: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Ster.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
12: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
12: Rand? Nee.
8: Fair enough.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
16: Kijk, het is een last minute super sale bij Prijsvrij Vakanties.
15: Dus?
16: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
15: Ah, met superkorting.
16: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
15: Prijsvrij Vakanties.
17: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
15: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
17: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
18: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Het is iets voor zes, bijna goedenavond. Je bent bij NPO Radio 2. En bij Journaal krijg je van Juri Stubenitski. Juri, goedenavond.
1: Hey Emily, goedenavond. De brand in het centrum van Meppel is onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. De brand begon vanochtend in een slagerij. Een deel van het pand is ingestort. Deze jongen woont in de buurt en merkte vanochtend dat het mis was.
19: Nou, ik zat FIFA te spelen en opeens alles viel uit. Het licht viel uit, tv viel uit. En toen zag ik een dikke steekvlam bij de landingslager. En toen kwam er allemaal brandweer, werd alles afgezet. Toen kwam er heel veel lui aan en toen kreeg ik een noodmelding. Gewoon een Meppel. En nu sta ik hier te kijken, ja.
1: Onder meer een bibliotheek en een kinderdagverblijf werden uit voorzorg ontruimd. Amerika gaat havens en wateren van Iran in de straat van Hormuz weer blokkeren, zegt president Trump. Alle andere landen mogen er doorheen, zegt hij, maar Trump wil wel een vergoeding. 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog zeker 25 mensen er slecht aan toe. 28 mensen hebben het niet overleefd. In Thailand zijn er vaker branden in de horeca, zegt correspondent Mustafa Margadi.
20: Dat heeft vaak te maken met het houden aan brandveiligheidsregels. Alleen, deze bar die zou alles op orde hebben. Er waren nooduitgangen, er was zelfs een inspectie in april. En is de bar goedgekeurd. Maar er zijn geluiden van overlevenden dat er toch dingen mis waren. Bijvoorbeeld, zij wisten niet waar de nooduitgangen waren en die zouden mogelijk zelfs geblokkeerd zijn.
1: De meeste mensen kwamen om het leven door rookvergiftiging. Hoe de brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. En een vrouw uit Leuven heeft per ongeluk een van de giftigste schorpioenen ter wereld meegenomen uit Egypte. Het gaat om een baby-exemplaar van de vijfstreepschorpioen. Volgens de VRT werd de Belgische vrouw tijdens haar vakantie geprikt, ving ze het dier in een doosje, ging ze daarmee naar het ziekenhuis om te laten zien welk antigif ze nodig had. En daar heeft ze dat doosje in haar tas gedaan. Het babyschorpioentje wordt nu achter slot en grendel bewaard in België en wacht op een gespecialiseerde opvang. Het weer, het is zonnig en droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen worden 23 tot 32 graden met veel zon.
5: Dankjewel, Juri. Dan de files bij de ANWB. Tim Schaap. Hi, Tim.
21: Hey, hallo, goedenavond. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar we zijn helaas nog verre van filevrij, nog boven de 300 kilometer. Wat opvalt is de A4 richting Rotterdam vanuit Amsterdam, tussen Hoogmade en Delft, 24 kilometer en 35 minuten. Ook de A16 Breda-Rotterdam staat erbij, tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein een half uur oponthoud. De A27 dan, Utrecht-Groningen. Gorkum tussen De Bilt en knooppunt Everdingen. 12 kilometer, 25 minuten. En een doch file op de A76 vanuit Geleen. Vanaf Heerlen tot aan de Duitse grens. 11 kilometer, 3 kwartier. Een combinatie van twee dingen, namelijk die Duitse grenscontroles, maar ook door de wegwerkzaamheden een stukje verderop in Duitsland op die Duitse A4.
5: Dankjewel.
21: Hoi hoi.
5: Zometeen het oor wil ook wel te beginnen met Paul McCartney. Hope of Deliverance. Komt eraan. Tot zo.
0: Ster. Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcreme?
22: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
23: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
24: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals

0: Voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
9: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
3: Het oor.

0: NPO Radio 2.
1: Nou ja zeg, goedenavond. Ik ben niet een heel rommelig accent. Maar goed, het is 6:10. Goedenavond, wie net inschakelt. Welkom bij het Orwel ook wat. Hier spreekt uw gezagsvoerder Emily de Wild. Het is zomer, dat is je niet ontgaan. Een periode die de meest waanzinnige clichés, kan ik je vertellen, met zich meebrengt. Ik hoor ze de hele tijd, die kletspraatjes bij het koffiezetautomaat. Die zijn op te delen, hebben we bedacht, in verschillende onderwerpen. Want bijvoorbeeld, als iemand zijn vakantieplannen met je deelt, dan zeg je dus, kan ik niet mee in de koffer? Of heerlijk aan zee, even lekker uitwaaien. Uitwaaien is ook een ding. Of wanneer je dan op vakantie bent, dan zeggen alle mensen, ik ook, mij niet bellen of nooit meer naar huis. Als je terug bent van vakantie, zeg je dan weer, het lekkerste van vakantie is toch weer thuiskomen, hè? Je eigen bed slaapt toch het best. Het zijn allemaal dooddoeners. Misschien heb je er ook wel een. App even met die NPR Luister app. Je hebt ook mensen die dan niet op vakantie gaan. En die zeggen dan bijvoorbeeld, Sanne, laat ons maar werken.
2: Ja, je hebt werkpaarden en luxepaarden.
1: Wij houden de boel hier wel draaiende. Die heb je ook al wat, waar iemand dan 2 weken later ook gaat.
2: Ja, of ik ga lekker een weekje naar Balkonië. Ja,
1: Balkonië, dat is ook zo'n ding. App maar als je er ook een hebt. Zometeen bellen we even over onze wateren. Want zwemmen is een must in deze vakantieperiode. Maar het kan niet overal, hè, zomaar. Met allemaal gevaren die op de loer liggen. Je hoort het zometeen. Eerst muziek, Meredith Brooks.

0: Mr. Know-it-all. En voor Meredith Brooks en Batch. Hier in het Orwell ook wat ben je nu beland hier op NPO Radio 2.
1: Zeker.
0: En we hebben natuurlijk net gezegd, wat zijn nou van die dooddoeners die je gebruikt op vakantie, die je altijd hoort, hè? Het is getig op gereageerd. Bart die zegt, ja, nu moet je zeker weer bijkomen van je vakantie. Ook zo'n dooddoener. Of Rodney. Rodney doet een duit in het zakje via een ingesproken app.
2: Ja, de mooiste reis van de vakantie is een terugreis.
0: Ja. Luc die laat weten, lekker een weekendje kramperen. Dat is ook wat de mensen zeggen. Henk die zegt, ja, dat zijn dingen als, welke dag is het eigenlijk? Ik ben het helemaal kwijt. Even er helemaal eruit. Of aan een collega na zijn vakantie vragen, was je aangekomen op vakantie? En dan na enige seconden vragen, kon je de camping niet vinden?
1: Oh,
0: slecht allemaal. Ha. Lisbeth zegt, hi Emily, ik ga altijd naar Rio. Oftewel, rondje in Overijssel. Arjen zegt, Hintergarten. Ook zo'n cliché vakantiebestemming. Of Tuinezië. Tuinezië zeggen mensen ook.
1: Mooi, hè?
0: Ik vind dat ook wel leuk.
1: Ja.
0: Patrick zegt, ik weet niet of dit iets is uit de Duitse grensstreek, maar als men niet weggaat op vakantie, dan zeggen ze hier nog wel eens, we gaan naar Rondomhausen.
1: Oh ja.
0: Oftewel rondom huis. Dat is eigenlijk hetzelfde als Tuinezië.
1: Klinkt mooi.
0: Hintergarten.
1: Ja.
0: En Elise die zegt, ja, dat iedereen dan verre reizen of wilde plannen heeft. En jij zegt, we gaan op vakantie naar puntje, puntje in Nederland. En dan reageren heel veel mensen met, oh, maar dat is ook leuk, toch?
1: Geeft toch niks?
0: Geeft toch niks? Het is ook leuk. Oh, wat erg. Dat moet je echt gewoon al helemaal niet doen. Dat is echt zo onaardig.
1: Zielig, ja.
0: Goed, we zitten leuk die vakantiedooddoeners op te noemen. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die helemaal geen geld nu hebben om op vakantie te gaan in this economy. Dat snap ik heel goed. Dus ik dacht, ik ga iets van Rigiera draaien. Die ken je natuurlijk wel van deze. Vamos a la playa. Ja, nou, hier gingen ze wel naar het strand. Maar wat als je geen geld hebt, dan kun je nog gewoon op vakantie met ze. Namelijk met deze. Kennen jullie die nog? No tengo dinero. Dit is wel Italo-disco op zijn best.

0: vind het zo heerlijk dat al die vakantieclichés gewoon binnen blijven stromen. Bijvoorbeeld Andrien. Die zegt, zoals het potje thuis poept, poept het nergens. Dat is er ook in, inderdaad. Patricie zegt, hi Emily, weet je wat ik ook zo'n dooddoener vind? Als iemand de eerste dag na zijn of haar werk weer aan het werk geweest is... en dan wordt er gevraagd, en? Ben je alweer gewend? Dat is ook zo'n ding, ben je alweer gewend? Terwijl je al 35 jaar werkt. Ja. Ben je al gewend, Marleen?
1: En toch ben ik wel altijd mijn wachtwoorden vergeten. Na 3 weken.
0: Ja, dat is dan weer, dat ben jij weer. Jan, die heeft dat ingesproken.
2: En wat dacht je van het plaatsje Ausfahrt?
0: Vanuit de hemel?
2: Dat je in Duitsland tegenkomt. Groot, hè?
0: Waar ben je, Jan? Ben je zelf op de Ausfahrt? Leuk in ieder geval. Blijf ze sturen. Ik vind het leuk. Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.

0: naar 2003 met Summer Jam 2003. Underdog Project en Sun Club. Het is inmiddels 6:30. De NOS Headlines krijg je van Jury.
1: In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. En ook mag de politie daar preventief fouilleren. Minister Van den Brink wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en onrust.
2: Die overlastgevers die proberen zo snel mogelijk door de procedure te leiden van de IND tot een oordeel te komen of ze hier wel niet mogen blijven. Overlastgevers in zichzelf vaak niet. En dan moeten we werken aan uitzetting. En kan ook vreemdelingenbewaring worden ingezet. Dus op die manier werken we eraan. Maar het moet wel eerst tot een oordeel kunnen komen.
1: De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. De overlast werd veroorzaakt door een kleine groep mannen die weinig kans op asiel maken. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur ter verantwoording vanwege het hacken van camera's langs militaire routes. Volgens de minister ziet Nederland wat de Russen doen en dat accepteren we niet, zegt hij. Een vrouw uit Kamerik bij Woerden moet 1,5 jaar de gevangenis in, omdat ze een vrouw 11 jaar lang op haar paardenbedrijf heeft uitgebuit. Ze moet de vrouw ook een schadevergoeding betalen van ruim €200.000. En het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar gehouden in de Bulgaarse hoofdstad Sofia of in de kuststad Burgas aan de Zwarte Zee. Twee andere steden zijn afgevallen. De Bulgaarse omroep verwacht eind deze maand bekend te maken welke stad het festival organiseert. Het weer, ook vanavond zonnig en droog. Het wordt een graad of 17. Morgen veel zon en iets warmer dan vandaag.
0: Dankjewel, Jury. Even kijken of die files een beetje willen oplossen. Waar staan ze nog, Tim?
3: Ja, helaas op aardig wat plekken. Zo is het druk op de A13 Den Haag-Rotterdam. Tussen knooppunt Prinsklausplein en Delft, 6 kilometer, 40 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Ook op de A4 is het aansluiten richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Rijswijk nog 20 minuten over 13 kilometer. De A16 dan, Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 8 kilometer, 20 minuten. En dan de langste file van het land. Tot slot nog de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf Heerlen tot aan de Duitse grens. 9 kilometer en een uur extra. Komt deels door de politiecontroles, maar ook door wegwerkzaamheden een stukje verderop op de Duitse A4.
0: Dankjewel. Doei. Waar moet je nou naartoe voor verkoeling? Nou, naar een lekker zwemwatertje natuurlijk. Maar waar moet je dan op letten, Emily? Nou, dat hoor je allemaal zo meteen.

0: NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Nona met What a Way to Die. I don't

0: Nona, What a Way to Die. En voor Bob Marley en The Wailers, Iron Lion Zijn. Ja, de terrassen die stromen vol. De airco's die draaien op dit moment overuren. En er is er maar misschien één ding waar je aan denkt. Waar kan ik een frisse duik nemen? Want je kan naar het strand. Maar ja, stel je voor je woont bij een gracht of een rivier of een meer. Waarom zou je dan daar niet inspringen? Nou, dat kan Bernard Korte. Hij is directeur Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties in Mondvol. Hij kan ons dat vertellen. Dag Bernard, goeie avond.
1: Ja, goedenavond. Ik ben er.
0: Waar bestaat jullie werk eigenlijk uit? Testen jullie dagelijks zwemlocaties op veiligheid of juist waterkwaliteit? Hoe moeten we dat zien?
1: Nee, wij doen dat niet dagelijks. Wij doen dat in opdracht. Dus vaak in opdracht van een gemeente of een veiligheidsregio of een andere instantie. Die verantwoordelijkheid draagt voor de fysieke veiligheid van de zwemmers. Ik zeg met nadruk fysiek, want wij bemoeien ons niet met de kwaliteit van het zwemwater. Het gaat ons echt om het voorkomen van letsel en verdrinking in open water.
0: Oh, oké. Okay. Dus meer, we moeten het meer zien als waar zijn heftige stromingen of is zo'n gul waar je dan... Moet ik daaraan denken?
1: Ja, nee, dat zie je goed. Ja. Inderdaad, waar zijn de stromingen? Waar zijn de risico's, zoals wij dat noemen? En ja, die kunnen uit verschillende thema's bestaan.
0: Want denken wij Nederlanders te makkelijk over open water?
1: Ja, dat is wel een goed punt. Hè. Dat ervaren wij wel. Zeker ook in de verschillende gesprekken die wij voeren. We onderschatten de risico's van het open water en overschatten onze eigen vaardigheden.
0: Ja, wat is het grootste gevaar dan?
1: Nou ja, het grootste gevaar is toch dat je een gemiddelde of laag gemiddelde zwemvaardigheid hebt. Zeker de ouderen, dit zijn ook een probleemgroep die terugkomen in de verdrinkingscijfers. De 60-plussers, ik ben er zelf een, dus ik durf het te zeggen. Die hebben nog een overschatting van het feit dat ze denken dat ze een meer nog kunnen overzwemmen. Maar dat is niet verstandig.
0: Oké, want waar vanaf is het vanaf een bepaald aantal meter of waar moeten we dan aan denken?
1: Nee, het belangrijkste advies is gewoon bereid je beter voor op wat je gaat doen. We ervaren dat het zwemmen in open water te makkelijk wordt gezien als een zwembad. Men smeert zich in met zonnebrand. Dat is ongeveer het enige wat er aan voorbereiding gedaan wordt. En dan is het plonsen en zwemmen.
0: Ja.
1: Terwijl het verstandiger is als je wat beter voorbereidt op de locaties die vol met risico's zit.
0: Ja, maar waar zit die voorbereiding in? Is dat zeg maar dat je eerst ergens googelt van kan dit water of moeten we letten op borden of moeten we gewoon een zwemvest aan?
1: Nou, een zwemvest, dat is een mooie uiteindelijke ja. Beheersmaatregel. Maar dat maakt het zwemmen niet makkelijker. Nee, ja, er zijn natuurlijk wel wat informatiebronnen. Je kan op zwemwater.nl kijken. Dat is wel een bron waarin met name de zwemwaterkwaliteit wordt benadrukt of belicht. Maar verder, ja, er zijn wel wat borden en er zijn ook lokale sites. Maar wat we ook vooral zien is dat er aan de kust wel toezichthouders zijn, dus lifeguards. Nou ja, daar kan je mee in contact. Die kunnen jou alles vertellen over de risico's op de locatie. En ja, in het binnenland zie je dat niet.
0: Nee.
1: Dat wil ik toch wel even benadrukken. Dat het idee is dat de zee gevaarlijk is. Dat is hier ook vol met risico's. Maar het aantal verdrinkingen, dat vindt nauwelijks plaats aan zee, aan onze kust. Maar allemaal in het binnenland.
0: Zo, wat alarmerend dit, wat je nu zegt.
1: Ja, nou kijk, het is natuurlijk een groot goed dat we in Nederland overal in het water kunnen springen. He, dat is niet verboden, behalve dan bij sluizen of in vaargeulen of bij bruggen. Maar over het algemeen kan je dus overal zwemmen zonder dat je daar nou meteen een boete voor krijgt. Dus dat is een groot goed, maar het gaat te veel onnadenkend. En we zien dus elk jaar gemiddeld in 5 maanden tijd in de zomer nog 130 verdrinkingen. Ja, dat willen wij een keer doorbreken, die trend.
0: Ja, dat snap ik. Ik las vanochtend bijvoorbeeld dat er in het Amsterdam-Rijnkanaal ook volop gezwommen wordt, terwijl daar volgens mij ook gewoon behoorlijke scheepvaart aan de hand is. Mag je daar zwemmen?
1: Ja, buitengewoon risicovol. Ja, je mag daar zwemmen. Als je aan de kant zit, als je buiten de vaargeul zit. Ja, hoe breed de vaargeul is, dat is in wet en regelgeving niet vastgelegd. Er zijn beleidsnota's, daar zal ik niet te diep op ingaan, maar die hebben het over 50 meter links en rechts van de vaargeul. Ja, dat is moeilijk in te schatten. Dus in beginsel niet verboden, maar aan de andere kant niet verstandig.
0: Nee, wel ja. Ik bedoel, zo'n ding kan niet remmen.
1: Nee, die kan niet remmen. Sterker, nee. een groot schip trekt ook veel water met zich mee, waardoor er een zogenaamde onderstroom ontstaat. Die zie je niet, maar op het moment dat je in het water staat, kan het zijn dat je benen onder je vandaan worden getrokken door de stroming en dan ben je snel weg. Het is ook echt anders dan een zwembad. Een open waterlocatie heeft natuurlijk geen vaste bodem. Dus behalve dat die stroming er is, zitten er ook kuilen, is de temperatuurwisseling verrassend. Plantjes, visjes. Het is echt anders dan wanneer we in het zwembad zijn.
0: Maar wat zijn jouw tips dan voor als onze warme lichamen snakken naar afkoeling?
1: Ja, mijn tip is 1, doe dat vooral. Maar 2, bereid je beter voor. Denk goed na over waar je in het water springt. Kijk of je daar informatie kan vinden. En zorg er in ieder geval voor dat je in de gaten wordt gehouden. Het water is risicovol, het water is verraderlijk. En als je iets overkomt, het hoeft maar kramp in je kuip te zijn. In je kuit te zijn. Mm-hmm. Dan heb je al hulp nodig. Dus zorg ervoor dat je met elkaar afspreekt dat je gaat zwemmen en dat je in de gaten wordt gehouden. Daar is een landelijke campagne van, die heet We Check Jou. Daar kan je ook nog eens een keer naar kijken. Veilig in en uit het water.nl.
0: Ja?
1: Dat helpt je om je voor te bereiden.
0: Ik zie hier zwemwater.nl. Komt ook binnen?
1: Ja, zwemwater.nl. Nogmaals, dat gaat echt over de zwemwater.
0: Meer over de algen?
1: En, ja, over de algen, de blauwe algen en de E. coli-bacterie. Allemaal niet fris, maar nee. Ik zeg ook altijd maar, aan een blauw alg is nog nooit iemand verdronken. Terwijl aan een onderstroom dat wel het geval is.
0: Ja, en wat was die site die jij noemde?
1: Dat is veilig in en uit het water.nl.
0: Komt ook binnen?
1: Ja, zwemwater.nl. Nogmaals, dat gaat echt over de zwemwater.
0: Meer over de algen?
1: De algen, de blauwe algen en de E. coli-bacterie. Allemaal niet fris, maar nee. Ik zeg ook altijd maar, aan een blauw alg is nog nooit iemand verdronken. Terwijl aan een onderstroom dat wel het geval is.
0: Ja, en wat was die site die jij noemde?
1: Dat is veilig in en uit het water.nl. Ja, en daarmee wordt de zwemmer dus erop gewezen.

veilig in en uit het water.nl. Nou, het is, je weet wel meteen wat je hebt op die site. Ja. Dankjewel, Bernard Korte van het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties. Dankjewel voor je tips.

0: augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

Misschien is jouw after dinner dipje, laat je die vergezellen door een hele dikke oebliehoorn met disco dip. Snap ik. Wanneer mogelijk eigenlijk? Lekker disco dip op dingen. Ja, ze waren de grote afwezigen, hè, op North Sea Jazz dit weekend. De Isley Brothers. Maar des te lekkerder als ik ze nu even draai. Ja, Summer Breeze hebben ze dus gecoverd. Origineel is natuurlijk van Seals & Crofts. Maar deze, die mag er ook.

0: NPO Radio 2.
1: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank, nu al zin in morgen.

0: nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
7: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
12: Dit is NPO Radio 2.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten, onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren, omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft een nationaal coördinator geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: Dankjewel, Levi van Eck. Dan gaan we eens even kijken hoe het nu is met die files. Willen ze nu wel oplossen? Niet echt, hè? Of wel?
15: Ja, eindelijk gelukkig wel. Oh, het is, ja, het gaat de goede kant op, Emily. Er zijn nog maar 2 files langer dan 5 minuten. Allereerst die A76 nog steeds vanuit Geleen. Die is opvallend lang. Voor Simpelveld 7 kilometer en 40 minuten. Komt deels door de Duitse grenscontroles daar, maar ook door werkzaamheden in Duitsland. Daar is de A4 deels dicht wegens werkzaamheden. En er staat een pechgeval bij Pallingen op de A67. Vanuit Eindhoven naar Venlo. Vanaf Liesel 5 kilometer en een kwartier langzaam rijden.
14: Dankjewel. Zometeen liever live met de vraag: welke plaat hoor jij liever live? App me maar met de NPO Luisterapp. Tot zo. Ster.
16: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
17: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
16: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
17: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
20: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
21: Iedereen begrijpt elkaar.
22: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
23: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
24: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, indagkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
27: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
28: Of deze, in een leuk plaatsje.
29: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent.

0: Verfzaak.
1: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
2: Welkom bij de Verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
5: Hier, moet je opletten.
4: Chocomel?
6: Sloopmelk.
4: Mona?
6: Ja, ook sloopmelk.
4: Milner?
6: Sloopmelk.
4: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
6: Sloopmelk.
7: Deze week in de bonus.

0: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Het oor.

0: dan. Ik hou je erbij even. Wist jij namelijk? Je kent de clip, hè, die nog steeds wordt nagedaan. Dat die de Jamiroquai dan zo beweegt in deze clip.
1: Ja.
0: De vloer beweegt niet, de muren bewegen.
1: Is dat het?
0: Dat is de truc.
1: Hoe weet jij dit?
0: Ja, dat weet ik. Ja, dus op internet is dat debunked dat het niet de vloer is die beweegt. Je moet even die clip misschien zien. Dat is van Virtual Insanity, snap je waar we het over hebben. Legendarische clip. Met een grote zwarte hoed heeft hij dan op. En het lijkt alsof Jamiroquai beweegt.
1: Ja.
0: En JK van Jamiroquai. Maar het zijn de muren.
1: Oh.
0: Grappig, hè? Ik weet niet hoe ze dat op die set hebben gedaan. In een of andere studio hebben ze dat. Dat vind ik zo tof.
1: Ja, dat is toch echt Virtual Insanity?
0: Het is echt Virtual Insanity.
2: NPO Radio 2.
3: Het oor wil ook wat.
0: Wij zijn dan weer audio reality. Nee, ik weet niet wat we zijn. We zijn het oor wil ook wat. Goedenavond. Het is een beetje een zonnige zweetsnoor-editie van het oor. Een uitzending met de paardenstaart omhoog en de zon weer naar beneden. Zo kan je het een beetje zien. Nou, nu het festivalseizoen al een tijdje op volle kracht draait, is de live muziek overal om ons heen te vinden. Concerten in het park, in paleistuinen, in binnentuinen, op pleinen, op allemaal soort van ja, verbouwde, wat is het, parkeerterreinen. Een volle hit.
1: Overal.
0: Noem geen namen.
1: Overal.
0: Natuurlijk geen toeval. Hè. Live is alles net even wat leuker, wat harder, wat beter. Komt beter binnen. Daarom houden wij en masse van live muziek. Als het nog te betalen is, maak ik me altijd wel hard voor. Dus, wij hebben hier een radiorubriek in het oor wil ook. Wat die heet Liever Live. Met de strekking welke plaat hoor jij liever live? Of heb je een keer gehoord in de live versie en wijkt die af van het origineel? Of je valt erbij of je hebt het gevonden op YouTube. En toen dacht je, dat is leuk. Zoals ik. Ik heb iets gevonden op YouTube en ik dacht, dat ga ik even laten.
1: Steengoed.
0: Heel goed. Ik ga het delen met jullie zometeen. Ik geef al een hint. Het is Seal.
2: Dit is

0: Sommieux, Dark Before the Dawn. Linda zegt, ik heb ze laatst gehoord live in Tilburg Sportpark. En die waren dus echt goed live. Ze waren het voorprogramma voor Duran Duran, maar persoonlijk vond ik die minder goed dan Sommieux. Ja, soms is dat zo, dat het voorprogramma gewoon beter is. Dat kan.
1: Soms krijgt muziek pas vleugels op het podium. Wat hoor je liever live?
0: Ja, voor de eerste plaat die ik je wil laten horen bij Liever Live. We gaan afreizen naar Philadelphia, want op de 4th of July, afgelopen 4 juli, vierde Amerika natuurlijk zijn 250ste verjaardag met een heel groot jubileumconcert. En tussen al die Amerikaanse artiesten stond ineens de Britse Seal op het podium. Die ken je natuurlijk wel, Seal van Kiss from a Rose en dat soort platen. Maar verrassender, hij koos voor een cover van Life's What You Make It van Talk Talk. Waarom precies is ons niet helemaal duidelijk geworden, maar wat we wel weten is dat het echt ontzettend goed was. Het was zo vreselijk goed. Dus ik dacht, die ga ik lekker met je delen.

The Look. En daarvoor Live. Seal, Live's What You Make It. Hij heeft een cover gedaan, dus onlangs op 4 juli. 4th of July, speciaal voor het feest dat ze in Amerika 300.000 jaar bestaan. Deze waren 250 jaar. Daar heeft hij dus Talk gecoverd. En het past echt perfect bij zijn stem. Dank voor alle reacties erop. Hij is dus te vinden op YouTube ook. Ik hoop dat ze hem ook op Spotify knallen. Dat zou tof zijn. We krijgen een heel mooi, ja, mooi, ook wel een droevig appje binnen om een speciaal Liever Live liedje te draaien voor Aten. Die gaan we even zoeken. En dan ga ik zo vertellen wat er precies aan de hand is. Na Mary Jane, de geweldige Judy Blank.

0: weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb echt een eeuwig zwak voor de Beach Boys. Wat een briljante band was dat ook, de Beach Boys. Wouldn't It Be Nice, en voor Judy Blank. Met Mary Jane natuurlijk. Ja, het is wel... Er zijn nog wel wat files bij de ANWB. Is Annemieke Bosgaard. Hi Annemiek.
1: Goedenavond. Ja, helaas nog vertraging op de A67 Eindhoven richting Venlo. Bij Alfred Panningen staat een kapotte auto en de rechte rijstrook is dicht. Daardoor heb je 5 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken tussen Heerlen-Noord en de Duitse grens 8 kilometer file met 40 minuten op onthoud. Dat heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden op de Duitse A4.
0: Dankjewel.
2: Liever live.
0: Ja, ik zei net, San, dat wij dus een berichtje binnenkregen van Ate.
3: Ja.
0: Die graag iets wil horen voor Liever Live. Die vindt Crazy on You van Heart dus echt helemaal fantastisch. Maar hij is ernstig ziek. Hij wilde daarom live niet vertellen op de radio. Omdat hij een beetje nerveus ervoor is. En het is natuurlijk kost heel veel energie om zoiets te doen. Maar hij zou dus Heart gaan zien op het festival Bospop in Weert 2 jaar geleden. Maar dat ging toen niet door. Omdat Anne Wilson, zangeres van Heart, die moest toen aan haar stembanden volgens mij worden geopereerd. Of was het stembanden of was een andere soort operatie?
3: Ja, volgens mij waren het stembanden.
0: Dacht het ook, ja. Ik werd even niet zeker. Maar goed. En toen werd het optreden geannuleerd. Toen heeft hij ze dus niet gezien. En dat vond hij heel jammer. En daardoor is hij dus thuis heel veel Heart gaan luisteren. En kijken ook. Allemaal oude dingen. Terugkijken op YouTube. En vooral Crazy on You vindt hij live dus helemaal te gek. Met die hele intro van Nancy op de gitaar. Maar heeft ze dus tot zijn spijt nooit kunnen zien. Afgelopen weekend is hij wel alsnog naar Bospop geweest. Waar hij dankzij ambulancewens toch nog naartoe kon. Hè? Dat is zo'n stichting van de hele lieve mensen die dat doen. Dikke muziekfan is Aten, maar hij vindt in de uitzending komen dus een beetje te heftig nu. Maar wij mochten dit verhaal wel vertellen van hem, want hij wil die plaat dus heel graag horen. Dus ik heb hem voor je klaargezet, lieve Aten, voor jou en heel veel sterkte van ons allemaal.

zoveel lieve steunbetuigingen van... We hebben echt de allerleukste luisteraars ter wereld. Dat is echt zo. Miranda bijvoorbeeld, die zegt... ik wens Ate heel veel sterkte. Zijn bericht had heel veel impact op mijn knuffel op afstand. Bertie zegt hard op de juiste plek. Vond ik ook mooi. En ook heel veel mensen die zeggen... wat is de ambulance wens? Wat zijn dat altijd lieve mensen? Ja, ik krijg nog steeds heel vaak de vraag of ik Ella Langley wil draaien. Die heb ik een tijdje gedraaid. Ze is een country artiest uit Amerika. Choose in Texas is haar gigantische hit. En die heeft in Nederland wel wat gedaan. Here and there. Bijvoorbeeld bij, volgens mij voorop, Stenders hem ook gedraaid op Veronica. En ik blijf hem ook eens terugdraaien. Ik dacht, weet je wat? Met het mooie weer is toch wel lekker. En dan kun je je ogen sluiten en doen alsof je op je Porsche zit. Met een whiskytje.

0: Ik heb me helemaal uit laten spelen. Zoals je ooit zegt, Emily, kap platen af. Is niet waar, is niet waar. Doe ik niet. Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Hoe is het met jou, ja, Daniel?
1: Met mij is het heel erg goed.
0: Daniel Lippens.
2: Ik ben de Morad van vandaag.
0: Vrijwillig? Ja.
1: Vrijwillig. Ja, volgens mij was het afgelopen weekend was het Awakenings.
0: Oh, ja, ja.
1: Groot techno-festival. En ik zag Morad daar. En moet ik even goed denken, maar volgens mij heb ik hem daar even met ontbloot bovenlijf gezien.
0: Dat is waar.
1: Ja.
0: Is wel robuust, vind ik.
1: Ik zeg je heel eerlijk, zo kan ik er niet bij lopen op een festival. Dus dat doet hij heel goed.
0: Nou, willen is kunnen. Maar jij vindt niet van jezelf dat het...
1: Ik moet eerst willen voordat ik...
0: Ik geloof niet dat er ergens een bikinifoto ook van mij is. Dat is ook, zit niet in mijn aard om te doen. Maar ik vind het wel raar, want waarom? Waarom doe ik dat niet? Hoe cares?
1: Je zou in bikini op concertatie kunnen rondlopen natuurlijk.
0: Ja, maar dat doe ik dus niet, want ik ben veel te preut.
1: Hoe heb jij erbij gelopen op Royal Park Live de afgelopen dagen? Want ik heb het er nog wel eens over gehad op de radio. Ik zag allemaal gezellige beelden. Ja. En ik zag dat je had allemaal wereldartiesten.
0: Ik heb met Nile Rodgers geknuffeld.
1: Wauw.
0: Het was heel gênant en heel lief op het podium, ja, tegelijkertijd.
1: Maar wat was er gênant aan dan?
0: Nou ja, kijk, die crew die wilde eigenlijk dat ik hem ging afkondigen. Want anders gaat Nile een uur lang alle mensen in het publiek bedanken. Want dat doet hij bij elke show. En ik zag die crew al kijken van, we hebben een huis. Let's go, Nile. Ja. Die echt geweldig was, by the way, op Royal Park. Echt waanzinnig. En die zeiden, ga maar een podium
1: op.
0: Ja, go, please go. Nou, toen kwam hij. En toen zag hij mij en zei, oh my god. En toen kwam die man knuffelen. Ik ken hem helemaal niet natuurlijk. Maar ja, het is wel Nile Rodgers, dus ik deed zo'n buiging zo.
1: Ja.
0: En toen deed hij ook bij de fotograaf, kom. En toen wilde die met mij op de foto. En die foto kan ik dus niet vinden. Die is ergens, maar die krijg ik niet. Terwijl ik op de foto stond met fucking Nile Rodgers. Dus ik wil die foto heel graag. Maar ja, die is dus
1: ben
0: van...
1: jij of ken jij de fotograaf van Royal Park?
0: Ja, van Nile, heel graag. Maar nee, ik doe wel mijn best een beetje op de uit. Maar ik moet dus zo Suzanne Freek nog aankondigen.
1: Wat, zo meteen?
0: Ja.
1: Oh, jij gaat
0: ik rij zo naar Soestdijk en dan kan ik nog net konkerbij zijn voor... vind ik wel heel leuk. Dat is de laatste, de hekkensluiter van Royal Park Live.
1: Nou, dus... en ook zeker niet de minste natuurlijk.
0: Nee, zeker niet. Die zijn fantastisch live. Dus ik vind het ook heel erg leuk. Dus ja.
1: Nou, lekker. Nou, veel plezier. Het zag eruit als echt een waanzinnig leuk weekje.
0: Ja, was heel leuk. Gisteren Yves Berendsen was ook leuk. En we hebben allemaal leuke artiesten gehad.
1: Ik sprak iemand die woont daar in de buurt, maar echt op 5 kilometer afstand. En die zei, ik hoor Yves Berendsen in de tuin.
0: Ja, want daar krijsen de mensen het hart. Dat klopt wel. Daar gaat denk ik ook de meeste drank gaat daar voorbij. Maar het is wel één grote party, eerlijk is eerlijk. Zometeen dus met Morad, met niemand minder dan met Daniel. Ik ben er morgen weer. Hopelijk tot dan een hele fijne avond. Doei!
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Ster.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed. Thanks, Bo.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: En actie Olifant.
7: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
12: Handgemaakt design,
4: voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
12: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
4: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
13: Dit is NPO Radio 2.
14: 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komt meer cameratoezicht en er komen meer beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media gebruiken als kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruiken van sociale media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm en zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Levi, dankjewel. En dan kijken we naar de situatie op de weg met Annemieke Bosgaard bij de ANWB. Goedenavond, Annemieke.
15: Goedenavond. Ik heb nog 1 vertraging. En die is op de A76, Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 7 kilometer file met 40 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden aan de Duitse A4.
1: Dankjewel.
16: Ster. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
19: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
20: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
21: Verlies het niet, je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
22: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig.
0: Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Met Morat.

Spears. Everybody wants to rule the world. Goedenavond, het is maandagavond, een nieuwe editie van Met Morad, maar dan met Daniel. En ik zei net, nou, die is nog aan het bijkomen van Awakenings, maar het is echt niet te geloven. Morad die propt gewoon wat ik in 3 weken doe, propt hij in 1 weekend tijd. Die was en op Awakenings Festival afgelopen weekend, en vervolgens was hij ook nog weer op Royal Park Live en daar ook weer radio aan het maken. Dus ik zit te denken, misschien heeft hij wel weer gewoon een of ander uitje vanavond. Hoe dan ook, Morad, lekker plezier maken. Het is tenslotte zomer. En je moet ook een beetje flaneren af en toe, en dan neem ik met liefde de toko over. Met alle vaste ingrediënten van Met Morad. En dus voor de maandag een nieuwe editie van Mashup Maandag.

woorden die in deze mashup zijn gegooid, titel en artiest van je horen. En wie weet heb ik je dan zo meteen aan de lijn en mag jij bepalen welke van de twee platen ik helemaal ga draaien. Het is best een pittige mashup. Oké, de ene helft is super makkelijk en de andere helft is dan weer wat moeilijker. Ik denk de tekst, daar kom je wel uit, maar de melodie van welke plaat is die ook alweer? Titel en artiest van beide platen kun je doorappen via NPO Luister. En dit is de opgave van vandaag. Luister goed. Ene, die kunnen we allemaal wel invullen. Maar wat is die ander? Ik ga hem je nog één keer laten horen om het net even iets makkelijker te maken. Ja, titel en artiest van beide platen. Kun je nu doorsturen via NPO Luister. Heb je het goede antwoord? Heb ik je zometeen misschien aan de lijn naar Bruno Mars?

0: Sheryl Crow. Soak up the sun. Soms zitten artiesten er toch een klein beetje naast als zij een plaat aan het maken zijn en gaan voorspellen hoe goed die plaat wel niet gaat scoren. Zo ook Al Stewart. In de jaren 70 schrijft hij Year of the Cat en hij is er eigenlijk niet zo van overtuigd. Hij denkt, ja, het is een beetje een gezapig nummer. Hij voelde het zelf wel, maar hij denkt, luisteraars gaan hier niet mee weglopen. Dus zette hij hem ook als allerlaatste track op zijn album, een beetje als een soort outro. Zo van, nou ja, goed, hè, dan is alle platen die mensen leuk gaan vinden zijn dan al geweest en hopelijk luisteren ze die dan ook nog. Maar toen gebeurde er wat geks.
1: I'd gone over to America to promote him. And I was driving down Sunset Boulevard and the sun was shining and Year of the Cat came on. It was the first time I'd heard it on American radio. When it finished, I thought, oh, you know, like, well, I wonder what else is on, and pushed the button, and another station came on, and Year of the Cat was on that one too. And I thought at that moment, you know what, this is a hit.
0: Ja, en een hit werd het zeker, maar niet omdat hij dat goed voorspeld had.

0: 2. Anoushka, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Gaat alles goed?
1: Ja, helemaal.
0: Ja, heb jij iets om een beetje naartoe te leven deze dagen? Want het is natuurlijk zomerperiode. Is er iets wat je op de agenda hebt staan waarvan je denkt, nou, daar heb ik toch wel zin in?
1: Lekker spelen met het water met mijn kind.
0: Nou ja, dat is superleuk. En dan bedoel je dan
1: in de tuin?
0: Ja, in de tuin, precies. Ja, wij hebben laatst zo'n... ik heb ook een kleine. Hoe oud is die van jou?
1: 2 weken geleden is hij 2 geworden.
0: Kijk, nou, dat is een hartstikke leuke leeftijd. Ja, die van ons is iets ouder, bijna 4. En we hebben zo'n soort gek zwembad gekregen met een opblaaspalmboom en een soort...
1: Ja,
0: nou, kijk. Dat geel met die glijbaan en zo ook.
1: Ja.
0: Ja, dat is een geweldig ding, toch?
1: Ja, dat is echt geweldig. Hij zat de hele tijd water te geven ermee.
0: Ja, nou ja, voor de mensen die niet... Dit is een soort mini speelparadijs voor kinderen. Voor in de tuin, opblaasbaar, lekker met water, lekker leuk. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je daar zin in hebt. Heel veel plezier daarmee.
1: Ja, het gaat helemaal goed komen.
0: En dan ook even naar die opgave. Want ik liet je net een mashup horen voor de mashup maandag. Van 2 platen. En aan jou de vraag welke titel en artiest. Ik laat het nog even 1 keer horen. Die eerste is natuurlijk makkelijk, die vocal. Maar nou ja, zeg het maar. Welke is dat en welke is die andere?
1: Romai, een formidabele. En Michael Jackson met Beat It.
0: Ja, dat is helemaal goed. En daarmee ben jij de winnaar van vandaag. Je bent niet de enige die het goed had in de app. Maar ja, supergoed gedaan. En daarmee mag jij bepalen welke van deze platen we helemaal moeten draaien.
1: Beat It van Michael Jackson.
0: Nou, ga ik die voor je draaien, Anoushka. En dan wens ik je veel waterpret de komende dag.
1: Komt helemaal goed.
0: Doei, doeg.
1: Fijne avond.

Feels Like Heaven. Het jaar is 2012 en Lodewijk Fluttert is psychologiestudent. Maar daar heeft hij het kennelijk niet zo heel erg druk mee. Want in zijn vrije tijd zit hij een beetje te pielen met zijn muziekproduceersoftware. En hij downloadt wat samples van het internet. Waaronder een speech van Martin Luther King. En een mooie saxofoonsample. En hij knutselt dat een beetje in elkaar. En hij denkt, ja, dit klinkt wel goed. Zo komt die speech van Martin Luther King mooi tot zijn recht. En hij heeft er verder niet echt hele grote ambities bij. Of zo, hij denkt, ik ben gewoon lekker psychologie aan het studeren. Maar hij zet dat online op SoundCloud en op YouTube. En al snel gaat die track helemaal viraal. Dus die neemt echt heel Europa over. Stoot in sommige landen zelfs Avicii van de nummer 1 positie in de hitlijsten. En het was de grote doorbraak van Bakerman. Die plaat die heette toen Vandaag. Uiteraard werd hij op een gegeven moment voor de internationale markt werd hij een beetje verengelst. En toen werd het One Day tussen haakjes Vandaag. En daarmee veroverde hij in één klap de dansvloer. Hij besloot zijn studie stop te zetten en de wereld over te gaan toeren. En dat doet hij tot op de dag van vandaag nog steeds. En inmiddels heeft hij een nieuwe topsong te pakken. Samen met Rani hoor je nu I Love Life.

dan denk je, nou, ik weet niet of dat een succes gaat worden, hoor. Maar de Counting Crows en Bluff matchen waanzinnig met elkaar. Holiday in Spain hoorde je hier in Met Morad, waar we zo meteen een balletje gaan trekken. En misschien levert dat jou wel je favoriete plaat op naar Lola Young.

0: Everyday People. Maar hij heet People Every Day. Arrested Development. Op NPO Radio 2. En het is tijd.
1: De ballen van Morat.
2: Van Morat.
0: Voor de ballen van Morat. En ik ga even een echte ballenmachine aanzetten. Oh, dat gaat snel. Komt dan het vlot een balletje uit. En het balletje van vandaag is nummer 22. Anne, wat is balletje nummer 22?
3: 22, dat is de categorie cover. Dus je favoriete cover van een plaat.
0: Oh, nou, dat is hartstikke simpel. Dus heb jij een plaat waarvan je een coverversie net iets mooier vindt dan het origineel, dan kun je die met ons delen. En dat kun je doen via de NPO Luister-app. En alles is welkom, alle genres. Ik moet ineens, omdat we net Michael Jackson draaien, moet ik in één keer denken aan die cover van Alien Ant Farm, Smooth Criminal. Ken je die? Dat is die hele harde.
3: Nou, dat mag ook.
0: Ja, dat zou bijvoorbeeld mogen. Maar misschien heb jij wel veel betere ideeën. We hebben net ook al Michael Jackson gedraaid. Dus

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
5: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
8: Lieslot, wat ben je aan het doen?
9: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
8: Dus?
9: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
8: Ah, met superkorting.
9: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrije vakanties.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
13: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
0: Dit is NPO Radio 2.
14: 9 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójó kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójó de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij terreurorganisatie IS. Na hun terugkomst in Duitsland werden ze gearresteerd. Ze kochten de meisjes in Irak als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streep schorpioen naar huis meegenomen. Omdat het giftige dier haar had gestoken, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is uiteindelijk naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. En dan kijken we even naar de situatie op de weg. Annemieke Bosgaard zit bij de ANWB. Goedenavond, Annemieke.
15: Goedenavond. Ja, nog steeds één vertraging. En dat is een hardnekkige op de A76, Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens nog 20 minuten op onthoud. En dat heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden op de Duitse A4.
4: Dankjewel.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Joujou.
19: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
20: Praxis.
21: Daar zijn we weer. Carpetright komt nu gratis bij je thuis voor advies. En neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Doe het right. Doe het Carpetright.
22: Fix die ruit voor je vakantie.
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
25: Kom naar Museum Batavialand.
26: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
27: Parkeren kan bij Bataviastad.
26: Dus kom naar Museum Batavialand.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
26: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
27: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
28: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
29: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
28: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
29: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
30: Honda, the power of dreams.
31: De ballen van Morat.
4: Ja, balletje 22 was eruit gekomen. En Anne, welk balletje, wat staat daar ook weer voor, die categorie?
15: Dat is de categorie cover. Dus een cover van je favoriete plaat of een plaat die je gewoon leuk vindt.
4: Ja, ja, of misschien vind je het origineel van de plaat wel helemaal stom.
15: Ja,
4: maar vind je de cover
15: ook.
4: Het in één keer helemaal geweldig maken. Je kan jouw favoriete cover doorsturen via de app. En er komen al veel goede suggesties binnen. Bijvoorbeeld deze classic. Triggerfinger, I Follow Rivers. Of we kunnen ook voor deze gaan. Darkness, my The Sound of Silence in de versie van Disturbed. Talk with you. Ja, of iets feestelijker. I Will Survive. Maar dan niet in de versie van Gloria Gaynor, maar de Hermes House Band. Heb jij nog een suggestie voor een goede cover? Stuur hem dan door via NPO Luister.
0: Met Morat.

0: Thieves, Overcome. En dan balletje 22.
1: De ballen van Morad.
0: Ja. Morad's grote ballenmachine. Iedere avond wordt er een balletje uitgetrokken. Daar hangt dan een categorie aan. En vandaag was het balletje nummer 22. En dat was de categorie...
2: cover.
0: Ja, zeker. Dus welke plaat wil je graag in een coverversie horen? Giska, goedenavond.
3: Hoi.
0: Ja, jij gaat ons even meenemen terug naar een concert. 1 juli was het, hè?
3: Ja, 1 juli in Stadspark Groningen.
0: Ja.
3: Mumford & Sons.
0: Zo.
3: En hartstikke mooi concert, heel mooi. En bijna aan het eind van het concert komen ze op een podium dichter bij ons. Want wij stonden net buiten zeg maar de Gouden Cirkel.
0: Ja, dat is tegenwoordig allemaal helemaal... een podium is niet meer gewoon één grote rechthoek. Dat gaat alle kanten op. Ze hadden dan zo'n eiland gecreëerd of zo. Zoiets.
3: Ja. En daar hadden ze een ruimtemicrofoon staan, heel intiem.
0: Oh, wauw.
3: En toen gingen ze, wij konden ze gewoon zonder versterking horen. En toen gingen ze de Boxer spelen.
0: Ja, wat een. En is er nog, vertelden ze er nog een verhaaltje bij? Was er nog een bijzondere reden waarom ze die plaat graag kofferden?
3: Nee, wij wisten dat ze dit al vaker hadden gecoverd van Simon & Garfunkel.
0: Ja.
3: En mijn man, die helaas 6 jaar geleden overleden is, die was helemaal fan van Simon & Garfunkel, maar die vond hun versie mooi. En nou, dat vond ik echt van geen enkel nummer van Simon & Garfunkel wat gecoverd was.
0: Was meestal heiligschennis eigenlijk.
3: Maar het was echt supermooi. Oh, nou, zo intiem en zo goed gespeeld.
0: Ja.
3: Echt.
0: Nou ja, dan is dat gewoon de versie die we gaan draaien vandaag. De versie van Mumford & Sons van de Boxer. En dan hoop ik dat ik je daar een plezier mee doe op deze maandagavond.
3: Heel erg. Dankjewel.
0: Giska, dankjewel voor je verzoekje en een fijne avond.
3: Dank je.
0: Hoi.

0: zomer, maar dan in een plaat. Jonas Blue, de Britse DJ, maakte Edge of Desire samen met Malie voor die hier op NPO Radio 2. Ik weet niet hoe lang die daarover gedaan heeft, over het maken van die plaat. Ik weet wel dat Bruce Springsteen ze soms echt ontzettend snel op de band heeft staan. Moet je even luisteren naar zijn verhaal over I'm on Fire.
1: The process was very easy. It was just, I had a little riff going. Roy had a little synth line.

2 minutes. 2 minuten. En toen had hij de tekst af. Ja, dan moet je nog wel even opnemen en zo, maar... Bruce Springsteen, je hoort hem nu. The Boss, I'm on fire.

0: hadden natuurlijk net de covers in de Ballen van Morat. En Shelley die reageert er nog op. Die zegt over covers gesproken. De Cooks hebben ook een waanzinnige versie van deze Crazy van Gnarls Barkley gedaan. Misschien voor de volgende keer een suggestie. Alleen balletje 22 blijft voorlopig natuurlijk op de bingo-mode liggen. Dus dat gaat nog wel even duren.
1: Morat's Most Wanted.
0: Ja, geen Morat, maar wel gewoon The Most Wanted. Twee platen die een link met elkaar hebben. En vandaag gaan we terug naar een historische dag in de geschiedenis. Als ik zeg 13 juli 1985. Ja, gaat er wel een belletje rinkelen? Dat was natuurlijk de dag van Live Aid. Voor de hongersnood in Ethiopië werd er een waanzinnig concert georganiseerd. En eigenlijk alles wat je daarvan kiest is goed. Dus het wordt denk ik ook een hele moeilijke keuze. Want ga je voor deze?

was optie A, George Michael en Elton John en hun duet van Don't Let the Sun Go Down on Me. Maar er is ook nog een optie B, die is ook niet verkeerd, die is namelijk van

versies van Live Aid. Welke hoor je liever? Hoor je liever Don't Let the Sun Go Down on Me van George Michael en Elton John, of toch liever Queen and We Are the Champions? Stemmen kan nu via NPO Luister. Je hoeft geen tekstberichtje meer te typen, maar we hebben een nieuwe functie. Je kan echt stemmen in de app. Dus het is heel simpel. Je opent alleen even de app. Je klikt op Radio, Radio 2 en dan kan je je stem uitbrengen. Meeste stemmen gelden voor Morgan's Most Wanted. Fleetwood Mac, hoor je zo meteen met Don't Stop. En dit is YouTube.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

Fleetwood Mac. En Don't Stop. En je kan nog maar heel even stemmen voor Morad's Most Wanted. Twee platen van Live Aid die lijnrecht tegenover elkaar staan. En het is echt een hele moeilijke keuze vandaag, hoor. Want welke wil je liever horen? George Michael en Elton John met Don't Let the Sun Go Down On Me. Of ga je toch voor Queen met We Are The Champions? We hebben het dan over de live-opnames tijdens Live Aid in 1985. Je kunt nu nog heel even stemmen via de NPO Radio 2-app. Ik ga een tussenstand bekendmaken, maar ik ga niet vertellen welke plaat aan kop gaat. Maar het is ontzettend dichtbij. Het ligt heel dicht bij elkaar. De ene plaat heeft namelijk 52% van de stemmen, terwijl de ander 48% van de stemmen heeft. Dus je kunt echt nog het verschil maken door nu even snel je stem uit te brengen. Dat doe je door NPO Luister te openen en dan naar Radio en Radio 2 te gaan. Dus welke wil je graag horen? Laat het weten via NPO Luister. Lord.

gedoe rondom het Songfestival deze dagen doet je toch ook een beetje terugverlangen naar die tijd dat we nog gewoon de Common Linnet stuurden met zo ontzettend veel succes. Of Duncan Lawrence en dat we hem gewoon wonnen en zo. Ik wil gewoon weer een keer het Songfestival winnen.

0: is de beste bevonden in Morad's Most Wanted. En het was een moeilijke keuze, want het waren alleen maar platen uit Live Aid 1985. En twee titanen stonden tegenover elkaar. Queen, We Are The Champions, Champions versus George Michael en Elton John met Don't Let The Sun Go Down On Me. Er is massaal gestemd, waarvoor dank. En de uitslag ligt ook dicht bij elkaar, maar zoals in de jingle al zegt, er kan er maar één de beste zijn. En dat is met 53% van de stemmen George Michael en Elton John.
1: I'm going to introduce a friend of mine now who's going to sing one of my songs. And this guy, I admire very much for his musical talent more than anything else. So, on stage, Mr. George Michael.
2: Good evening. This is one of my favorite tracks of Elton's. It's called Don't Let the Sun Go Down.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
8: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl. NPO Radio 2.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten Coalitie van Bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Peser, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Oh, zometeen een geweldige track van het album Out of Time van R.E.M. Wat mij betreft een van de lekkerste pareltjes. Near Wild Heaven, ook Shanna Spyro zometeen. En de vraag, wat is nou het gekste of eigenlijk bijzonderste souvenir dat je ooit meenam van vakantie? Laat het weten via die NPO luisterapp en wie weet spreek ik je zo.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten, zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: 18 plus, speelbewust.
15: Ja.
16: Echt serieus?
15: Wat
16: een geld.
17: 18.000.
18: Godverdikke me.
19: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
21: Hoppa.
20: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: Drie sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
22: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus, speelbewust.
23: Sta je in de file en spot je ruitschade?
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Handgemaakt design... voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux. Vakmanschap van Nederlandse bodem.
26: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
25: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
0: Tim's Avondslot.
27: Avrotros.

als ik de bezoekers mag geloven die er allemaal bij waren, was het toch een van de hoogtepunten. Afgelopen editie van North Sea Jazz Festival, Shanna Spyro. Dame die, ik zag wel wat beelden voorbij komen van haar optreden. En ik dacht, ja, die staat daar wel gelijk, hoor. Dat is echt zo'n artiest dat je denkt, wauw, what a performance. En wat een strot. Material Lover in Tim's avondslot. Deze week Jasper's avondslot, want Tim die zit natuurlijk tijdelijk op de lunchshow. Daar hoor je morgenmiddag weer tussen 12 en 2. Hey, een Belgische vrouw die kwam deze week niet door de douane, omdat ze wel een heel bijzonder souvenir meenam uit Egypte. Een 5-streep-schorpioen. Ja. Een van de giftigste soorten ter wereld. Ze had hem bewust eigenlijk in haar tas gestopt, omdat ze door een beest was gestoken. En ze dacht, oh, dat is leuk, kan ik het even aan de arts laten zien van dit was de boosdoener. Maar vervolgens was ze helemaal vergeten dat het ding nog in haar tas zat, toen ze op het vliegveld erachter kwam. Ja, dat riep de vraag op natuurlijk. Wat is nou eigenlijk het gekste of bijzonderste souvenir dat jij ooit meenam uit het buitenland? En Yannick die zegt, ja, ik ben vorig jaar op rondreis geweest door Japan. En daar heb ik van die hele mooie gegraveerde stokjes gekocht. Sindsdien eet ik zoveel mogelijk met die stokjes, ook stamppot. Hoe krijg je dat er binnen, joh, met stokjes? Lukt mij niet eens om rijst een beetje fatsoenlijk naar binnen te krijgen. Laat staan, stamppot. Elina die zegt, ja, een souvenir dat me nog helder voor de geest staat, dat is toch wel de buikgriep. Oh, ja, op de terugvlucht uit Indonesië begon het allemaal. Ik had een extra luxe stoel geboekt, maar dat was eigenlijk voor niks, want ik heb alleen maar op de wc gezeten. Gossie. En Marcel, ja, die zegt, jaren geleden reden we met onze caravan terug uit Frankrijk en ergens bij de Belgische grens kwamen we erachter dat een van de campingkatten in de caravan was meegelift. Dus toen ze de deuren open deden. Hij heette Monsieur Moustache en hij heeft nog een paar jaar bij ons gewoond. Kijk, dat zijn de betere souvenirs. Hè. Ja, als je nog dingen hebt die je nog wil aangeven, laat het gerust nog eventjes weten. We houden het loket nog eventjes voor je open. Ondertussen genieten we van de Simple Minds.

0: NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.
2: Goed zo. We gaan even uitrusten. U hebt het verdiend. Ga op uw rug liggen.

bizar souvenir dat je ooit mee terug kan nemen van een vakantie. Ja, ik denk dat Ria wel gewonnen heeft. Die app nog, ja, mijn vriend, toen nog vriend Marcel, die heeft in 1986 een half jaar stage gelopen in Zuid-Afrika. En bracht onder andere een blik olifantenvlees mee naar huis. We hebben het op, maar ik weet niet meer hoe het smaakte. En het heeft alleen niet zo heel veel indruk achtergelaten. Olifantenvlees. We zitten ons hier af te vragen, hoe smaakt dat? Welk stukje van een olifant heb je dan gegeten? Ik neem niet aan dat je de slurf dan eet. Toch? Heb je een stuk van de bil of heb je een stuk van de poot? Of, ja. En hoe komt het er vervolgens weer uit als de olifant er poept? Dat je ook van die enorme kanonskogels uit moet poepen dan de volgende dag? Ik probeer het uit mijn hoofd te krijgen. Olifantenvlees. Gauw tijd voor een zometeen een hele lekkere late night track. Nou, een lekkere danceklapper van Peggy Goo.

just like na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Tijd voor de late night track geworden. Het is een eendagsvlieg, maar met een hele bizarre bandnaam. En misschien zouden ze wel een award daarvoor kunnen winnen voor de bizarste bandnaam ooit. Het was de zomer van 1986. Ik weet het nog heel goed. Ik zat te luisteren naar dit Noorse bandje op een bandje. Ja, 86 hè. Had je een verzamelserie Now This Is Music op LP en ook op cassette verkrijgbaar. Ik had de cassette voor in mijn Walkman tijdens de vakantie. En ja, ik hoorde de klanken. Het fascineerde me. Ik vond het heel mooi. Alleen ja, ik had wel zoiets van Fra Lipo, Lipi. Het zei me helemaal niks. Het zei me echt helemaal niks. Totdat ik er nu maar eens eventjes in ben gedoken. Want toen had ik zoiets, ja, ik vond het toen een leuk nummer. Maar die naam, waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Het is eigenlijk geïnspireerd door een 19e eeuws gedicht van Robert Browning over de gelijknamige Italiaanse kunstschilder Fra Lippo Lippi. Ja, uit de Renaissance. Nou ja, je mag het wat mij betreft snel vergeten. Maar dit nummer mag je wat mij betreft wel weer eventjes op je harde schijf opslaan. Want het brengt mij weer in vakantiesfeer op weg. We waren toen naar Frankrijk. Ik vond het mooi. Pakte me

0: het spijt hem enorm dat hij zo succesvol is geweest. Een tijdje terug heeft hij dat gezegd in een interview. Ik vind het zo mooi, Phil Collins. Hij zei, ja, het was niet mijn bedoeling dat het allemaal zo zou lopen. Maar ja, het is ook dat niet zo verrassend dat mensen een hekel aan me zijn gaan krijgen. Ja, want het was zo'n periode dat je altijd Phil Collins op de radio hoorde. Sterker nog, we doen het gewoon nog steeds. You'll be in my heart. Wat? Oh ja. Staat hier een
1: beest in de hoek van de studio.
2: Oh jee. Bel of heb je me nou?
0: Daar is die weer.
2: Want ik ben bluizig en blauw.
0: Ja, ja.
2: Het is het lied dat je wou.

0: ja, echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Ja, hij heeft zijn slabbetje omgeknoopt. Zit ongeduldig hier met zijn vork al een beetje... Eten, eten, eten. Een beetje zo met zijn vork op zijn bord te tikken. Hij wil een verzoekje en het liefst een beetje snel. En ook iets lekkers. Gewoon een smakelijk verzoekje. Dus heb je een liedje voor hem? En ben je misschien vanavond ergens bij een concert geweest? Ik begreep dat onder andere Juanes in het land was. Suzanne Freke stonden nog in Royal Park in het Paleisterrein van Soestdijk. Nou, misschien heb je iets heel anders in gedachten. Iets lekker zomers, zo'n lekker loom zomeravondliedje. Laat het weten via die NPO Luister-app. En afgelopen vrijdag kwam natuurlijk het album uit van Rolling Stones, met daarop een fantastische cover van Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Ja, hoe zal die er nu toch bij zitten daarboven? Dat ze denkt, mijn werk wordt gewoon nog door de Stones gespeeld.

inspiratie zijn. For Crying at the Discotheque van Alcazar. Totaal andere genre. Ik weet het. Het is appels met peren vergelijken. Het is wel weer even tijd. Het is 11:50 geweest. Ik vind het wel weer eventjes een mooie tijd zo in de late avond om een pareltje nog even mee te pakken. Een pareltje van Nederlands-Vlaamse bodem. Het nummer dat draait om kwetsbaarheid, afhankelijkheid en de angst om iemand kwijt te raken. Zoals zoveel nummers daar eigenlijk natuurlijk op geïnspireerd zijn. Met die hele mooie zin. Als jij me loslaat, dan laat ik mezelf los. Oscar and the Wolf, S10, Safe and Sound.

0: blijf het een betoverende combinatie vinden. Engels en Nederlands door elkaar heen. Safe and Sound, Oscar en de Wolf en Stien die elkaar gevonden hebben. En wij hebben Jesse gevonden. Hi Jesse.
1: Hey, goedenavond Jasper.
0: Jij was vanavond in 013 Tilburg bij Juanes.
1: Ja, klopt. Het was echt geweldig.
0: Ja, maar hier was de enige Nederlander, had je het gevoel, daar.
1: Bijna wel. Ik heb misschien één voor me en één Nederlander gezien, maar echt, iedereen sprak Spaans daar.
0: Ja. En hoe is jouw Spaans?
1: Echt verschrikkelijk.
0: Maar kan je, kan je dit dan wel meezingen dan?
1: Nee, dat ook niet.
0: Nee, maar gewoon een beetje fonetisch.
1: Ja, nee, degene om me heen die zongen zo hard mee, ik kom er toch niet bovenuit.
0: Maar je hebt gewoon zelf ook nog wel horen zingen dan?
1: Ja, een beetje.
0: Wie? Oh, gelukkig. Gelukkig, hij was er ook wel.
1: Ja, en hij is ook bij een van de laatste liedjes, die ook even midden in het publiek gaan staan. Dus hij is ook even langsgelopen en heeft hij midden in het publiek nog wel iets gezongen.
0: Oh, dat zijn de betere concerten al, dat vind ik altijd. Ja. Als artiest even lekker de zaal in komt wandelen.
1: Ja, dat was echt leuk. Ja. En echt al die echt allemaal gek, die meiden en vrouwen omheen, zeg. Oh,
0: ja?
1: Iedereen begon te knuffelen en uit te schreeuwen. Dat was echt het eerste concert waar ik echt spijt had, geen oordoppen bij had.
0: Dus je hebt nu zo'n klein piepje waarschijnlijk in de oren nu.
1: Ik ben op dat ik jou kan verstaan. Ja.
0: Dan zal ik wat harder praten. Nee, maar wat wil je dan graag horen van de Juanes?
1: Ja, graag dat ik hem missioneren.
0: Ja, oké. Okay. Nou, eens even kijken.
1: Wat me trouwens ook opviel, hè?
0: Ja, wacht even. Even kijken naar het verzoekje van ons of hij dat lekker vindt. Ja. Nou, volgens mij pruimt dit wel. Wat wou je nog zeggen, sorry?
1: Ja. Nou, ik zag volgens mij een Daniel Lippes lookalike.
0: Een Daniel Lippes? Ja, hij was vanavond hier, dus hij had gewoon een programma. Ja. Dus het dus kan hem niet zeggen, maar hij leek er verdacht veel op.
1: Hij leek er verdacht veel op. Ja? Ja, echt, niet normaal.
0: Wilde hij ook bitterballen uit?
1: Nee, helaas niet.
0: Oké, dan was het niet Daniel Lippes. Nee.
1: Nee, daarom, helaas. Nee.
0: Hey, geniet nog even lekker daar en ook van de piep in je oren,
1: hè? Hey, dankjewel, hè.
0: The one and only Juanes en La Cabeza Negra.

Ja, speciaal voor Jesse die bij Gewarnis was in 013 in Tilburg. Nog even moet bijkomen van alle gillende mensen om me heen. En nog even moet gaan bedenken wat hij ook alweer heeft meegezongen. Misschien even een klein prisma. Ja, speciaal voor Jesse die bij Gewarnis was in 013 in Tilburg. Nog even moet bijkomen van alle gillende mensen om me heen. En nog even moet gaan bedenken wat hij ook alweer heeft meegezongen. Misschien even een klein prisma-woordenboekje nog even aanschaffen. Geniet nog even.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
4: AllSafe.
0: Geeft ruimte.

0: voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
7: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
8: iWish.
10: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
11: Dit is NPO Radio 2.
12: Middernacht, het begin van dinsdag 14 juli, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur hier in Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten zouden geen bodycams hebben gedragen. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats op te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.